0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbeheersing en klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen er buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in gestolen voertuigen en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werd een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Dat was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stort er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kan je dat wel zeggen, ja.
1: De tweede keer, hè?
0: Ja.
1: Maar wel wat korter dan vorig jaar. Waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen? Want dat is nu 5 kilometer, geloof ik.
0: Ja, ik wilde het mezelf gewoon iets makkelijker maken dit jaar. Ik dacht, ik kijk of ik die 5 ook zo met 2 vingers in mijn neus kon doen. Ik kan je vertellen, dat zo makkelijk was dat niet.
1: Nee. Vooral de laatste kilometer, denk ik.
0: Ja, die was heel zwaar. Ja, dan gaat het toch een beetje in het koppie spelen. Dat je pijntjes voelt en dat je eigenlijk niet meer, dat je niet meer kan. Maar ik heb volgehouden, ik heb hem uitgelopen en ik heb een nieuwe plak voor de collectie.
1: Oké, heb je hem meegenomen of niet?
0: Ik heb hem meegenomen.
1: Ja, daar hoopte ik al op. Daar hoopte ik. Pak jij hem even en dan gaan wij ondertussen even kennis maken met een nieuw geluid hier in de ochtend. De komende weken zit hier Dennis Mulder, 31 jaar jong. Welkom, Dennis.
2: Goedemorgen. Welkom.
1: Voor de mensen die wat meer van je willen weten, als je jezelf nu in een notendop zou moeten omschrijven, hoe zou dat dan klinken?
2: Mezelf in een notendop omschrijven. Ik kom oorspronkelijk uit het noorden van Nederland, het Wolfga. Ik woon nu in Hilversum. Om hier mooie radioprogramma's te maken. En ik heb ontzettend veel zin om hier de komende 3 weken met jullie te zitten. Nou. En natuurlijk de luisteraar een beetje beter te leren kennen.
1: Ja, nou, wij verheugen ons daar ook in grote mate op, Dennis. Welkom.
2: Dank je wel.
1: En kan je me...
0: Willen jullie hem zien?
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Kijk, zo, dat is geen kleintje ook. Nee, nou, zeker geen kleine.
1: Nee, de marathon was korter, maar de medaille is groter, zo lijkt het wel.
0: Ik liep ook helemaal zo scheef met toen hij om mijn nek hing. Ja. Nee, ik ben er heel blij mee. En wat ik ook heel erg leuk vond, was dat Hans Schiffers langs de kant stond.
1: Oh, ja.
0: Die heeft mij naar de finish geschreeuwd. Ja. Dus dat mooi. Heeft mij extra vleugels gegeven
1: Kijk,
0: gisteren.
1: Dat is toch ook mooi. Die vitamines die zijn er ook gewoon op zondag. Hè?
0: Ja, ja.
1: Nou, mooi beloond met een medaille. En ja, ik ben net vlak voor 6 mensen op werkelijk spectaculaire wijze beloond. Want toen kwam hier een van de commentatoren van het Eurovisie Songfestival binnen, namelijk Jeroen Kijkende Vechten, die dat natuurlijk voortreffelijk heeft gedaan, samen met Henry. Ja, ze weten dat ik gek ben van het Songfestival. Sterker nog, ze zijn ter inspiratie in mijn museum geweest, waar een dependance is van het Songfestival. En moet je eens kijken wat ze hebben meegebracht.
0: Ja, het is echt niet normaal.
1: Niet te geloven. Dit kregen alle commentatoren exclusief.
0: Ja, dit, wat is het?
1: Music for my belly. Eurovision Song Contest Vienna 2026. Echt een gadget. Maar ja, wat gewoon uniek is en wat een unieke plaats zou krijgen in mijn museum. En dat niet alleen.
0: Ja, een broodtrommeltje is het, hè? Waar de lunch in zat voor de commentatoren.
1: Ja, klopt. Ja? Wow. En dit is het originele draaiboek van dat Songfestival.
0: Oh, met die komt ook in je museum.
1: Ja, met alle aantekeningen van Jeroen en Henry. Nou, hoe mooi is dat?
0: Echt fantastisch.
1: Ja, en wat was ik blij dat Israël het Songfestival niet won. Ik dacht, dan kun je het...
0: Dan kun je het afschrijven,
1: Kun je het afschrijven.
0: Ik.
1: Ja. Ik riep ook gewoon, het Songfestival is gered. Verrassende winnaar, Bulgarije. Nou, jij hebt het ook gekeken, Carmen.
0: Ja, Bangaranga, hè? Ja. Bulgarije inderdaad. Eerste keer dat ze het hebben gewonnen in de geschiedenis. Ik vond het mooi hoe Rob Tripp dat gisteren in het NOS-journaal uitsprak. Bangaranga. ik heb genoten. En inderdaad, Jeroen en Henry hebben het fantastisch gedaan.
1: Ja,
0: en dat dit uit Wenen komt, daar in het hart van het Songfestival, dat dit nu in jouw museum komt, fantastisch.
1: Ja, jij kon niet kijken, Dennis, naar het Songfestival, want je was bij Harry Styles in de Johan Cruijff Arena.
2: Zeker. Ja, waanzinnig was dat. Het was echt...
0: De eerste van een reeks van 10, toch?
2: Hij was een beetje slecht bij stem. Dat was wel een beetje het ding. Hij was een beetje schor, maar... hij heeft nu gisteren nog een show gehad. Volgens mij heeft hij nu 2 dagen rust. Dus nu kan hij volgens mij...
0: Mijn dochter zei al dat hij de alle hoge noten dat hij dat lekker oversloeg.
2: Ja, ook omdat hij later in de show nog veel hoger moest zingen.
0: Ah.
2: Dus inderdaad liet hij de hoge noten in het begin een beetje achterwege. Ja. Nou, maar nog steeds fenomenaal.
1: Gaan we later vanochtend ook nog even wat uitgebreid op terugkijken. Net als op het Sportweek. En natuurlijk, ik was ook heel blij met Telstar. En die fantastische penalty van Koeman Junior. Die ervoor zorgde dat Telstar gewoon nog weer in ieder geval een seizoen meedraait in de Eredivisie.
0: We hebben allemaal leuke dingen vandaag.
1: Ja, allemaal leuke dingen, inderdaad.
0: Ja, want we gaan ook nog naar NEC en ook nog naar PSV. Want daar was

0: was ook iets bijzonders aan de hand. En er is ook ander nieuws, want er is weer een onbekende drone neergestort in Litouwen. Die was waarschijnlijk, kwam die uit Oekraïne, was op weg naar Rusland. Er zijn grote Oekraïnse aanvallen op Rusland geweest, ook in Moskou. En vannacht, andersom, kregen Oekraïnse steden te maken met droneaanvallen vanuit Rusland. Wereldwijd zijn er veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Echt een toename van bijna 80%. En je hebt misschien al meegekregen dat er een tijger is ontsnapt in Duitsland dit weekend. En nou willen dierenrechtenorganisaties strengere regels rondom het houden van wilde dieren.
1: Je weet, de liedjes hier op NPO Radio 5. De meesten slapen nog, hebben ook een druk weekend achter de rug. Dus ik snap het ook wel. Hè. Maar we gaan er toch eentje wakker maken. Eentje uit bed halen, uit ons alfabet. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint. Ja, hier komt jouw eerste opdracht, Dennis.

Later ook nog eens opgenomen, de UB40 herinner ik me. Dit I'll Be Your Baby Tonight, maar dit was natuurlijk het origineel van de enige echte Bob Dylan. Matthew Wilder kwam ook nog voorbij, Break My Stride. En mooie inzendingen die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Liedjes beginnen met de letter O. We buigen ons nog even over de meest geniale inzending. Nu eerst Loslopen.

0: Dag Maroeska, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Hoe was je weekend?
1: Ja, lekker en voorbereidend en druk en dat is.
0: Ja. Voorbereid en druk, dat betekent dat er nogal wat op stapel staat, begrijp ik hieruit.
1: Ja, want als je hele week werkt en je wilt toch hele leuke dingen doen, zijn die allemaal geconcentreerd in het weekend. En het was verjaardagen, theaterbezoeken, maar ook die voorbereiding. Want volgende week neem ik jullie mee, want dan ga ik op de fiets van Filipine naar Texel.
0: Och, wat leuk. En wij mogen mee, begrijp ik?
1: Tuurlijk, mijn boxje zit al op de fiets geïnstalleerd.
0: Ja.
1: Nou, en ik neem jullie gewoon mee.
0: Wat leuk. En vanwaar deze grootste onderneming van Filipine naar Texel?
1: Nou, vorig jaar ben ik op de fiets naar Parijs geweest. En ik dacht, ja, Nederland is ook heel mooi. En ik wil dus de LF1A-route doen, dus de kustroute. En dan ga ik zo, zolang ik de zee maar aan de linkerkant hou, ga ik naar het noorden. Dus ja, prima.
0: Ja, en dan Den Helder de boot nemen natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou, je bent eigenlijk een weekje te laat. Want vandaag beginnen ook nog de nationale doortrapdagen. Gaan we het later vanochtend nog over hebben.
1: Ja.
0: Want je zult wel flink door moeten trappen, Maroeska. En hoe heb je je voorbereid op deze expeditie?
1: Ik fiets al iedere dag. Ik fiets heel graag. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben ook een luie fietser. Want ik heb een elektrische fiets. Ik zet hem op eco. Maar dan nog heb ik net even dat ondersteuning.
0: Oh ja. En ga je alleen of ga je samen met een maatje?
1: Ik ga samen met mijn man. En dan is het leuke. Dan gaan we iedere dag, ben ik lid van Vrienden op de Fiets. Daar kan je lid van worden en dan krijg je nummer. En er zijn mensen die hebben zich aangemeld voor Vrienden op de Fiets. Nou, en dan kan je gaan logeren voor een klein bedrag.
0: Wat leuk zeg.
1: Dus iedere dag kom ik nieuwe mensen tegen.
0: Want hoeveel kilometer hebben we het wel niet over, joh?
1: Ik denk 340 of zo, want ik moet helemaal naar de Kokstorp, helemaal naar boven. Dus 340 kilometer.
0: Nou, dan valt de prestatie van Carmen helemaal in het niets.
2: Jij verdient ook wel een medaille, wat dat betreft.
0: Kun je die medaille niet aan haar geven nu al? Want ik vind dat zij het meer verdient dan jij.
1: Wie weet staat er iemand op de finishlijn daar.
0: Nou, mooi hoor. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk als we je mogen volgen, Maroeska. En we zijn er trots op dat we met je mee mogen draven op de fiets. He?
1: Ja. Speciaal boxje voor gekocht. Dus,
0: leuk. Zeg, we gaan eens even een lied uit bed halen.
3: Alphabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter O. Bijvoorbeeld bezongen door Yes in Ono over Lonely Heart. Die komt binnen via Cor Mulder. One way ticket. Dankjewel, Rita. Martijn komt met One van U2. Ken Bezuin komt ook met een leuke. Die is ook naar jou gericht, Dennis. Ik hoop dat Dennis zich snel thuis voelt en niet denkt, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Van Johnny Hoes. Dankjewel, Ken. Over de muur van Klein Orkest. Carla Wolf. On and on and on van ABBA. Harm Dallinga. Our House van Madness via Eddie. En Vincent komt ook met dat nummer. Obladi, Oblada van de Beatles via Astrid. Ome Jan, Willeke Alberti, natuurlijk van Wim Walravens. Over and Over Again van Robbie Valentine. IJzer, dankjewel. Opal Light, Taylor Swift. Hele jonge plaat, nog een goed liedje. Taylor Swift via Maurice. Oh, Lonesome Me van de Walkers via Gerrit. Onderweg van Abel komt binnen via Nico. One of These Nights van de Eagles zie ik hier nog. Oh, Pretty Woman, Roy Orbison, Hanny Kruijer. G kiest voor een heel mooi liedje. Maar volgens mij heb jij daar ook voor gekozen, Maroeska. Want vertel, wat heb jij uitgezocht?
1: Ik heb Old and Wise.
0: Van de Alan Parsons Project, hè?
1: Dat klopt, dat heel vergeet mooi. Ik iedere keer.
0: Ja, maakt niet uit. Hier is hij. En zet hem op, hè, volgende week.
1: Doe ik zeker. Dankjewel.

0: 2 na 6:30, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Die kwam neer in een veld. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende donderdag haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. Afgelopen weekend waren er grote Oekraïnse aanvallen op Rusland, waarbij ook Moskou te maken kreeg met droneaanvallen. En vannacht waren er Russische aanvallen op de Oekraïnse steden Dnipro en Odessa. Daarbij raakten 12 mensen gewond. Vorig jaar zijn er wereldwijd veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen en dat is een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Na de 12-daagse oorlog met Israël werden ze al hoog. Deels omdat mensen toen werden opgepakt en veroordeeld voor spionage aanklachten. Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voerden veel doodstraffen uit. Over China zijn geen cijfers bekend, maar de mensenrechtenorganisatie schat dat die in de duizenden lopen en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisaties eisen strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie schoot het dier dood. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. En die dierentemmer die zou nog 8 tijgers in huis hebben. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. En lange rijen bij het PSV-stadion in Eindhoven gisteren. Daar konden mensen een eerbetoon brengen aan een overleden dierbare die groot fan was van PSV. Bij een monument, net nieuw, legden ze een graveerd laurierblad neer.
3: Voor wie hebben jullie net iets neergelegd?
4: Voor mijn moeder, die 4 jaar geleden is overleden. Die was echt PSV-fan.
3: U wordt er een beetje emotioneel van,
4: ja,
3: mij.
4: Ja, het wordt eigenlijk 30 mei 4 jaar.
5: Mijn broer, die is overleden en ik heb zijn plaats ingenomen op zijn PSV-stoel. Ja. Dus ik ga hem extra eren.
3: Ik heb het gevoel dat u nog even in de rij moet staan.
6: Nogal, ja. Maar ja, dat moeten we over hebben. Je schoonbroer en oom.
4: Ja, het is gewoon een topclub. Echt, een topclub.
1: Ja, de bedoeling was dat dit 1 keer per jaar georganiseerd zou worden, maar de belangstelling was zo groot dat het misschien wel 2-jaarlijks wordt.
0: Ja, wat mooi zeg. Nou, en PSV deed ook nog eens goede zaken natuurlijk. Met 5-1 te winnen van FC Twente, terwijl ze al lang het kampioenschap binnen hebben. Maar dit vond dan misschien vooraf plaats?
1: Ja, dit was gistermiddag volgens mij. Ja, klopt. Nou ja, en straks nog veel meer voetbalnieuws, hè, maar ja. Ik dacht, laat ik hier even mee beginnen.
0: Bijzonder. Ja. Nou ja, alle PSV-fans zullen vast en zeker de weg naar het licht wel weten te vinden als ze overlijden.
1: Ik heb het weer nog voor je. Niet heel erg licht. Veel bewolking, af en toe zon en ook buien. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Frank Sinatra, Contra. Je vrolijke vriend van 5. Goeiedag, Hendrik. Strangers in the Night.

komen mooie dagen aan. Eind deze week temperaturen van dik boven de 20 graden. En ja, met dat vooruitzicht vind ik zo'n plaat als deze, Summer Night City van ABBA, extra fijn. Deze groep ken je vooral van de hit For America.

0: zijn allereerste hit in ons land. Spiks en Speks, spik en span allemaal. 11:07. We gaan even terug naar gisteren, want toen heb jij een geweldige prestatie geleverd, Carmen. Je hebt namelijk een mini-marathon gelopen, Woman Run the World, in Almere. En ja, je vertelde er al over, het was 5 kilometer lang. En vooral die laatste kilometer was heftig. Was dat ook een moment waarop je dacht, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
1: Ja.
0: Ik geef het op.
1: Ja. Dat had ik zeker, ja. En het werd ook op een gegeven moment, ja, je kop gaat dan echt meespelen. Hè. Dan gaan je voeten pijn doen. Dan lijkt 300 meter nog als ontzettend ver. Terwijl dat is een peulenschil als je kijkt naar de 5 kilometer. Maar goed, ik had één iemand bij mij. En dat was wel heel erg leuk. Dat was namelijk mijn zus. Mijn zus Charelle, die kwam eigenlijk uit het niets opdraven vlak voordat we van start gingen. In haar hardloopoutfit als verrassing.
0: En had zij zich dan ook, had zij getraind? Of
1: zij had niet getraind. Oh. Dus zij zei, ik wil eigenlijk niet dat je in je eentje achteraan loopt, dus ik ga met je mee.
0: Oké, en die loopt nu nog, is nog bezig?
1: Of nee, nee, zij heeft me eigenlijk die laatste kilometer er ook doorheen gesleept. Dus samen deden we dat. Wie mij er ook doorheen heeft gesleept, is Hans Schiffers.
0: Dat vind ik toch ook een mooi verhaal, want Hans woont net als jij in Almere. En die had speciaal zijn wekker gezet om samen met zijn man Rob jou aan te moedigen.
1: Ja. Dat vond ik zo lief. We hadden een plekje afgesproken. En in de verte, toen ik aankwam rennen, zag ik al Hans staan met Rob met 2 Nederlandse vlaggetjes. Heel hard zwaaiend en roepend en gillend. En dat was heel mooi. We kwamen elkaar tegen. En Hans heeft zelfs nog een klein stukje met mij meegerend. Nou, Hans die rende sneller dan ik, kan ik je vertellen. Die was echt in 1 keer vertrokken. Dus het was heel fijn. Dat gaf extra vleugel.
0: Mooi. Nou, dat was allemaal gisteren dus.
1: Ja.
0: En het was ook het weekend natuurlijk.

0: de man die ons de komende weken bijstaat hier, Dennis Mulder, die was erbij. Dag Dennis.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe was het om dat te beleven in zo'n grote ambiance in de Johan Cruijff Arena? Want daar gaat hij 10 keer optreden, Harry Styles.
1: Ja, het was waanzinnig. Het is toch altijd als je binnenkomt in de arena, dan hoop je toch dat het ook allemaal goed klinkt. Want de arena staat niet bekend als de meest goed klinkende concertzaal.
0: Altijd gezeik over natuurlijk.
1: Ja, altijd te gedoe. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er heel weinig last van heb gehad. We hadden zitplekken, we hebben er niet gebruik van gemaakt. Oh. We hebben de hele avond gestaan, gedanst. Het was een soort disco, maar naarmate het donkerder werd, werd de disco ook een soort club. En het podium was ook helemaal de catwalks waar hij opliep, waren ook allemaal ledschermen. Het was gewoon, hij pakte in zijn eentje die hele zaal in.
0: Ja, want ik zag natuurlijk ook wat beelden voorbij komen op sociale media. Hij kwam ook zo lekker relaxed op met een rood jasje. Ja. Dat vind ik mooi, want dat is ook wel een van de geheimen van Harry Styles volgens mij. Hij is toch ook een beetje de boy next door. Ja. Geen opsmukken, er hangen ook geen schandalen aan zijn lijf. Nee. Er hangt wel een zekere mystiek om hem heen natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Maar dat maakt hem ook zo bijzonder. Ja, waarom ga jij eigenlijk niet naar Harry Styles?
2: Nou, als ik Dennis daar zo over hoor praten, volgens mij zijn er nog kaartjes inderdaad.
1: Ja, er zijn heel veel kaartjes in de verkoop. Er was nog heel veel gedoe over geweest. Ja. Over dat mensen hun kaartje allemaal massaal weer verkopen.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: En was het ook een internationaal gezelschap qua publiek? Want hij gaat natuurlijk hier in Nederland optreden. In Europa 10 keer en dat is het.
1: Ja, ik mensen uit Zwitserland, mensen uit Frankrijk. Ik hoorde Engelsen achter mij. Mensen uit Ierland, want hij vroeg op een gegeven moment een paar keer waar komen mensen vandaan. En dat was vrij internationaal.
0: En heb je
1: allemaal
0: een shirtje gekocht voor veel te veel geld?
1: dat shirtje van 80 euro.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, één keer was en die is weg.
1: Ja, nee, dat vind ik altijd een beetje. Dat ik denk, ja, daar slaap je toch in.
0: Ja, precies. Ja. Oké, nou mooi. Ja. Harry Styles dus. En als je er nog naartoe gaat een van de komende dagen, ga er volop van genieten, want het lijkt me wel inderdaad een speciaal. Searches en dit. Needles.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Voordat ik hier manager...

0: Social Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
18: De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er 535 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakte reclame op Facebook en Instagram. Tanja uit Amsterdam trapte er ook in. Zij kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
19: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
18: In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar, zo waarschuwt de politie, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. In een straat in Kaatsheuvel moesten 4 mensen gisteravond naar het ziekenhuis vanwege een te hoge concentratie koolmonoxide in een huis. Ook een kind is nagekeken in het ziekenhuis. Volgens Omroep Brabant werden meerdere huizen ontruimd, maar daar bleek na metingen van de brandweer dat het er veilig was. De oorzaak van het koolmonoxide-lek is nog niet bekend. Een groot feest in Nijmegen. NEC schreef geschiedenis door het voetbalseizoen af te sluiten met een 3e plek. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
9: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
20: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
21: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij, ik heb echt gehuild.
20: Vanavond de kroeg in, bier drinken.
22: Oh, NEC, vanuit de koffer. We gaan Europa in.
18: Ja, want NEC gaat komend seizoen ook nog eens naar de 3e voorronde van de Champions League. Ja,
17: wat een feest daar. En zo gegund ook. Inderdaad, een topseizoen gedraaid. En dit is
18: volgens vrienden van mij al gefeliciteerd. Die waren helemaal, echt helemaal blij.
17: Ja, en die trainer wordt daar ook helemaal op, letterlijk op handen gedragen. Hoe heet die?
18: Schreuder. Ja.
17: Nou, echt heel mooi. We gaan het later vanochtend ook over hebben met Evert natuurlijk. Het weer dan.
18: Ja, bewolkt en van tijd tot tijd regen. Soms ook zon. Het wordt 14 graden in het westen tot maximaal 17 graden in het oosten.
23: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Het Nederlands Visbureau sleutelt nu al aan een nieuw imago voor die haring. Want de haring is minder populair onder jongeren. En dat moet natuurlijk veranderen, hè, om de toekomst te garanderen van de haring. En haring past heel goed in een gezond eetpatroon. En moet meer een traditionele snack worden. En bij een

0: dag bij uitstek achter de rug.
1: Ja, ik heb flink bewogen dit weekend.
0: Ja, heel goed. Nou, dat hoort allemaal thuis in deze beweegweek. En in datzelfde licht van bewegen is het natuurlijk ook belangrijk om de fiets te pakken. Maar dan is het wel belangrijk dat je voorbereid en veilig de weg opgaat. Het komt namelijk heel vaak voor dat ouderen betrokken zijn bij ongeluk op de fiets. Hoor je ook steeds vaker. Daarom wordt ook gezegd van doe een helm op. Ben jij een fietser, Dennis?
2: Ja, zeker een fietser.
0: En ga je dat wel een beetje veilig doen of niet?
2: Ik probeer het altijd heel veilig te doen, inderdaad.
0: Ja, het klinkt misschien allemaal wat betuttelend. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om zo veilig mogelijk die fiets op te stappen. En daarom zijn de allereerste nationale doortrapdagen georganiseerd. Daar weet ook Hugh van Rijn alles van de organisatie. Dag Hugh, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vertel eens even, op welk moment besloten jullie om die nationale doortrapdagen in het leven te roepen?
3: Ja, dat denk ik een half jaar geleden. We dachten, hoe zorgen we voor nog meer aandacht voor veilig fietsen? Hoe bereiken we al die senioren in het land met onze handige tips? En we dachten, we maken gewoon de eerste nationale doortrapdagen.
0: Want het gaat nog wel eens mis, begrijp ik.
3: Het gaat... Ja, dan gaan we meteen wel serieus worden.
0: Nou ja...
3: Het gaat vaak mis. Als je kijkt naar alle verkeersongevallen in Nederland, dan is meer dan de helft slachtoffers zijn fietsers. Vorig jaar waren er 281 fietsers die zijn omgekomen in het verkeer. Dat zijn vaak ook eenzijdige ongevallen. Dus niet van de fietser met een auto, maar gewoon van de fietser met zichzelf. Met een paaltje, met een verstoring. Dan zijn er veel botbreuken die optreden en ook wel echt veel letsel aan het hoofd. Dus het is een serieus onderwerp, dat
0: ja.
3: Klopt.
0: En dat is ook een stijgende trend, begrijp ik, het aantal ongelukken?
3: Ja, het stijgt wel, maar het aantal fietsers stijgt ook. Als we het hebben over de ouderen in Nederland. We hebben een wat vergrijzende bevolking. Die worden allemaal steeds ouder. Ze zitten ook heel veel op de fiets. Dan blijven ze hartstikke fit blijven. Dan gaan ze vervolgens nog meer fietsen. Dus alles bij elkaar worden er veel meer fietskilometers gemaakt dan 10 of 20 jaar geleden.
0: Maar wat is dan de voornaamste oorzaak dat ze van een fiets kukelen of tegen een paaltje aanrijden?
3: Ja, dat zijn eigenlijk, dat noemen we dan kleine verstoringen. Dat is met op- en afstappen, dat is met een onverwachte beweging. Het kan natuurlijk soms ook heel druk zijn op het fietspad. Dus als er veel passeert of er komt wat aan, dan raken mensen uit hun balans en dan vallen ze. En het is zo met het stijgen van de jaren, dat als oudere mensen vallen, dan vallen ze ook serieuzer. Ja. Dan hebben ze eerder een botbreuk of vallen ze op hun hoofd. Of het moet gewoon veel langer herstellen, als ze al kunnen herstellen van die val.
0: Ja, en de invloed van de elektrische fiets zal toch ook invloed hebben, lijkt me. Want steeds meer ouderen hebben zo'n elektrische fiets onder de kont.
3: Ja, maar het is niet bewezen dat het komt door de elektrische fiets. Het is veel meer, wat ik net zei, dat aantal fietskilometers. Want met de elektrische fiets kan je net wat verder fietsen. Dus je maakt meer fietskilometers. Ja, dan is dat risico dat er een val is ook aanwezig. Dus het is vooral ook, het is hartstikke druk op het fietspad. Dus er zijn, zoals je zei, elektrische fietsen, maar er zijn ook bakfietsen. Er zijn driewielfietsen. Van die vervoerstransportfietsen. Dus al met al moet je ontzettend goed opletten om een beetje op je fiets te blijven zitten.
0: Vandaar deze nationale doortrapdagen die vandaag dus worden afgetrapt. Hoe zien die dagen eruit?
3: Ja, nationale doortrappen is er al in alle provincies en in meer dan 300 gemeentes. Dus dat is bijna in alle gemeenten. In alle gemeenten zijn er activiteiten. En in deze 10-daagse, van 18 tot 28 mei, zijn er zoveel mogelijk activiteiten georganiseerd. Dus meer dan 120 zijn er overal in het land. En dat kan zijn een fietsbingo of een modetocht of een verkeersquiz. En vaak is er ook een fietsenmaker die dan even de fiets nakijkt van de mens om te zien of die helemaal goed en veilig afgesteld staat. Soms is er een bijeenkomst en worden allemaal driewielfietsen opgesteld. Kunnen mensen zo'n fiets met drie wielen eens uitproberen? Dus het zijn eigenlijk allemaal leuke en zinvolle activiteiten, ja, die mensen wat bewuster maken van hey, hoe zit ik op mijn fiets en hoe kan ik dat veilig blijven doen?
0: Nou ja, af en toe komt het wat betuttelend over, als ik hier mag zijn. Maar ja, als ik die feiten van jou hoor, beste Jules, dan denk ik, ja, het is toch wel belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed.
3: Ja, nou weet je, betuttelend. De activiteiten zijn altijd hartstikke leuk en gezellig. En mensen ontmoeten elkaar uit de buurt. Ze gaan heel vaak lekker fietsen, een mooie tocht maken. En dan tegelijkertijd is er iemand aanwezig die even kijkt van... hey, doen we dat veilig? Ja. Hoe fietsen we samen? Hebben we die helm op? Is je spiegel goed afgesteld? Dus het zijn gewoon kleine tips die mensen helpen om zelf veiliger te blijven fietsen.
0: Nou, helemaal duidelijk. Die fietsbingo lijkt me zelf wel interessant. Maar moet je dat dan ook afkruisen terwijl je met twee handen aan het stuur moet zitten? Dat lijkt me niet echt veilig.
3: Nou ja, dat lijkt me niet. Even stoppen, even bij een kopje koffie en dan de stempel en dan weer door.
0: Heel goed. Hoe kan ik me aanmelden? Want ik ben nu helemaal enthousiast plotseling.
3: Nou, geweldig. Hebben we er weer een klantje bij. Je gaat naar de website doortrappen.nl. En of je googelt op Nationale Doortrapdagen en dan kom je er vanzelf. Er staat een landkaart op. Dus daar zie je waar in het land overal die activiteiten zijn. Dan klik je op die puntjes en dan zie je hoe laat en waar en bij wie je moet aanmelden.
0: Doortrap.nl. 10 dagen lang de Nationale Doortrapdagen in ons land. En waar is het mooie fietsen?
3: Waar? Op de Veluwe?
0: Nou, wat dacht je van Brabant?

heerlijk, deze plaat, Don't You Write Her Off, om 12 minuten over 7. Nou, Carmen, we hebben het daar uitgebreid over gehad al eerder vanochtend. Jij hebt een hardloop.

0: Hollies en Burstop om 7:06. Ja, het was een opwindend weekend in allerlei opzichten natuurlijk. Hè. Jij bent naar Harry Styles geweest, Dennis, in de Johan Cruijff Arena. Je hebt een halve marathon gelopen, Carmen. Mm. En dan was er natuurlijk ook het weekend van Suzanne en Freek, die aan hun zegentocht begonnen in de Arnhemse Gelderdoom. En dat schijnt toch ook wel heel bijzonder te zijn geweest. Ik ga later deze maand naar het concert toe, dus ik kijk er heel erg naar uit. En een van de meest bijzondere momenten was toch wel het moment waarop Freek zijn publiek toesprak op emotionele wijze.
1: Door het afgelopen jaar ben ik veel dichter bij mijn eigen gevoel gekomen. En het is eigenlijk best gek dat er soms eerst iets ergs moet gebeuren om dat te leren. Ik dacht namelijk altijd dat het leven zich in de toekomst afspeelde, in plannen, in later. Maar het zit hier. Precies hier. In dit moment.
0: Ja.
2: Bijzonder, hè?
0: Mooi. Heel. Dat raakt iedereen natuurlijk. Lijkt mij, tenminste. Ja,
2: zeker.
0: Ja, daar word je stil van gewoon als je het hoort. Heb je dat niet?
2: Ja. Nou, heel mooi hoe ze dat ook deden. Die saamhorigheid daar in dat stadion en al die fans. En het voelde eigenlijk alsof ze... Ja, al die mensen hun een warme knuffel gaven of zo. Ja, dat was heel mooi. Ja.
0: Nou ja, van mij mogen ze thuis wel eens een keer... Ik weet niet of dat mogelijk is, maar... Of ze daarvoor openstaan. Maar wat zou het mooi zijn als zij ons land nog eens gaan vertegenwoordigen op het Songfestival. Dat lijkt me heel bijzonder.
3: Zou het voor een boodschap zou ik het heel mooi vinden.
0: Ja, want over het Songfestival...
3: Mooi liedje met een mooie boodschap.
0: Ik denk dat zij ook een... Ja, misschien net iets mooier nummer kunnen maken dan de winnaar van het Songfestival. Voor de mensen die het gemist hebben, dit heeft gewonnen afgelopen.

0: Ah, ja. Best een leuk nummer hoor. Maar
1: Achterhoekse versie van Bangaranga.
2: Iedereen vraagt zich nu af of de radio niet toch toevallig op 3FM stond.
0: Maar... Nee, klopt, ja. Maar dit is... ik ben door de tijd ingehaald, denk ik. Ik vind het best wel een leuk nummer. Maar om dit nou te zeggen, dit is het beste liedje van... was een heel festival, dat dit er nou heeft opgeleverd. Dat weet ik ook niet.
1: Het was een verrassing, maar het was wel heel erg mooi om te kijken. Jij hebt natuurlijk ook gekeken. En onze grote vriend Henry Schut, die zat in het commentatorhokje. Jeroen Kijkende Vechten ook. En wat wel heel mooi was, Jeroen kwam hier binnen.
0: Ja, vanochtend. Ja, dat was echt een mooi moment. Vlak voor de uitzending werd ik overvallen door Jeroen. Die een goodiebag had meegebracht. Met spullen vanuit Oostenrijk. En daarin, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Een broodtrommel.
1: Een broodtrommeltje,
0: met
1: ja.
0: Het logo van deze editie van het Songfestival erop. En wat nog misschien nog wel minstens zo mooi is.
1: Ja?
0: Ik pak het er even bij.
1: Ach.
0: Het originele draaiboek. Zoals dat afgelopen zaterdag in handen was van Jeroen en Henry. Met allerlei aantekeningen erbij. Je ziet trouwens ook in zo'n draaiboek dat zo'n Songfestival werkelijk helemaal plat geproduceerd is. Want hier staan gewoon alle teksten in. Ook van de presentatoren.
1: De grappen staan er ook gewoon in.
0: Hier heeft Jeroen ook bijgeschreven. Hier even hard lachen. En nou ja, dat staat er dus gewoon allemaal bij. Dus dat is wel heel gaaf. Bijzonder.
1: Dit krijgt natuurlijk wel een prachtige plek.
0: Ik zie jou ook enigszins jaloers kijken, Carolijn.
1: Ik vind het heel tof, ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de grappen die dan zijn uitgeschreven... en of dat er dan een beetje natuurlijk uitkwam. Maar dat zal vast wel. Het zijn professionals natuurlijk. Ja.
0: Nou, ik ben er ontzettend trots op.
1: Je inlijsten kan niet, want dan kan je hem niet meer lezen. Dus hoe ga je dat doen?
0: Het komt gewoon in het archief. Het komt gewoon hier in mijn verzameling. Ik krijg een hele mooie plek.
1: Ja, het is niet de bedoeling dat dat nog een keer wordt doorgebladerd. Het is nu... aan de buitenlucht wordt het gepresenteerd, maar het komt nu in een kluis terecht.
0: Juist. Ja. Dit, nu vangt het nog licht, maar daarna zal het...
1: Nooit meer daglicht zien. Ik vond het al een hele eer dat ik het mocht aanraken trouwens. Dus.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Het nieuws, waar ga jij het zo meteen over hebben?
1: Nou, over een aparte groep motorrijders... die er wel heel erg netjes en verzorgd uitzagen. De Gentleman's... Distinguished Gentleman's Ride.
0: Nou, daar verheug ik me op.
1: Ja.

0: Céline Dion. Dansen. Carolijn met het NOS Journaal van 19:30.
1: Infectieziekten als het norovirus of longontstekingen zorgen jaarlijks voor 200.000 ziekenhuisopnames in Nederland, schrijft het AD. En dat komt neer op 550 opnames per dag. En die aantallen zullen alleen maar stijgen, denkt de organisatie Samenwerking Infectieziekten. Want we reizen nog steeds veel, terwijl de vaccinatiegraad naar beneden is gegaan. Vandaag komt het cruiseschip De Hondius aan in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn nog 27 mensen, 25 bemanningsleden en 2 medewerkers van het RIVM. Als ze aankomen worden ze eerst getest op het hantavirus. En er staan in de haven Porto Cabins klaar, waar buitenlands bemanningsleden eventueel in quarantaine kunnen. In Loosdrecht werd gisteren opnieuw gedemonstreerd. En dit keer niet alleen door tegenstanders van de noodopvang voor asielzoekers. Er waren ook ruim 100 tegendemonstranten. Deze Loosdrechters zijn boos over de heftige protesten in hun dorp.
2: Ik hoop vooral dat het ophoudt. Voor allereerst voor de nieuwe bewoners van het gemeentehuis. Maar ik hoop ook voor de mensen hier in de buurt dat het ophoudt.
3: Hoe wij nu in het nieuws komen, ja, dat is niet goed voor de recreatie hier in de omgeving. En dat vind ik wel belangrijk. En ik wil laten zien dat er ook een tegengeluid is. En zorgen dat die smet zeg maar snel verdwijnt.
1: Beide demonstraties in Loosdrecht verliepen zonder incidenten. Ook in Haarlem en Nijmegen waren dit weekend veel tegendemonstranten die klaar zijn met de rellen bij AZC's. Het was een bijzonder gezicht in Tilburg gisteren. Daar reed een groep motorrijders niet in leren jek en broek, maar in driedelig pak met stropdas. Het was de Distinguished Gentleman's Ride.
4: Ik loop normaal nooit in driedelig pak. Maar voor een bijzondere gelegenheid is dat natuurlijk en daarom juist erg leuk.
5: Leuk om te zien in die pakken. Dus ik hoop dat ze niet te veel kou lijden vandaag, want echt warm is het niet.
6: Eigenlijk is dit een beetje tegen mijn principes, want ik heb nou geen beschermende kleding. Maar normaal gesproken heb ik dat wel. Ja, goed, voor deze rit, het gaat niet hard, dus netjes opletten.
1: Ja, het idee ontstond 15 jaar geleden in Australië. Inmiddels doen motorrijders uit 121 landen mee en dit jaar voor het eerst dus ook in Tilburg. De deelnemers halen er geld mee op voor onderzoek naar mannenziektes als tilbal en prostaatkanker en de psychische problemen die daarbij komen kijken.
0: Het weer dan.
1: Het is bewolkt met ook buien, soms met onweer, tussendoor kans op zon en het wordt maximaal 17 graden.

vrij kort daarbij. Wordt vandaag 63. Henrietta Brink uit Bergambacht, 59. Ine Gijzen uit Erp, 76. Menno Smit uit Rotterdam, 55. En Max-collega Pauline Spiering, ook jarig, 40. Die kennen wij natuurlijk van de geheugentrainer. Ja, en dan een speciale dag voor Jos Duflo uit Wijk bij Duurstede. Wat een prachtige naam is dat trouwens. Jos Duflo. Helemaal in de flow waarschijnlijk, op zijn 74ste. We gaan contact leggen met Wijk bij Duurstede. Dus Jos, als je dit hoort, we proberen je natuurlijk te bellen.

0: Jos Duflo.
1: Ja, daar ben je. Jos, goedemorgen. Welkom in de ochtendshow hier op NPO Radio 5. En van harte gefeliciteerd met je 74ste verjaardag.
0: Ja, dankjewel, Bert.
1: Ik zit net te verkondigen dat je zo'n mooie achternaam hebt. Duflo.
0: Ja, ik ben er al aan gewend, hoor.
1: Ja, is dat een artiestennaam of ben je het wel zelf?
0: Nee, ik ben het echt zelf.
1: Je bent echt zelf. Ja. Oké. Okay. En hoe is de flow op dit moment in je leven?
0: Laat ik het zeggen, even wat rustiger dan de afgelopen jaren. We beginnen gepensioneerd te raken. Maar dat zeg ik al heel voorzichtig, we beginnen.
1: Want je bent dan al een aantal jaren geleden gestopt, neem ik aan, met werken?
0: Ik ben gestopt toen ik net bijna 70 zou worden. Dat heb ik mijn bedrijf heb ik overgedaan aan mijn dochter. En vanaf dat moment andere dingen gaan doen.
1: Juist. En wat voor bedrijf was dat?
0: Een administratiekantoor.
1: En nu in goede handen van je dochter?
0: Uiteraard. Dan zou ik het niet overgedragen.
1: Nee, precies, ja. En hoe vul jij je tijd nu vooral dan, Jos?
0: Ik ben nog steeds actief als panningmeester. We zijn bezig om van 3 lokale omroepen een streekomroep te maken. Ik ben bassist, wat nog meer allemaal.
1: Ah, oké. Okay. En wat voor bandje? Je speelde een bandje dus?
0: Ik speel nu een bluesband, klopt.
1: Een bluesband, oké. Okay.
0: Een bluesband.
1: En wat vind je nou een lekkere bluesplaat als Evergreen?
0: Ja, er zijn er zoveel, Bert. Het is... de Rolling Stones liggen er dan natuurlijk heel wat dichtbij. Maar geef mij maar de echte oude. Kijk maar naar de Q65. Dat vind ik eigenlijk veel beter dan de Rolling Stones.
1: Ja, en QB?
0: QB ook, ja, klopt.
1: Die hoort daar natuurlijk ook bij, hè? Ja.
0: Maar ook daar heb je verschillende... Dat ze een keer dat ze gestopt zijn, opnieuw begonnen zijn. Dus afhankelijk van welke serie je hebt van de heren.
1: Zo is het ook, ja. En bij de lokale radio ben je dus ook actief, wat nu een streekomroep moet worden. Wat doe je daar dan?
0: Ik heb zelf een radioprogramma. Dat draait in oktober, draait dat 33 jaar. En dat, ja... Bij de streekomroep ben ik nou bezig als penningmeester. Bij 3 streekomroepen hebben we weer inderdaad... bij lokale omroepen hebben we weer inderdaad streekomroep ervan te maken. Nieuwe mediawet verplicht ons eigenlijk om van de 260 lokale radiozenders in Nederland... om terug te gaan naar 80 streekomroepen.
1: Ja, ja, wat vind je van die ontwikkeling?
0: Ik weet het niet. Ik heb het idee dat we langzamerhand in de richting worden gedreven van de regionale zenders...
1: En daardoor gaat het lokale karakter er een beetje af, zeg je?
0: Daar ben ik heel erg bang voor, ja. We krijgen wel financiering vanuit de overheid... maar die is al veel te weinig om professionele mensen in dienst te houden en te nemen.
1: Nou ja, hoe het ook zij, wij hier op de Landelijke Radio gaan nu een mooie slinger geven... aan het Evergreen Top 1000. Dat voor de allereerste keer in handen van Dennis Mulder... die nieuw is hier en de komende weken onze rechterhand is... Nou, dat gaat je al goed af, Dennis.
2: Nou, ik heb hem even goed gesmeerd net. Goedemorgen, Jos. Gefeliciteerd ten eerste.
0: Goedemorgen, Dennis. Dankjewel.
2: Jij hebt gedraaid nummertje 951.
1: Diana Ross en Theme from Mahogany.
0: Ik vind hem prima. Ja. Ik vind hem hartstikke goed, ja.
1: Nou, dan krijg je die van ons cadeau. En dan wens ik je een hele mooie verjaardag. En dan komt nog een mooie kaart ook naar je toe.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Jo, dank je. Dag.

0: Jos Duflo uit Wijk bij Duurstee. Hartstochtelijk bluesman, maar kies dan toch onmiddellijk voor deze. Best wel opmerkelijk, maar ja, het is een prachtig liedje inderdaad. Diane Ross, Theme from Mahogany. En ik zeg nog maar een keer, iedereen is welkom op onze kalender. Er zijn geen restricties, dus meld je aan via de site of stuur ons een appje.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is exact 8:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Maandagochtend, dus zometeen contact met Evert de Napel. Het was een opwindend sportweek, en dan moet ik zeggen. Allereerst natuurlijk vanwege jouw fantastische prestatie, vanwege de mini-marathon, Carmen, die je toch maar mooi hebt uitgelopen. Maar er was meer sport dit weekend.
2: Jazeker, het Eredivisie-seizoen werd afgesloten. Ik vraag me af of ze in Nijmegen allemaal een vrije dag hebben vandaag.
0: Ja.
2: Het dakkie dat er misschien af ligt. Ja. Telstar is natuurlijk, heeft lijf behouden in de Eredivisie. En het was een waterballet bij Ajax SC Heerenveen.
0: Ja, gaan we het allemaal over hebben. Heb jij ook zo'n sportmoment waarvan je denkt, ja, dat was wel het sportmoment van het weekend, Dennis?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo'n sportman ben. Dat ik weinig sport kijk. Dus ik krijg er ook weinig van mee, eerlijk gezegd.
0: Oké, nou dan krijg je zo meteen een lesje van even de Napel natuurlijk, hè? Ja.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
11: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
10: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
12: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
14: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 8 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
20: Goedemorgen, de politie heeft door delen van herkenbare beelden 74 vermoedelijke nepagenten en andere fraudeurs kunnen opsporen. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten van oplichting op schermen langs de weg, in tv-spotjes en ook in online advertenties. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld en 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een grote aanval van Oekraïne op Moskou. En die aanval was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Het aantal executies wereldwijd was vorig jaar hoger dan ooit. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen. Het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden is gaan tellen. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran en ook in Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Maar we weten lang niet alles, zegt Amnesty.
1: In heel veel gevallen ligt dat dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
20: De landen gebruiken de doodstraf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. En met het einde van het eredivisieseizoen kwam er gisteren ook een einde aan een programma dat bijna 25 jaar op tv was, Studio Voetbal. Het voetbalpraatprogramma van de NOS verdwijnt vanwege bezuinigingen. En zo nam presentator Sjoerd van Ramshorst afscheid.
21: En u bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Studio Voetbal stopt. Maar NOS Sport gaat gewoon verder. We hopen u weer te zien bij het WK. Nog een fijne avond. Bedankt voor het kijken. Dag.
20: Ja, de vaste gezichten zijn er voorlopig dus nog. Over een maand zitten onder meer Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Theo Jansen weer aan tafel bij het WK. Het weer bijna overal bewolkt en ook enkele buien, soms met onweer. Tussendoor af en toe zon en het wordt 13 tot 17 graden.
22: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

vandaag een speciale bijeenkomst over het aanstaande WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zo krijgen we alles te weten over de voorbereidingen van de wedstrijden, waar we de spelers kunnen uitzwaaien en ook wanneer de Oranjebus met het

Stek blikken zij ook vooruit op dat komende WK. En Curaçao is natuurlijk niet geheel toevallig gekozen. Want Curaçao heeft zich voor het eerst geplaatst in de geschiedenis voor dat grote WK met bondscoach Dick Advocaat. Vanaf vanavond te zien om 9:30 op SBS 6. Vandaag Inside dus. En wij hebben onze eigen sportvriend in huis. En op een maandagochtend een vaste waarde hier op NPO Radio. En dan heb ik het natuurlijk over Evert ten Napel. Blikken we even terug op het slotweekend van de Eredivisie. En meer. Nu Feral Sharky, A Good Heart.

0: Dag Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wes.
0: Ja, het is misschien onmogelijk om te kiezen welke wedstrijd nou het mooist was afgelopen weekend. Want er waren heel veel mooie momenten natuurlijk, hè?
1: Zeker weten, ja. Goh, ja. Telstar, Volendam Telstar eigenlijk wel.
0: Ja, dat was het moment van het weekend, hè. Met die Koeman junior, die toch gewoon verantwoordelijkheid
1: Prachtig.
0: Nam. En een penalty nam. Nou ja, voor
1: Prachtig.
0: De mensen die het gemist hebben. Telstar had dan een gelijkspel genoeg. Maar dus op een gegeven moment was het ook gelijkspel. Maar ja, vlak voor tijd scoorde Koeman uit een penalty toch nog even die winnende treffer, waardoor ze wonnen en waardoor Telstar verzekerd is van nog weer een jaar in de Eredivisie.
1: De knuffelclub, hè?
2: De knuffelclub, ja.
0: Waar komt die bijnaam vandaan, de knuffelclub?
1: Nou ja, weet je, een paar jaar geleden was FC Emmen dat, toen ze voor de eerste keer in de Eredivisie waren. En nu is Telstar na al die jaren keukenkampioen in de Eredivisie gekomen dit seizoen. En ze spelen leuk, aantrekkelijk voetbal. Het is een leuk stadionnetje daar. Het heeft alles. Het zijn, toen het begon het seizoen waren het allemaal namen die wij niet kenden. En ja, die Ronald Koeman junior bleek toch ineens een geweldige keeper te zijn. En als je dit dan ook nog doet en durft. Ja, geweldig. Ja, en die trainer is ook zo'n leuke kerel.
0: Ja,
1: prachtig.
0: Alles klopt daar. En ze hebben een enorme gunfactor.
1: Ja.
0: Ja, en die Koeman, ja, die heeft het natuurlijk niet van een vreemde. Want zijn vader, die heeft ook... meester in de...
1: Die kon dat ook wel, ja.
0: Die kon dat ook wel aardig. Het mooie vond ik dat Ronald Koeman junior toch ook wel een beetje nerveus was.
3: Tuurlijk kon wel wat spanning bij kijken. En wat ik ook net zei, van ik liep wel naar de bank van... Wil je wel dat ik hem nu neem? Staat 1-1. Als je hem mist... Met nog 9 minuten extra tijd ongeveer. Ja, hij zei, doe gewoon, maar je moet hem wel maken. Nou, toen dacht ik, ga het gewoon doen.
0: Ja, en zo geschieden. Zelf was je op de radio, hè?
1: Ik was weer actief.
0: Op Radio,
1: Radio Oost.
0: Oost. Ja.
1: Ja, Heracles FC Groningen.
0: Ja.
1: Kijk, Heracles was al gedegradeerd. Maar FC Groningen was er toch nog wel enige spanning op de wedstrijd. Want die moesten minimaal een punt halen. Als Sparta zou winnen, maar Sparta verloor achteraf, dus het was verder helemaal niet erg. Maar je zag toch wel de vreugde en de blijdschap en ook de wil om te winnen bij FC Groningen. En het was ontzettend leuk om de koptelefoon weer op te zetten en de microfoon ter hand te nemen en vertellen wat je ziet.
0: Wat heerlijk. Ja, leuk. Ja, dat verveelt natuurlijk
1: echt,
0: nooit. Ja. Ja, en Groningen, ja, ik was ook blij, want die gaan nu de play-offs in. Komende donderdag moeten ze geloof ik al meteen aan de bak, hè?
1: Jazeker, in Volendam tegen Ajax. Kijk, de Johan Cruijff Arena is bezet nu door een concert, geloof ik. Ik weet niet precies wat.
0: Ja,
1: dat kan niet gevoetbald worden.
0: Ja,
1: en dan wijken ze uit naar Volendam. En dat stadion, dat moet 3 keer, want Volendam speelt daar ook nog weer. En dan, Ajax tegen Groningen in Volendam, ik moet er ook om lachen.
0: Ja, maar er zijn toch, ik denk dat er ook steeds minder Ajax-aanhangers zijn, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ja, maar de arena liep wel altijd vol hoor de laatste tijd. Ook ondanks het slechte spel. De Ajax-aanhang is wel trouw.
0: Ja,
1: ja. Ze zijn trouwens hier vlak bij mij in Putten weer flink aan het knokken geweest met Feyenoord-fans.
0: Oh ja, langs de A28 geloof ik, hè?
1: Ja, treurig. Ik snap dat niet. Wat zijn dat allemaal voor idioten? Maar goed.
0: Engnekken zijn het. Echt ongelooflijk. Rapalje, schobbejakken. Ik heb ook geen woorden.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk. We gaan het even over mooie dingen hebben. Want Nijmegen, daar zijn ze... Nog dronken van geluk, denk ik. Als derde geëindigd in deze competitie. Gaat de voorronde spelen van Champions League. Wat is toch het geheim van die club dit seizoen geweest?
1: Ja, dat is de trainer, Dick Schreuder. Die is begonnen met een aantal spelers. En met de jongens afgesproken. We gaan puur aanvallend voetbal spelen. Vol erop. We gaan eerst hard trainen, zodat iedereen goed in conditie is. En dan gaan we vol op de aanval spelen. Dat heeft ze een paar keer opgebroken. Onder andere in de bekerfinale. Maar gisteren was het weer volle bak raak. En de Goffert ontplofte. Ik zag Wilco van Schaik, de algemeen directeur, en Carlos Albers, de technisch directeur, in tranen uitbarsten. En Schreuder zelf was ook heel emotioneel. Ja, gewoon leuk om naar te kijken, man. Dat is voetbal zoals je het graag wilt zien. Hè?
0: Ja.
1: De wil om te winnen en dan lukt het ook.
0: Ja, en dat Dick Schreuder emotioneel was, gaf hij zelf ook toe?
4: Eigenlijk had ik het gelijk na het fluitsignaal, dat ik toch wel een traan in mijn oog had. Ja, je hebt al die spanningen de laatste weken. Alles komt door je heen. En de mensen moeten vooral vandaag genieten. En ik denk dat er heel veel morgen niet gaan werken, denk ik.
5: Ik kom nu vrije dag in Nijmegen.
4: Ja, dat, van mij mogen ze allemaal vrijnemen.
0: Ja, het zou toch wat zijn, NEC Real Madrid, hè? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, dat zou toch prachtig zijn.
1: Ze moeten eerst nog de zware voorronde heen, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Dat zal niet meevallen, maar goed.
0: Nee, maar goed. Het feest is er niet minder om. En dan PSV, dat toch nog even ruim won van FC Twente met 5-1. Maar in de schijnwerpers stond toch ook Joey Veerman. Moeten we het even over hebben, want hij spreekt zijn frustraties uit over onze bondscoach Ronald Koeman. En hij snapt niet dat hij wordt aangesproken op zijn karakter. Hij is er helemaal klaar mee. Hij is boos, hij is gefrustreerd.
5: Op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Hij moet lekker... Hij doet het met... het is zijn eigen keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon, ik maak andere keuzes. En kom niet met argumenten van zijn karakter is niet goed. Want ik heb tijdens het EK helemaal niks verkeerd gedaan. En ik ben daarna 2 jaar er niet bij geweest. Dus ik begin me eigenlijk nu wel lichtelijk te irriteren aan die persconferenties elke keer. Nou, hij hoeft mij niet meer te bellen. Nee.
0: Ja, wat vind jij van zijn reactie?
1: Ja, dat begrijp ik wel. Je mag dat rustig zeggen. Kijk, meestal dan staat er een persvoorlichter bij. Zo iemand die zegt, dit moet je niet doen en dat mag je niet doen. Je moet gewoon je hart laten spreken. Dat heeft Joey Veerman gedaan. Daar heeft hij gelijk in. Ja. En ik snap het ook niet, hoor. Joey Veerman is, wat mij betreft, hoort bij de top 5 in de Eredivisie. En misschien wel bij de top 3. En misschien wel de beste speler van de Eredivisie. Wow. Maar goed, het is de keuze van Koeman. Dat is zijn recht. Maar ik snap niet waarom hij hem niet meeneemt. Het is de beste paser die we hebben.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja, nou ja, vanwege zijn karakter dus. Maar wat is daar mis mee dan? Goed. Is dat een opstandig mannetje of zo?
1: Het lijkt mij een ontzettende leuke gozer.
2: Ja. Hij is heel direct, wordt gezegd.
0: Oh, dat is het.
1: Nou ja, goed.
2: Ja, nou ja, de een kan dat aan en de ander niet. Ja.
1: Nou, wat even hij behoort niet tot de ja-knikkers.
2: Nee, precies. Ja.
0: Ja, nou, we gaan het zien of hij mee mag. De laatste uitzending van Studio Voetbal gisteravond. Is dat nog iets wat jij gaat
1: missen? Ja, dat deed me toch wel wat. Ja. Ik ben geen grote fan van het programma. Ik vind het af en toe een beetje zuur en een beetje zakelijk en zo. Maar goed, het is toch van de NOS. En ik ben ook nog altijd van de NOS. En gisteravond hadden ze dan Peter de Bos, die heel erg leuk was. Die ook duidelijke antwoorden gaf. Theo Jansen was in vorm. Ravo van der Veld was in vorm. Van Hooijdonk zat er een beetje bij. Ze hadden te veel gasten. Sjoerd is een prima presentator. Het is ook onbegrijpelijk dat het programma stopt. Je praat over voetbal op zondagavond. Dat hoort er gewoon bij. En laat ze het... ik ga nou even jou even plagen, Bert. Laat ze het Songfestival maar skippen.
0: Ik dacht al wat...
1: Afschuwelijke gebeuren. Vreselijk.
0: Ik dacht, ik ga er deze keer dit jaar niet over beginnen. Potverdikkie nog aan toe.
1: Een vreselijke wanvertoning, een soort kermis, het is verschrikkelijk. En dan boycott Nederland dat en dan gaat de NOS het oppakken. Belachelijk, maar goed.
0: Oké.
1: Okay. Met een sportcommentator ook nog, dan hadden ze jou erin moeten zetten, als moet u kennen. Ja, sorry, ik ben het kwijt.
0: Ja, dat is heel goed. Ik wens je een mooie maandag even.

0: Aretha Franklin. I say a little prayer. Zometeen een spelletje vroeger of later. Je weet wat de bedoeling is van hit naar her. In die tijdreis die we maken. En aan jou de vraag telkens of de plaat vroeger of later een hit was dan zijn voorganger. Wat zit er vandaag in het prijspakket, Carmen?
1: Onder meer de sleutelhanger van dit programma. De Omroep Max zoeken. De Goeiedag Hanekman boodschappentas. En ja, je krijgt er ook iets bij. En dat is echt, Ja, hoe zou je het omschrijven?
0: Nou, iets unieks, iets speciaals, iets wat misschien... Nou, nee, niet nog mooier dan het Songfestivalpakket dat ik van Jeroen Kijkende weg heb gekregen. Maar het komt wel in de buurt.
1: Ja, je kan het in ieder geval aan je deur hangen. Nou, het is een deurhanger.
0: Juist, dat is het. Ja, en als je daar kans op wilt maken, nou, wat is dan de bedoeling, Dennis? Vertel het maar.
2: Ja, dat kan je nu opgeven door het codewoord sportief te sturen via de gratis NPO-luister-app.
0: Even in de herhaling.
2: Het woord sportief via de NPO-luister-app.

0: moment. 8:45, hoog tijd voor het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Vanochtend komt de Hondius aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hanta-virus uit. En aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Zij worden straks getest en gaan dan in quarantaine. En daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, vertelt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Ik ben gewend als er een schip in de Noordzee in de problemen is, dat het naar de haven van Rotterdam komt. Dit is wel de eerste keer als een schip op het zuidelijk halfrond in de problemen komt, dat naar Rotterdam. Dus dat was even wennen. Maar gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Waarschijnlijk legt het schip rond 10:00 aan in de haven van Rotterdam. In de Belgische plaats Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer los. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak bleef staan, waardoor dat het begaf. Maar het had nog erger kunnen zijn.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren, geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers, maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
1: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Opnieuw een explosie in Veenendaal. Vannacht werd bij een huis de voordeur eruit geblazen en de dreun was in een groot deel van de gemeente te horen. Afgelopen weekend waren er meerdere incidenten in Veenendaal. Zaterdag ging een auto in vlammen op nadat er een knal was gehoord en een woning in de buurt liep flinke schade op. En die nacht was er een ontploffing bij een ander huis. De politie onderzoekt of er een verband is. Ja, veel kinderen en ouders zijn er inmiddels bijna wel klaar mee. Maar de paus heeft afgelopen weekend voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen 6-7. Een groepje Italiaanse kinderen deed het voor aan paus Leo en hij deed het na.
4: Met de pate.
1: 6-7! Ja, voor wie het heeft gemist, als je 6-7 zegt, dan moet je je handen met de handpalmen naar boven op en neer bewegen. En wat het precies betekent, dat weet niemand.
0: Nee, waar is het eigenlijk vandaan gekomen? Uit een filmpje toch?
1: Nee, uit Amerika ergens in een filmpje. En dat is zo'n eigen leven gaan leiden. En,
5: dat betekent ook niks.
1: Nee, en dat is dus de grap.
0: Maar wanneer moet je het dan zeggen?
1: Nou, als je ergens, ik heb ongeveer 6-7 auto's voorbij zien rijden. Nou, kinderen onder de 13 die gaan dan meteen dit doen, zeg maar, 6-7. En ouderen
5: ook,
1: vinden het leuk, zeggen mijn kinderen. Maar daartussenin, de millennials en zo, die zijn er zo klaar mee.
0: Ja, wel jammer dat jij die 6-7 kilometers niet hebt gehaald, Carmen. Maar dat het bij 5 bleef steken.
6: Ja, klopt. Ja, ik ben benieuwd of de pauze straks bij Psalm 6-7.
1: Of op school, weet je wel, dan heb je een 6,7 gehaald. Nou, dan gaan we weer. Ja.
0: Ja, die pauze die blijft voorlopig hangen, denk ik, bij de Sixtijnse kapel. Hè,
1: ik denk het ook, ja. Hij vond het wel leuk. Het weer bewolkt en in het noorden en oosten regen. Later ook in de rest van het land buien. Soms met onweer. Tussendoor ook wat zon en het wordt maximaal 17 graden.
0: Dave Edmunds heb ik voor je en Girls Talk.

0: Van plan dan.
1: Je loog tegen mij.
0: Van plan dan.
1: 45 jaar oud.
0: Wat ben je nou van plan?
1: En dat blijft toch een klassiek.
2: Vroeger of later.
1: Gaan we spelen met Karin de Jong uit Haarlem. Dag Karin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goed weekend achter de rug.
3: Ja, heerlijk weekend.
1: Ja, wat heb je gedaan?
3: Ik heb zaterdag gewandeld, 26 kilometer.
1: Zo, ben je in training voor een vierdaagse wellicht?
3: Ja, de Apeldoornse.
1: Oh, de Apeldoornse. En hoeveel kilometer is die dan?
3: Ik ga 4x20 doen.
1: Oh, dat moet lukken als je nu al 27 op de teller hebt gehaald.
3: Moet lukken.
1: En wanneer is die Apeldoornse vierdaagse?
3: Die is in de week van 16 juli.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan gaat dat vast en zeker goed lukken. Ja. Hier moet je ook even flink doorlopen natuurlijk in dit spelletje, vroeger of later. Want we gaan alle kanten op. Nou ja, naar vroeger of naar later. Je weet hoe het werkt. En we beginnen vandaag in 1994. 32 jaar geleden, het jaar waarin Jochem van Gelder voor het eerst op televisie te zien is met zijn programma Willem Wever.
4: Ja hoor, het is weer zover. Een nieuwe aflevering van Willem Wever. Je weet het programma waarin het draait om vragen die jullie ons gestuurd hebben.
5: Waarom staan die groene bordjes langs de weg?
6: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze vaker gezien, maar ik heb er nooit over nagedacht. Heb je zelf enig idee?
5: Nee, maar ik heb toch naar jou geschreven.
6: Natuurlijk, anders had je niet geschreven.
1: Dat was een leuk programma, hè? Vanuit 94 reizen we verder, daar gaan we.

0: vroeger of later een hit dan 72?
1: Later.
0: Is goed, 75. Ik heb zo'n vermoeden dat je deze ook pakt. Van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Vroeger of later niet dan 75?
1: Ja, twijfel. Vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1969. De volle prijzenpot is voor jou. En wat zit daarin, Dennis?
3: Ja, de Goede Dag Haendrikman boodschappentas.
0: Maar
1: nou,
0: dat is
1: nee. Ja, sorry. Nee, ik wou
3: het
1: zeggen.
3: Ja. Ja, dat is ook mijn eerste keer. Hè? Dus ja. Even...
0: Je dacht, we doen het zuniger aan.
3: We doen het zuniger, ja precies. Ja, precies. Dus de sleutelhanger.
0: Ja, nog meer.
3: Ja, de Max sokken.
0: Ja, ja, precies.
3: En natuurlijk de deurhanger als cadeau.
1: Nou, leuk.
0: Ja. En die Max sokken die kun je mooi dragen tijdens Apeldoorn's Vierdaagse, stel ik voor.
1: Ja, ga ik doen.
0: Oké. Fijne dag, Karin.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

0: is alweer 8:50. Carmen, vertel.
1: Ja, een mooi weekend in de Eredivisie. Alle voetbalwedstrijden zijn afgesloten. En Hanny heeft vooral genoten van knuffelclub Telstar. Maar noemt ze erbij, er was ook een mooi moment voor coach Ron Jans voor FC Utrecht, want hij nam daar afscheid. Er stond een groot spandoek met Ronnie, bedankt voor alles.
0: Ja, een nieuwe stem dan hier vanochtend. Ik introduceer me al te graag nog even. De komende weken horen we hier Dennis Mulder. Dennis, jij hebt de post ook voor je.
2: Zeker, ja. En het wordt niet alleen qua voetbal een sportieve week. In allerlei opzichten, ook zeker in het licht van de nationale doortrapdagen waar we het vanochtend over hadden. Het draait om veilig fietsen. Zowel op de e-bike als op de gewone fiets. Er gebeuren namelijk te veel ongelukken met fietsen bij ouderen. En je kunt deze week oefenen om recht te blijven fietsen of om netjes af te stappen. Frank Sprang stuurde daarover vanochtend. De snelheid van e-bikes is veel groter dan bij trappen op een gewone fiets. Het reactievermogen van ouderen neemt beduidend af. En dat in combinatie met de snelheid is levensgevaarlijk. Klopt, maar ik wil vooral zeggen, laat je niet weerhouden om te gaan bewegen en te gaan fietsen. Want fietsen is goed voor de spieren.
0: Oké, en dan komt er nog een appje binnen van Karin de Jong, die we zojuist in het spelletje Vroeger of Later hadden. Die schrijft, ik ben nog steeds aan de telefoon voor de gegevens, voor mijn adres. Hangt ze, Karin, ben je daar nog?
3: Ja, daar ben ik
0: nog. Ja, oké, nou blijven we even hangen. Dan gaan we straks
2: Sorry,
0: even...
2: Sorry, Karin.
0: Gaan we straks
2: even...
0: Ja, blijf even hangen. Gaan we nog even door met de post. Carmen.
1: Oh, wat erg dit. Nou, dan nog een bijzonder songfestival cadeau voor jou, Bert. Wat jij vanmorgen kreeg, dat is namelijk het draaiboek van de finale van het Eurovisie Songfestival. Inclusief zweetvlekken van Henry Schut en Jeroen Kijk in de vechten. Marja die stuurt, ja Bert, deze songfestivalschatten zijn jou enorm gegund. Wat mooi dat jij dat in je museum kan stoppen.
0: Ja, mooi. En dan nog eentje van die...
2: Ja, complimenten voor de medaille van Carmen voor haar hardloopwedstrijd. Een mooie houten plak.
0: Ja, Carmen heeft gisteren de mini-marathon gelopen van Almere. 5 kilometer, laatste kilometer. Ja, overwoog je om op te geven, maar toen was daar plotseling je zus die als een verrassing ook nog eens meedeed en die gaf jou de juiste energie.
1: Ja.
0: Zometeen Hans Schiffers in de arbeidsvitamine. Het staat ook stil bij het overlijden van onze radiocollega Bas Westerwil, die zo onverwachts en plotseling overleed. We zijn er morgen weer.

0: Samen Max. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Niet
3: zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
7: Goedemorgen Hans. Minister Heijnen van Financiën gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen of misschien wel miljarden uit het coronaherstelfonds te krijgen. Al dat geld dreigt ons land mis te lopen omdat je daarvoor hervormingen moet invoeren. Zoals bijvoorbeeld rekeningrijden of een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Maar die maatregelen komen maar niet van de grond. Met alle gevolgen van dien, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. En dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard... ja, die staat wel gewoon in de begroting.
7: In de Oekraïnse stad Gerson is een dode gevallen bij Russische aanvallen. Ook in andere plaatsen sloegen drones in, waarbij het aantal gewonden is opgelopen naar 30. In Odessa werden woongebouwen en een school geraakt en in Dnipro een flatgebouw en een vuurwerkopslag. Er zouden meerdere branden in de stad zijn uitgebroken. De Russische aanvallen komen een dag na een grote aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Wonder boven wonder zijn er geen doden of gewonden gevallen bij een vliegshow in Idaho in Amerika. Bij die show op een militaire basis zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De piloten konden veilig wegkomen dankzij de schietstoel en een parachute.
9: We knew it wasn't good. But we've also been told that, you know, we saw the four parachutes. That was a good sign.
10: The Navy says the cause of this collision in Idaho is under investigation.
7: Ja, oorzaak wordt onderzocht. Iedereen heeft het dus overleefd en de vliegshow is daarna stopgezet. En blije gezichten in de tuin van imker Huub Maar in Geulen. Bijna een jaar geleden werd zijn bijenhal verwoest door brand, maar hij heeft een nieuwe. Bijenhal net op tijd dus voor de start van het bijenseizoen en ook de cursussen die hij geeft. En de imker wil nu vooruitkijken, zegt hij bij Omroep L1.
11: Als u nu terugkijkt op de afgelopen maanden, waar bent u het meeste trots op?
12: Dat we dit weer gerealiseerd hebben. Ja, dat hier die mensen, dat zo'n groep cursisten daar ook van kan genieten en ook opleiden voor de toekomst. Nou, een dekseltje erop.
13: Het is wel echt een prachtig ding geworden. Dus, en ook voor de cursussen uit te voeren, inderdaad. Ja.
11: Een eer om in te mogen.
13: Absoluut, en zeker met onder de begeleiding van Huub.
7: En voor de zekerheid heeft de imker nu wel een bewakingscamera opgehangen bij zijn nieuwe bijenhal. Het weer is bewolkt, later ook weer enkele buien, soms met onweer. Tussendoor ook af en toe wat zon bij 13 tot 17 graden.
6: Dankjewel. Zaterdag kwam het nieuws door dat Bas Westerweel, mijn voormalige AVRO-collega, aan de vooravond van zijn 63ste verjaardag is overleden. Ik ben het hele weekend ondersteboven van geweest. Bas en ik die kwamen elkaar als jonge twintigers tegen op de jeugdafdeling van de AVRO. Ik leerde hem kennen als een creatieve wervelwind. En het is hij altijd gebleven. Ik heb ontelbare herinneringen aan onze samenwerking. En het is, je merkt het onwerkelijk om te beseffen dat hij er niet meer is. Bedankt Bas voor wie je was. Ik wens je kinderen, je geliefden en iedereen die je lief had sterkt met het plotselinge afscheid. Je was een baken voor me en ik ga je enorm missen.

Het schijnt nog steeds een populaire trouwdatum te zijn. 21st night of september. Dat komt natuurlijk door Earth, Wind and Fire. Nou, we gaan wat vitamine draaien hier vanochtend. En de aanvragen die komen van schildersbedrijf Kees Koen uit Volendam. Kees Tol, Koen heet hij ook, is vaste luisteraar. Zou op de dag dat hij 2 jaar getrouwd is graag muziek aanvragen voor zijn vrouw Madeleine Tol Koning. Na 5,5 jaar samen en de 2 jaar dat ze getrouwd zijn, houdt hij nog steeds van haar. En hij is heel blij dat ze elkaar hebben ontmoet, schrijft Kees naar ons. Andere aanvragen zijn van de maandagmorgenclub van Sonja, Marijke, Ria, Hanneke, Terry en Anneke, die de hen ontvallen Connie willen gedenken. Connie heeft de maandagmorgenclub ooit bij elkaar gebracht. En die vindt zijn ontstaan in het park waar we lopen met onze honden, zegt Hanneke. Zelfs nadat die honden er niet meer zijn, houden we contact via een gezellige koffiemorgen op maandag. Dus dat is altijd een goed begin.

Het nummer is groter dan de Platters, The Great Pretender, en door velen uitgevoerd. En uiteraard denk je waarschijnlijk ook meteen aan Freddie Mercury, net als ik. The Young Ones van Cliff Richard hoorde je, en Why Tell Me Why van Anita Meijer. En hier is Ed Sheeran, het Perfect.

De Stones op een bar mitzwa bruiloft. Met Mick Jagger, die zijn stem eigenlijk nauwelijks heeft horen veranderen. En wij ook niet trouwens. De Rolling Stones. En voor de Rolling Stones hoorde je ook nog Lichtje branden van Suzanne en Freek. Die staan op dit moment ook in het stadion. En met concerten die helemaal uitverpakt en vol zijn. Dat gaat heel goed, begrijp ik daar. En verder hoorde je Neil Diamond met Let Me Take You In My Arms Again. Het komt van een album waar ook You Don't Bring Me Flowers op stond. Dat je normaal gesproken wel bij ons hoort. En hier midden in de arbeidsvitamine hebben we de Les Humphries Singers. Let's see.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Het is een heerlijk feestje en ze hebben flink op de achtergrond meestaan zingen met Lionel Richie. All Night Long was dat. El Condor Pasa hoorde je van Simon & Garfunkel. Een avond is van Boudewijn de Groot. Kaat heeft een YouTube-kanaal. Ze is tuininfluencer. En ze heeft een maandkalender gemaakt voor mensen die iets leuks van de tuin willen maken. Het heet Tuintijger en ze heeft het gebundeld in een boek. En als je het boekje wilt winnen, dan moet je deze week de CryptoPicto goed kunnen beantwoorden. Nou, dat wil zeggen dat je even naar arbeidsvitamine.nl moet gaan. En daar kun je de tekening zien die ik maakte van een liedje, waarbij je de artiest en de titel moet zien te vinden. Als dat lukt, dan stuur je dat even naar ons op. Via het formulier dat erbij zit. En dan krijg je dus misschien dat tuintijgerboek van Kaat. Meer arbeidsvitamine met de small face.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW aan het kabinet. Hun brandbrief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. De ondernemers wijzen op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan er wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden en ze willen het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters strooien met hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 websites aangemerkt als criminele webwinkel en de helft adverteerde op sociale media.
16: Wij zien dat. De merken die worden misbruikt. De winkelketens die worden misbruikt, die zien dat ook. En in onze optiek ziet Meta dat ook. En daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort fraudeleuze advertenties te voorkomen.
15: De politie adviseert om te controleren of het webadres klopt en als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is hij dat vaak ook. Het Amsterdamse gerechtshof bespreekt met Ridouan Taghi hoe het verder moet nu het hoger beroep in het beruchte Marengo-proces vastzit. Begin deze maand werd duidelijk dat het niet is gelukt om voor Taghi nieuwe advocaten te vinden. En zonder verdediging kan de zaak eigenlijk niet doorgaan, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
17: Als het proces door zou gaan zonder, dan zal een hogere rechter, zoals de Hoge Raad en daarna het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kunnen oordelen dat zijn rechten zijn geschonden, dat hij geen eerlijk proces heeft gehad, met alle gevolgen van dien. Het is een volstrekt unieke situatie en er zal echt toch een oplossing moeten worden gevonden. En vanochtend horen we hoe het Hof daarover denkt en hoe Taghi erover denkt.
15: En een grote asteroïde vliegt vanavond rond 11 uur raaklinks langs de aarde. De steen is zo groot als een basketbalveld en werd vorige week ontdekt. Vanavond vliegt hij op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. En dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en sommige satellieten die rond de aarde zweven. Vanaf het noordelijk halfrond is hij kort te zien met een telescoop. En volgens wetenschappers vormt die asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt en bijna overal droog met soms wat zon. Vanmiddag steeds meer buien, soms ook met onweer. En het wordt 13 tot 17 graden.
13: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De titel Ichiku Park verwijst naar Little Ilford Park in Londen, vlakbij waar Marriott de zanger opgroeide. En de term Ichiku is van het lokale slangwoord voor brandnetels die daar groeiden en vooral jeuk veroorzaakt als je er met je kont op ging zitten. Hoe dan ook, you can't miss out school, won't that be cool? Het was vooral een spijbelplaat. Dit is een arbeidsvitamine op maandag met de aanvragen van schildersbedrijf Kees Koen in Volendam. Kees is vaste luisteraar van Radio 5, wil zo zijn platen aanvragen voor zijn vrouw Madeleine. Liefst op maandag 18 mei schrijft hij, want dan zijn we 2 jaar getrouwd en dat is vandaag. Naast Kees komen ook de aanvragen van de Maandagmorgen Dames, het Nieuwe Kerk aan de IJssel. Onder aanvoering van Hanneke bestaat het team uit Sonja, Marijke, Ria, Terry en Anneke. Maar het lijstje is vooral ook een beetje ter nagedachtenis aan Connie, die afgelopen maand hen is ontvallen. Zo is de initiatiefnemer van deze groep.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Ja, dat is indrukwekkend. Barbara Pravi kwam met Voila op het Songfestival. En Emma Kok heeft dat hele nieuwe glans gegeven bij de shows van André Rieu. Ik weet niet of je afgelopen weekend naar het Songfestival hebt gekeken, maar Monroe met Regarde deed ook een beetje denken aan dat lied. Ze werd 11e trouwens, Frankrijk, op het festival. Wat hadden we nog meer? We hadden ook meer Bobby McGee van Janis Joplin. En de vrijgezel kwam voorbij van Benny Nijman.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Een groter contrast dan met Janis Joplin kunnen wij niet bedenken als we de puzzel aan je laten horen. Want die is namelijk van Helleentje van Capelle. En die zong een hele lange tijd geleden over kleine Piet vliegt van de wip. Valt zijn tanden door zijn lip. Hij brult als een wilde als papa verbinden wil.
2: 1.
3: Hij brult als een wilde.
2: 2.
3: Kleine Piet vliegt van de wip.
2: 3.
3: Als papa verbinden wil.
2: 4.
3: Valt zijn tanden door zijn lip.
0: Helleentje van Capelle, nou, hier moet je mee stoeien. Dus dan, dit is de arbeidsvitamine puzzel van vandaag met Naar de Speeltuin. Als je reageert via de NPO Radio 5 app, dan komt het hier binnen en dan hoor ik wel wat het moet wezen. Niet 1, 2, 3, 4 trouwens. Elke andere oplossing kan.

0: The greatest live record of the 70s. Zo is dat verkocht destijds. Maar het was ook tegen een goede prijs, zeg maar, dat je die plaat kon aanschaffen. En het was een wervelend optreden, laten we eerlijk zijn, met Peter Frampton en Show Me The Way.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: We gaan de puzzel spelen met Loeks. Die zit in de sportschool, als het goed is op dit moment, of niet, Loeks?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, waar ben je mee bezig?
2: Ik was net aan het fietsen.
0: Aan het fietsen? Oké. Okay.
2: Ja,
0: ik hoor nog een beetje bij hijgen. Is dat zo'n cirkeltje waarbij je al je spiergroepen aanspreekt? Of?
2: Ook, zo'n e-gym. Ja.
0: Ja. Oh ja, zo'n e-gym tegenwoordig. Ja. En hoe vaak doe je dat?
2: Twee keer in de week.
0: Oh, dat is leuk. Mooi. En is het goed voor je?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. En dan zit je met de koptelefoon arbeidsvitamine bij te luisteren, of niet?
2: Ja, met mijn oortjes in.
0: Je oortjes in natuurlijk ook, ja. Oh, leuk. Ja. Dat stimuleert dus wel op de een of andere manier, die combinatie.
2: Ja, dat is wel leuke muziek, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ik ga mijn best doen weer nu ook. Jij gaat die puzzel oplossen voor ons, want naar de speeltuin van Helentje van Capelle. Zeg eens hoe jij dacht dat die moest.
2: 2-4-1-3.
0: Oké, interessant.
1: 2.
3: Kleine Piet vliegt van de wip.
1: 4.
3: Valt zijn tanden door zijn lip.
1: 1.
3: Hij brult als een wilde.
1: 3.
3: Als papa verbinden wil.
0: Ja! Ken je de plaat of niet?
2: Nee, ik ken hem helemaal niet. Nee.
0: Hij staat op het verzoeklijstje vandaag, dus ik ga hem heel graag draaien. Veel succes. Je krijgt van mij het puzzelboek toegestuurd van arbeidsvitamine.
2: Hartstikke leuk.
0: Dankjewel. Succes, Loeks.
2: Tot dan.

0: Aha, aha.
1: Dat doet het, hè?
0: Aha.
1: Show Whitey Whitey met Under the Moon of Love. Daarvoor You'll Be in My Heart van Phil Collins. En we draaiden ook nog Helentje van Capelle. Dat valt zeer in de smaak als je dat draait naar de speeltuin. Want we zijn natuurlijk allemaal wel eens naar de speeltuin geweest. En allemaal door van de wip gevallen en om de tanden door de lip gebeten enzovoort. Heerlijke ongelukjes allemaal in de speeltuin. Chrissy Hynde is dit.

0: Nederland is een afnemer van de muziek van Robbie Williams nog altijd. En hij heeft veel credits gekregen via dit soort hits. Angels was dat in Arbeidsvitamine. Daarvoor Scarlet Ribbons van de Cats. En je hoorde Brass in Pocket van de Pretenders.
1: Op een vrijdag in de kroeg

0: Het is de hit van onze André Hazes junior. En staat regelmatig op de verzoeklijstjes. Geschreven door 4 mensen die dat allemaal bij elkaar hebben bedacht. En we zingen hem allemaal nog steeds mee. De arbeidsvitamine de hele ochtend op NPO Radio 5. Met meer muziek zometeen.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Festival.
7: Hunted Vips is terug.
8: Oh, wat exciting!
7: 10 bekende Nederlanders op de vlucht.
9: Live posities doorgeven aan het team.
7: Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters?
10: Weg, hier weg.
11: Zitten blijven. Hut.
7: Hunted Vips, de komende 2 weken dagelijks rond 9:30 bij AVROTROS op NPO 1.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Hey Raymond!
16: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
20: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
21: Wat een goed plan.
20: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
21: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
20: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: De 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
1: Enkele schepen die met hulpgoederen op weg waren naar Gaza zijn ter hoogte van Cyprus tegengehouden, dat meldt de organisatie zelf. Israëlische militairen zouden bij een van de boten aan boord zijn gegaan. Ook 6 Nederlanders zouden met die vloot meereizen. Een klein half uur geleden is de Hondius aangemeerd in de haven van Rotterdam. Het cruiseschip werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus en had nog 27 mensen aan boord, 25 bemanningsleden en een arts en verpleegkundige van het RIVM. Er zijn veel internationale journalisten in Rotterdam. Verslaggever Jeroen de Jager vaart in de buurt van het schip op een speciale persboot.
6: We zien aan boord twee mensen met mondkapjes op. Ik heb aan fotograaf gevraagd die in de stuurhut kunnen kijken van de Hondius. En die zien daar ook mensen met mondkapjes op. En langzaam varen we nu richting de porter cabins, waar de komende weken de bemanning van het schip in quarantaine zit.
1: Ja, die bemanningsleden worden daar eerst dus getest op het hantavirus en daarna moet iedereen wekenlang in quarantaine en het schip wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. Vele duizenden mensen in Tsjechië hebben gisteren gedemonstreerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten zijn bang dat het dezelfde kant op gaat als in Hongarije en dat de regering controle wil krijgen over de omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. Premier Babiš van Tsjechië beschuldigt de publieke omroep van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer dat de premier misbruik heeft gemaakt van EU-geld. En ouderen op de fiets zijn nog steeds vaak betrokken bij verkeersongelukken. Ze rijden soms te hard, zijn minder alert en gaan vaak ook nog op pad zonder helm. Om de fietsende ouderen een beetje op weg te helpen beginnen vandaag de Nationale Doortrapdagen met allerlei activiteiten voor veilig fietsen. Koos en Gornie doen mee, al kunnen ze het eigenlijk al wel.
8: Ik houd altijd rekening mee in de bochten. Altijd even terugschakelen, afremmen. En dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer niet helemaal vol gas.
10: Dat klinkt heel goed. Jullie hebben ook een cursus gedaan, hè?
24: Een cursus, ja. Een valpreventiecursus.
10: En dan leer je vallen?
24: Nee, goed dat je niet moet vallen. Ja.
1: Die Nationale Doortrapdagen die duren nog tot 28 mei.
25: Doe jij ook altijd een helm op als je gaat fietsen?
1: Ik heb geen elektrische fiets. Oh. Maar als ik die zou hebben, zou ik het wel doen.
25: Ja.
1: Want het lijkt altijd alsof fatbikes die de meeste ongelukken veroorzaken. Maar ik las dit weekend in de krant het afgelopen jaar 8 dodelijke ongelukken met fatbikes en veel meer elektrische fietsen.
25: Ja, nee.
1: Het is en dan vooral ouderen op
25: je moet wel weten wat je doet. We hebben heel sinds kort een elektrische fiets.
1: Maar heb je ook al een helm?
25: Ja, dus een stomme helm moet ik altijd opzetten. Maar dat doe ik wel. Dus,
1: ja, heel goed. Ja. Heel goed. Ja. Buiten is het bewolkt. In het oosten valt wat regen. Vanmiddag meer buien, soms met onweer en ook af en toe zon. Het wordt 13 graden in het westen tot 17 in het oosten.
25: Waarvan achter?
26: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Brian Wilson en Van Dyke Parks in het hippiejaar 67 werkte aan Heroes and Villains van de Beach Boys. Vond de platenmaatschappij dat het publiek niet te ongeduldig moest worden. En ze brachten de Crystals cover Then I Kissed Me uit. In weerwil van de Beach Boys zelf een beetje. Maar ze hebben het toch goed gedaan. We draaien hem immers nog steeds. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen komen van de maandagmorgengroep van Sonja, Marijke, Ria, Hanneke, Terry en Anneke uit Nieuwekerk aan de IJssel. En daarnaast hebben we aanvragen van schildersbedrijf Kees Koen uit Volendam. Kees is 2 jaar getrouwd met zijn vrouw Madeleine.

0: arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

André Hazes met een van zijn allersterkste momenten. Zij gelooft in mij, was dat. Je hoorde ook nog Fanny van de Suite. Het was de allereerste die we destijds van de Suite hoorden. En daarna ging het achter elkaar door. En dat rolde de hitparade in wat ze maakten. En dat rollen deed ook Adele met Rolling in the Deep. Dit is de band die zich hadden vastgezet aan Bob Dylan een tijdje. Maar dit is hun eigen statement.

I'm a sucker for my taste, denk ik dan, bij de Carpenters. Want die Karen Carpenter, wat kon die vrouw zingen? En heerlijk als ze er even voorbij komt, wat dat betreft, met iets als dit. We've only just begun. In de arbeidsvitamine, het is zonnig buiten. Tenminste, nou, een beetje zonnig, laten we het niet overdrijven. En hier is Bobby Hepp met een liedje. Sunny.

0: Ja. Het, we hebben allemaal zo'n beeld bij die Engelse kostscholen in van die grijze buurten waar ze in een mal worden gepropt om allemaal naar hetzelfde te luisteren de hele dag. Maar dan valt het toch mee dat er een leraar was op een muziekschool ergens in Islington die de kindertjes meenam naar de studio om de hoek, omdat ze op verzoek van Bob Ezrin, de producer van dit werk, even een moppie gingen zingen. En dat die muziekleraar dat nog op prijs stelde, dat die tekst daar zo werd gebracht. Later heeft een hoop heisa gegeven en we weten er alles van verder, maar er zit in ieder geval een heerlijke flow in dat nummer met dat kinderkoor en dan vooral ook die mooie gitaarsolo van David Gilmour.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Met andere woorden, u hoorde Pink Floyd's en daarna komt gewoon hier Neil Diamond voorbij met Wild at Heart.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Het is een luxe om alles van Tom Jones bewaard te hebben voor Radio 5. Want we kunnen het hele oeuvre door. En dit is dan zijn eerste hoogtijdagen, zeg maar. De man heeft zichzelf vele malen opnieuw uitgevonden. Love Me Tonight was dat. Daarvoor hoorde je ook nog Wild at Heart van Neil Diamond. Dat is een volmaking van de trilogie van 12 Songs en Home Before Dark. En nu Wild at Heart. Overigens zijn de opname natuurlijk al van 2007. Toen was hij 66. Maar nog flink lekker bij stem ook om naar te luisteren. En dit is Queen. Bye.

0: We will fight for the right to be free. Nou, daar is toch een heel eind van terechtgekomen. Wat UB40 hier zingt. Sing Our Own Song was dat. Bedoeld voor de Zuid-Afrikanen. Die gebukt gingen onder het apartheidsregime destijds. Dit waren de maandagmorgen dames uit Nieuwekerk aan de IJssel. Die aan slag waren vandaag. En het gold ook voor het schildersbedrijf van Kees Koen. Uit Volendam. Morgen weer vitamine. Lunch lekker met Daniel Dekker.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De Musical 10-daags is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: NPO Radio
16: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
18: Goedemiddag, Daniel. De vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza meldt dat Israëlische schepen bij Cyprus de boten aan het onderscheppen zijn. Aan boord van de boten zijn ook 6 Nederlanders. Jesse van Schaik is een van hen. En ze hoorden op de boordradio dat 1 schip geënterd is. De zeilboot waar zij op zit nog niet.
19: We zijn nog steeds onderweg naar Gaza en we gaan nog steeds hulpgoederen brengen. We varen met iets van 7 knopen richting Gaza. Om ons heen zijn militaire schepen. We zien 2 aan de horizon. En we zien veel onbekende voertuigen om ons heen.
18: Ja, vlak voor de verbinding wegviel met de NOS zei ze door te willen gaan. Omdat, zegt ze, geen enkele regering ingrijpt in Gaza. Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt de organisatie Samenwerking Infectieziekten.
20: Infectieziekten nemen toe door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
18: Ja, ook daalt de vaccinatiegraad. Het Samenwerkingsverband is een campagne begonnen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste zijn volgens Oekraïne neergehaald. Dansen houdt je jong en als dat voor iemand geldt, dan is het voor de 85-jarige Wil. Zij geeft 4 keer per week line dansles in Schravenzande en dat doet ze al 30 jaar. Haar cursisten zijn groot fan, hoorde Omroep West.
21: Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is een groot voorbeeld voor ons.
22: Nou, ze is nog aardig soepel voor de leeftijd, hoor. Soepel wel zeker.
23: Soms denk ik wel, ze kan niet. Ik kan geen 85 zijn.
24: Doe je er veel voor om zo jong te blijven?
23: Nee, alleen dansen.
25: Ze is streng, maar we moeten wel ons best doen. Maar ze is ontzettend
23: leuk. En geduldig.
25: En geduldig.
23: Zij achter en kick en over.
18: Ja, ze denkt dat je zo jong blijft omdat je bij line dansen dus een heleboel moet onthouden, alle pasjes. Het weer bewolkt met soms wat zon, in het oosten wat regen. Vanmiddag krijgen we meer buien, ook af en toe onweer. Het wordt 13 graden in het westen tot 17 in het oosten.
17: Dankjewel. Heb je zin in een lekkere lunch?
18: Ik schuif gezellig aan.
17: Nou, heel erg mooi. Tot zo.
18: Tot zo.
16: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: weer uit.
1: Een vlag?
0: Jawel, hoera, het is weer maandag. De Omroep Max-vlag in het prachtige oranje. Wat wappert ze weer mooi in de NPO Radio 5 Zendmast. Leuk dat je er weer bij bent. We hebben zometeen contact met Fayent van den Bos, grote musicalster. Daar is genoeg mee aan de hand. Ze is net weer terug van een grote musical in het buitenland. En ze gaat de rol van Evita spelen. Nou, leuk om even met haar bij te praten. En zangeres Lakshmi komt langs. Zij heeft een prachtig nieuw liedje uit. En er komt ook een nieuw album. Dat verschijnt zo rond de zomer. Nou, die komt ook steeds dichterbij. Als je dat niet zegt als je nu net van buiten komt natuurlijk. Maandag 18 mei. Dit is Lunch.

0: Stond een nieuwe week in met Dan Hartman en Instant Replay. Groot hit uit de discotijd. Aan het einde van de jaren 70 werd er heel veel gedraaid. Dus van die draaiende discobollen hebben we het wel vaker over gehad. Hè? En daarvoor de Beatles. Nou, meer Evergreen kun je niet krijgen. Die hoor je iedere dag hier op NPO Radio 5. Deze keer met een nummer uit het album Rubber Soul. Waar nog veel meer moois op staat van de Beatles. Kwam in 1965, was er Nowhere Man. Eet smakelijk, ook voor thuis. Wij zitten hier weer helemaal klaar voor je. De hele week trouwens met nieuwe afleveringen van Lunch Lekker. En we gaan nu naar een dame toe. Nou, die heeft een partijtje druk. Die is met van alles bezig. Ik denk, nou, dat doen we even in één gesprekje. Maar eens even kijken hoe het met haar is. Fayenne van den Bos, die was al te zien in de musical The Greatest Snowman. Hey, hallo. Hoe is het met je?
1: Hallo. Ja, goed. Het gaat hartstikke goed met mij.
0: Ja?
1: Je bent ik ben weer lekker... Inderdaad, net terug. Ja, na 4,5 maand Engeland. Dus het is ook wel weer lekker om terug te zijn in Nederland.
0: Ja, dat snap ik. The Greatest Showman, want daar was je in te zien. Een musical die daar speelde in Bristol. Best bijzondere musical is dat, hè?
1: Nou, absoluut. Ja, het is een compleet nieuwe voorstelling gemaakt door Disney. En ik denk dat heel veel mensen The Greatest Showman, de film wel kennen. Die uitkwam in 2017, een hartstikke bekende film met die fantastische soundtrack, met al die prachtige songs. En daar heeft Disney dus voor de allereerste keer een musical over van gemaakt. Ik was er onderdeel van. Ik mocht de rol van Jenny Lind spelen. En onderdeel zijn van dat hele maakproces. En dat was echt ongelooflijk bijzonder om dat mee te mogen maken.
0: Ja, een beetje mysterieus was het wel, want ik begreep dat de musical sowieso niet naar Nederland komt. Tenminste, die kans is heel klein, hè?
1: Nou ja, het is inderdaad, het is helemaal nieuw. Dus ze hebben het daar gemaakt en er zijn nu nog geen plannen wat betreft de toekomst. Maar ja, zoiets is dan is echt helemaal nieuw. Vandaar dat het ook in Engeland wordt gemaakt. Want als er nieuwe voorstellingen worden gemaakt, dat het alleen in Engeland of in Amerika. Ja. Dus het was heel uniek dat ik als Nederlander daarbij mocht zijn.
0: Ja, joh, dat is toch wel iets om trots op je te zijn. En je mocht ook geen foto's maken in de zaal of nou laat staan een video.
1: Klopt, kreeg je binnenkomst een sticker op de telefoon.

0: En ik mocht zelf ook eigenlijk niets delen. Ik wil zo graag aan iedereen vertellen in detail hoe het allemaal was, omdat ik er zo trots op ben. Maar het is en blijft eigenlijk heel erg geheim. Maar dat vond ik ook ongelooflijk leuk. Dat heb ik ook teruggekregen van mensen. Dat normaal als je naar een voorstelling gaat, kan je online heel veel vinden. En heb je al een verwachtingspatroon. En bij ons werden mensen echt verrast. En wat ik hoorde, echt omver geblazen. We hebben zulke mooie reacties gehad van het publiek. Ja. En dat is wel extra bijzonder. Want als je geen idee hebt wat je te wachten staat, dan kan je nog echt de magie van theater ervaren.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk, Vian. En nou, bijzondere voorstellingen en droomrollen. Ik begreep dat jij ook te zien gaat zijn in de musical Evita. Die bestaat 50 jaar, hè?
0: Ja, ja, ja, het conceptalbum inderdaad van de bekende muziek van Andrew Lloyd Webber bestaat inderdaad 50 jaar. We doen dit ook als een 50-jarig jubileum doen we inderdaad Evita in concert, ja.
1: Nou, Eva Perón is het natuurlijk, de beroemde First Lady van Argentinië. Bereid je een beetje voor op zo'n rol? Stond het al op je lijstje dat je dit ooit een keer wilde doen eigenlijk?
0: Nou ja, grappig. Dit stond eigenlijk niet op mijn lijstje. Ik was op vakantie vorig jaar in de zomer. En ik lag ergens in Griekenland in de zon. En ik kreeg een belletje van Albert Verlinde. En hij zei, we gaan dit doen. En we zien jou eigenlijk in de rol van Eva Perón. En ik dacht, wauw. En het bizarre was, ik was op vakantie met mijn beste vriend. En we hadden het net al gehad en rollen die je zou willen spelen. En hij zei eigenlijk, weet je wat een toffe is Eva Perón, want het is zo'n uitdaging vocaal. Ja. Nou, ik ben er nu al mee bezig en niks is hij heeft niks te veel gezegd, dat is het absoluut. Maar echt iets om mijn tanden in te zetten en ja, daar ga ik heel erg op aan. Dat vind ik de leukste dingen.
1: Nou, zat toch ook Don't Cry For Me Argentina in van
0: Ja. Ja, zeker, zeker. Don't Cry For Me Argentina, A New Argentina, Rainbow High. Eigenlijk ja, heel veel iconische, bekende songs.
1: Ja,
0: het is echt heel, en een heel mooi karakter ook. Het is zo'n vrouw van rusten. Dus ik vind het ook heel erg leuk om haar te gaan bestuderen. En eigenlijk helemaal in haar iconische leven wat zij geleefd heeft te duiken.
1: Ja. En dan is er ook nog een nieuwe film, een misdaad thriller, App heet die. Die is afgelopen donderdag in de bioscopen te zien. Daar zit jij ook al in.
0: Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Het was echt een heel druk jaar. Want tijdens het spelen van Frozen en ook, het opnemen van App, ging eigenlijk allemaal samen. Heb ik mogen draaien vanaf augustus tot en met oktober. En dan zijn we eigenlijk iedere keer naar het eiland gegaan. En ongeveer 35 draaidagen hebben we gehad. En hebben we keihard gewerkt om deze misdaad-thriller op te nemen. En ik denk dat het heel mooi is geworden. De beelden zijn echt prachtig. Ja, Ameland is zo'n fantastische locatie.
1: Ja.
0: En het was heel weinig gemaakt, een Nederlandse thriller. Dus ik was heel erg blij dat ik daar een hele vette rol in mocht spelen.
1: Ja, mooi is Nederland dan. Op het Wad en Ameland. Die omgeving is natuurlijk prachtig inderdaad. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Waar gaat het verhaal eigenlijk over van jou?
0: Het verhaal gaat over Lin. En de rol van Lin mocht ik spelen. Lin is ecologe. En die keert eigenlijk terug naar Ameland waar zij is opgegroeid. Daar heeft ze eigenlijk een nieuwe baan. En dan wordt ze weer herenigd met haar moeder en broer die daar nog steeds wonen. En eigenlijk ontstaan er rond haar, op het moment dat zij daar eventjes verblijft, hele vreemde situaties waarin ze ook verwikkeld raakt. En omdat ze ecologe is, heeft ze nogal een onderzoekende aard en wil ze alles uitpluizen en weten. Dat had ze eigenlijk beter niet kunnen doen. Omdat ze uiteindelijk voor een levensbaan de keuze komt te staan. Ga ik de waarheid onthullen en misschien mijn dier kwijtraken of hou ik mijn mond? Maar dat is intuïtief een heel fout gevoel.
1: Ja, snap ik. Nou, dat is een hele spannende Nederlandse speelfilm. Een echte thriller. De Evita is vanaf november volgens mij, heb ik ergens gehoord.
0: Ja, klopt, inderdaad. 18 november vanaf 18 november is het te zien. En 8 weken door alle grote theaters in Nederland.
1: Nou, heb je nog heel even om je voor te bereiden ook, hè?
0: Precies, ja.
1: Misschien moet je dan weer lekker op een eiland gaan liggen met het script. Dat je dat een beetje...
0: Nou, eigenlijk, ja, ik ben inderdaad, ik dacht, dat ga ik maar wel doen. Ik ga maar wel deze zomer even lekker weg ergens de zon in en dan gaat het script mee.
1: Nou, hartstikke leuk. Nou, leuk om je even gesproken te hebben. Van Jan van der Bos is dat.
0: Helemaal wederzijds.
1: Musical en filmster ben je nu dus ook.
0: Ja, ik ben inderdaad ook in de bioscoop te zien. Ja, klopt. Ja.
1: Nou, om alvast een beetje te oefenen, dacht ik, we gaan dit liedje even draaien van Julie Covington.
0: Ja, leuk.
1: Mooi toch? Maak er een mooie dag van, hè?
0: Dankjewel, hè.
1: Dag.
0: Doei. Doeg.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: meer. Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Hannemee en Bluff, samen. En ze staan op vrijdag 26 juni traditioneel op het Concert at Sea Festival. En dan zullen ze dit ook live gaan doen. En daarvoor Don't Cry For Me Argentina van Julie Covington. Aanleiding van de musical waar Van Jent van der Bos de hoofdrol in gaat spelen. Dit is Lunch Lekker, eet smakelijk.

0: Heerlijke blues van Snowy White uit de jaren 80. Dat was The Bird of Paradise. Het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Raad van State is kritisch over een plan van GroenLinks en D66 om partijen te kunnen uitsluiten bij Tweede Kamerverkiezingen. In dat plan staat dat partijen leden moeten hebben en intern democratisch moeten zijn. Anders kan het dus niet meedoen. Ja, de Raad wil dat het parlement er eerst uitgebreid over gaat praten. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. En de lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. De Spaanse Belastingdienst legde haar een boete van 55 miljoen euro op. En moet omdat zij in 2011 het grootste deel van het jaar in Spanje heeft gewoond. Ja, dat moest ze betalen. Maar daarmee was ze volgens de fiscus belastingplichtig in dat land. Maar het Hoge Rechtshof zegt nu dat er onvoldoende bewijs is voor fraude.
2: Is toch die zangeres, Shakira?
1: Ja, en de ex van Gerard Piqué, die voetballer. Hoe spreek je zijn naam uit?
2: Piqué. En dan heeft ook het WK-lied voor dit jaar gemaakt.
1: Dit jaar? Ze had toch ooit het...
2: heeft ze al eerder gedaan, maar voor
1: dit jaar ook.
2: Voor dit jaar ook?
1: Ja.
2: Nou, nu dus vrijgesproken.
1: Klopt.
2: Dit was het. Oh nee!
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Vanavond is de regionale roerdomptelling in Noord-Holland. De roerdomp is een moerasvogel die niet vaak meer voorkomt. Net zo bruin als het riet. En een beschermde soort die zich nauwelijks laat zien. Nou, en om de zoveel tijd is er een telling. Onder meer in het Jisperveld in Wormer. En verslaggever Sjoerd Hilarius van Omroep NH ging alvast mee in een bootje. Maar dat was eigenlijk meteen al een domper.
4: Zeik en zeiknap ben ik. Het bootje is heel klein en we hebben water gemaakt.
5: Ja, ik ben de stuurvrouw. Ik moet roeien. We zitten in een Oceanajol. En dat is eigenlijk een eenpersoonsbootje. Maar ja, als de radio mee wil, dan moet hij het ook beleven.
4: Ja.
5: We gaan naar onze eigen telposten. En dan gaan we proberen de roerdomp te spotten.
4: Ja.
5: Dus je moet letten op het gehomp.
1: Ja, gelukkig begint die telling vanavond pas. Want je moet echt heel stil zijn om de roerdomp te kunnen zien en horen. En de vorige keer konden vogelaars er hier op dat Jisperveld maar 3 vinden.
2: Ja, ze hadden wel heel luidruchtig in het bootje.
1: Ja, daarom.
2: Ja, moet even wat rustiger.
1: Hij moet zich sowieso eerst nog even omkleden.
2: Kan ik nog iets doen vanavond? Moet ik ook tellen? Of zeg je, laat maar zitten?
1: Van mij mag je mee. Moet je nog even een 2-persoons bootje zien scoren.
2: Okay,
1: geen 1-persoons.
2: De dag is nog niet om, hè?
1: Nee, dat is waar. Ja, buiten afwisselend wolken en zon, maar vanmiddag steeds meer buien. Soms met onweer en dan later vanmiddag wordt het weer wat droger in het westen. Het is 13 tot 17 graden en de komende dagen wordt het langzaam aan warmer.
2: Okay, nou,
1: maar dan is die telling al voorbij.
2: Ik hoor het weerbericht net, ik tel een andere keer.

0: daarvoor nog Sammy Davis Jr. en The Candyman. We laten twee keer een stukje horen van een liedje. Dat is twee keer hetzelfde liedje. Vandaag één keer in het Nederlands en één keer in het Engels. En we vragen aan jou, wie was er het eerst mee? Die Nederlandse of die Engelse? Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? 1.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Breng eens een bloemetje mee. Conny van der Bos was dat. En roosje, mijn roosje.
2: 2.
3: I'll give you a daisy, a day, dear. I'll give you a daisy, a day.
0: En dit was Judd Strunk. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1, Conny van den Bos. Of hebben die Engelsen dat gewoon gepikt van Conny? Dat kan natuurlijk ook. Dubbeldekker 2, Judd Strunk. Heb je enig idee? Nou, als je geen idee hebt, is het ook nog leuk om mee te doen. Want je hebt 50% kans natuurlijk. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Stuur je berichtje via de NPO Luisterapp. Dan ben je het snelst hier op ons machtige scherm in de studio. En wie weet, spelen wij zo meteen de dubbeldekker quiz in Wiernum vandaag. De eerste van deze week. De lunch lekker kaasschaaf.

0: Elske de Wal. Ze is ook voor de koninklijke familie en ze was hier om te lunchen. Nou, hoe leuk is dat? En dit is haar nieuwe single, The Cheap Perfume. Zo heette die. Hallo Grietje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed hoor.
0: Uit Rolde?
1: Ja.
0: Ja, nou daar is het mooi, hè, in Rolde.
1: Dicht bij Grollo, hè?
0: Ja, prachtig toch?
1: Ja.
0: Muzikale heilige grond, ook door de Cubie en de Blisters natuurlijk.
1: Ja, dat is ja.
0: Zo, nou, wat maakte die goede muziek, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Dat hoor je nog regelmatig hier bij NPO Radio 5 natuurlijk. Het station met Evergreens, daar horen ze zeker bij, hoor.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze staan ook altijd nog best in de top 2000 ook.
0: Ja, wij doen dan de top 1000, de Evergreen.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Oh, dat weet je wel. Ja, nou ja, daar staan ze ook regelmatig in.
1: Ja.
0: Nou Grietje, ik hoop dat het goed met je gaat.
1: Ja hoor.
0: En misschien kan ik je blij maken vandaag met een paar Omroep Max sokken.
1: Mm-hmm.
0: En met de lunchlekker kaasschaaf.
1: Ja. Weet je hoe... Ik heb ook al een keer eentje gewonnen, dus dit is misschien wel weer een andere.
0: Ja, een kaasschaaf blijft natuurlijk een kaasschaaf, maar dit is wel een verbeterde versie.
1: Oké, nou.
0: Ja, het klinkt misschien niet zo, maar ik leer nog iedere dag.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, mooi hè. Zullen we beginnen?
1: Ja.
0: Dan beginnen we bij het begin natuurlijk. Wie was er eerder met dat liedje? Connie van der Bos of Jut Strunk?
1: Dat is nummer 2.
0: Ja, Jut Strunk. 1972 en Connie van der Bos deed dat 2 jaar later. Volgens mij is het liedje toen nog vertaald of gemaakt door Gert den Braber. Prachtig.
1: Ja.
0: Ja. Nou, de Max sokken komen naar je toe.
1: Ja, dat is al mooi.
0: Draag ze met trots, hè?
1: Ja.
0: Jut Strunk, daar hebben we het dan over, die kon ook heel goed banjo spelen. Welke Nederlandse groep bracht in 1994 het liedje uit The Banjo Man? Waren dat A, de Cats, antwoord B, Love, of antwoord C, BZN?
1: BZN.
0: Over welke oom gaat een ander liedje van Connie van der Bos? Antwoord A, ome Jan. Antwoord B, ome Arie. Of antwoord C, ome Kobus.
1: Ik dacht ome Arie.
0: Ja, zeker ome Arie. Ome Jan is van Willeke Alberti.
1: Ja.
0: Die komt hier morgen lunchen trouwens, Willeke.
1: Oh, dat is mooi.
0: Ja, gezellig. En ome Kobus was van, heet die jongens ook alweer? Amazing Stroopwafels.
1: Oh ja, ja.
0: Staan ook altijd in de top 2000 volgens mij.
1: Ja, die ken ik zo niet, maar die anderen wel.
0: Ja. Vandaag precies 169 jaar geleden opende de dierentuin in Rotterdam zijn deuren.
1: Ja.
0: Wat is de naam van deze dierentuin? En de Kuip reken ik niet goed. Is het A, Artis? Antwoord B, Ouwehands Dierenpark? Of antwoord C, Diergaarde Blijdorp?
1: Ik dacht Ouwehands.
0: Jij dacht Ouwehands Dierenpark? Nee.
1: Oh.
0: Diergaarde Blijdorp was het.
1: Ach, ja toch, ja.
0: Ah, wat jammer. Okay. Gelukkig heb je al een kaasschaaf.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, toch?
1: Ja, hoor.
0: Nou, Grietje loopt toch nog een beetje verkeerd af, maar ja, weet je,
1: ja.
0: Maakt het uit. Het is maar een spelletje.
1: Ja, zeker. Het is ook maar een spelletje.
0: Ik ga je nog een hele mooie dag wensen. En ja, jij mag voor ons allemaal beslissen welke versie gaan wij draaien. Roosje met Roosje of Daisy a Day?
1: Doe maar nummer 2.
0: Die van Jut Strunk?
1: Ja.
0: Oké. Nou, tot een andere keer, Grietje.
1: Ja hoor, dankjewel.

0: Gary and the Pacemakers. And Ferry Cross the Mercy. Prachtig liedje nog steeds. En daarvoor de Jut Strunk en Daisy A Day. Ik ben zo bij jullie terug. Gezellig.
1: Doei!
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Hij is kunstenaar, activist en nu ook operaregisseur. De Chinese Ai Weiwei waagt zich aan het wereldberoemde stuk Turandot. Een opera die meer zegt over onze tijd dan ooit. Over artistieke vrijheid, verzet en de kracht van kunst. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 1:00, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
11: Goedemiddag. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Die van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al een jaar zonder. Het personeel van het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, moet nog even geduld hebben voordat ze weer aan land mogen. Daarna is er een plan voor de 27 bemanningsleden, zegt verslaggever Annabel van Zandbergen.
12: Iedereen moet in quarantaine, voor zover bekend 6 weken. De Nederlanders die mogen dat thuis doen, maar onder de bemanningsleden zijn veel Filipijnen en die kunnen niet zomaar naar huis. Zij gaan in quarantaine in speciale, ja, soort grote caravans die er zijn neergezet. Zij moeten daar in de haven 6 weken blijven. Ik weet niet hoe ze er van binnen uitzien, maar ik hoop dat er iets van een tv is. Want 6 weken in zo'n klein gebouwtje lijkt me best pittig.
11: Nou, die tv is er, zegt de GGD. Een paar uur geleden kwam de Hondius aan in Rotterdam. Als iedereen van boord is, wordt het cruiseschip schoongemaakt en gedesinfecteerd. Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, afgekort pro. Die nieuwe naam leidt tot veel onrust bij lokale partijen die al veel langer die naam hebben, zegt Pro Veenendaal.
13: Er zijn heel veel partijen die al jarenlang hun best hebben gedaan om te zorgen voor herkenbaarheid, uniciteit met de naam pro of progressief in de naam. En nu is er een soort met van Goliath die dan zeg maar over Nederland heen bedacht heeft al vanaf 26 maart pro te gaan gebruiken. Ja, dat heeft invloed.
11: De partijen willen dat GroenLinks-PvdA een andere naam gaat gebruiken en hopen dat via de Raad van State af te dwingen. En in de Noorse hoofdstad Oslo heeft een jongen van 14 een bus gestolen. Voor de derde keer in 6 maanden. Hij reed van Oslo naar Kristiansand, een afstand van zo'n 300 kilometer. Hij werd aangehouden omdat voorbijgangers een wel erg jonge buschauffeur zagen. De jongen van 14 had geen passagiers meegenomen. Eerder dit jaar reed hij nog met een bus naar Zweden. En in november reed hij in de havenstad Stavanger een rondje met een gestolen bus. Het weer, we trekken wat felle buien over het land. Het is maximaal 16 graden. Morgen eerst wat zon, in de middag weer regen bij maximaal 17 graden.
9: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Jays en The Love Train. Nou, daar zijn we weer. De lunchshow hier op het radio met de allerbeste Evergreens NPO Radio 5. Zometeen hier in de studio Lakshmi. Haar album komt uit. Dat komt zo rond de zomer. We gaan natuurlijk wel over hebben wat er allemaal op staat. In ieder geval Strawberry, dat is haar nieuwe single. Die is prachtig geworden. Leuk om even bij te kletsen. En ja, nu we het toch over muziek hebben.
1: De beleggingstips.
0: Als je denkt van ik ben nog wel een leuke evergreen die jij kunt draaien vandaag. Dan hebben wij misschien wel een leuk onderwerp waar je een nummer bij kunt zoeken. De collecteweek van het Longfonds is vandaag van start gegaan. Als een nummer bij je aanbellen wel even zeggen van kun je legitimeren. Dat is belangrijk hè. Daarin wordt geld opgehaald voor gezonde lucht en gezonde longen. En gebakken lucht dus. Wij zoeken er een mooi liedje bij over de lucht en over ademen bijvoorbeeld. Weet je daar een leuk liedje bij? Ik moet meteen denken, Adem en Adem van Peter Schaap. Het liedje voor Op de Nijs. Alles wat ademt, die hebben we ook nog. Nou ja, jullie mogen het weer verzinnen vandaag. Jij mag het verzinnen, dus stuur mij maar een appje via de NPO Luisterapp.

0: Journey is dat en Don't Stop Believing. En daarvoor, we zaten alweer met het weekend onszelf op deze maandagmiddag. Easy Beats en Friday on my mind. Nou, ze is gelukkig gearriveerd en gezellig aangeschomen hier aan onze lunchtafel. Het is Lakshmi! Hallo! Nou, wat leuk je weer te zien, Lakshmi.
1: Ja, vind ik ook. Heel fijn.
0: Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja, ik ben best wel... Ja, het gaat best wel goed eigenlijk.
0: Ja, en zeker na afgelopen vrijdag, want toen is je nieuwe single uitgekomen.
1: Ja. Dat was een momentje.
0: Ja, het is toch altijd een momentje, hè?
1: Ja, ja, ik ben altijd heel erg gespannen daarvoor, voor die vrijdag. Zit ik de hele week zo, wat is er aan de hand? Wat is er met me aan de hand? En dan denk ik, oh ja, er komt iets aan. Ja. En dan is het de vrijdag en dan ben ik zo blij. En dan, ja,
0: heeft het ook te maken met het feit dat je, ja, jij maakt gewoon hele persoonlijke liedjes ook, hè?
1: Ja, dus het is ook een soort van, hoi, hier is mijn dagboek, veel plezier ermee.
0: Ja, dat.
1: Ja, zo voelt het ook nog wel. Alleen het is wel, je leert er mee omgaan eigenlijk op een gegeven moment.
0: Je legt je erbij neer.
1: Ik leg me erbij neer, ja.
0: Nee, maar omdat je dan persoonlijke ontboezemingen doet, ben je dan bang voor reacties ook?
1: Niet op de teksten per se eigenlijk, nee. Ik ben gewoon meer bang dat mensen het niet mooi vinden. Dat je zo, hoi, dit heb ik gemaakt. En dat mensen dan daar helemaal niks mee hebben. Dat is een beetje mijn angst. Dus dat het nergens resoneert.
0: Ja, maar Lakshmi, daar is natuurlijk nergens voor nodig. Je bent er natuurlijk flink wat jaren bezig.
1: Ja, ja, het is ook een hele irrationele angst.
0: Ja, toch? Ja. Wat dat betreft hoef je daar toch geen zorgen over te maken. Je hebt best wel een beetje je sporen verdiend al.
1: Ja, het gaat best wel goed. Mag ook echt niet klagen daarover. Nee.
0: Nou, vooral omdat je dingen doet die je echt zelf wil.
1: Ja, 100%. Ja.
0: Ja, je hebt in 2016 twee EP's uitgebracht, twee mini-cd's, weet ik nog.
1: Ja.
0: Je hebt ooit de grote prijs van Nederland. In ieder geval stond je in de finale.
1: Ja, een finale inderdaad. Ja, we waren tweede geworden toen.
0: Maar niet gewonnen?
1: Nee, net niet.
0: Maar dat maakt niet uit. Volgens mij is het zo, als je die grote prijs van Nederland wint, dat gaat nooit echt helemaal goed.
1: Ik heb er ook nog iets van gehoord.
0: Nee, precies. Dus wat dat betreft is het wel goed.
1: Ja.
0: Nou ja, en je hebt ook nog een Wie is de Mol meegedaan.
1: Ook nog,
0: dat had ik jou toch niet echt in verwacht.
1: Nee, dat snap ik. Maar het was een midden corona. Dus ik had geen fuck te doen. Nee. Het was echt alleen maar dat ik dacht, ja, oké. En het was echt een feest qua...
0: Ja,

0: Leuk.
1: Het is natuurlijk helemaal gestoord.
0: Ja.
1: En ik heb daar gewoon head first ben ik ingegaan. Ja.
0: Keek je dat programma al?
1: Ja, toen ik kind was. Dus eigenlijk daarna een tijdje niet meer. En toen mochten ze meedoen. En daarna kijk ik het helemaal niet meer. Omdat ik kan gewoon niet meer. Iets is gebarsten.
0: Oh ja?
1: Ja, niet negatief per se. Maar gewoon meer dat ik denk, oké, dat heb ik afgesloten.
0: Nu hoef ik ook nooit meer naar Wie is de Mol te kijken.
1: Nee, ja, soms kijk ik het heel even nog. Maar ik krijg gewoon helemaal stress. Ik krijg een soort van PTSS als ik daar kijk.
0: Ja, dat zie je. Wat grappig ook. Ja, nou, heel veel gebeurt. Ik weet nog dat je hier was. En daar hebben we het ook over gehad. Dat je bij de Verenigde Naties in New York was.
1: Ja.
0: Dat was van december vorig jaar.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, dat was een hele. Ik weet nog dat ik jou inderdaad aan de telefoon had.
0: Ja, daar heb ik nog gebeld over.
1: Ja, en dat was een hele mooie ervaring, maar ook een soort koortsdroom. Omdat het zo. Je bent zo in de hol van de leeuw en je kent het alleen maar van de. Ja, van films zelfs gewoon. Het voelde heel filmisch. Het is natuurlijk Amerika, dus alles is heel overdreven en heel hiërarchisch ook. Maar ja, ik vond het een enorme eer om daar te mogen spelen en speechen. Dus het was echt een. Voor mij kwamen twee werelden echt bij elkaar.
0: Je hebt ook nog een speech gegeven, ja.
1: Ja, ja, dat is echt. Ik vond het geweldig om te doen.
0: Maar hoe kwam je daar terecht eigenlijk? Daar hebben we het toen ook wel even over gehad. Maar...
1: Ja, nou, zij hebben een fonds, dat heet de SERF. En dat is een noodhulpfonds. En zij zijn, zeg maar, als allereerste ter plekke bij alle rampen. Maakt niet uit waar politiek geladen. Maar dus waar mensen hulp nodig is, zijn zij daar. En zij hadden. Amerika had hun fondsen teruggetrokken. Dus zij kwamen heel veel geld tekort. En toen hadden ze een event gestart. Om meer geld op te halen. Per land.
0: Mm-hmm.
1: En toen zochten ze mensen die zowel online voor jongeren wat meer bereik hadden. Zodat ze iets meer bekendheid kregen daar.
0: Mm-hmm.
1: En die daar ook geïnteresseerd in waren. En ik ben veel bezig met mensenrechtenorganisaties. Dus. 1+1=2. En toen werd ik daar uitgenodigd. Toen dacht ik, natuurlijk ga ik daarheen. En natuurlijk, ik heb genoeg te zeggen. Dus ik ga daar heel graag heen. En ik ga daar heel graag speechen en spelen.
0: Hoe lang heb je gespeecht eigenlijk?
1: Het mocht niet al te lang zijn. Maar ik denk dat ik 5 minuten gepraat heb. En toen 2 nummers gespeeld.
0: Zo, wat gaaf, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, was je daarna, daar zou ik dan zeggen, heel zenuwachtig.
1: Nou, ik heb daar echt ademoefeningen gedaan.
0: Oh, serieus?
1: Ik dacht echt, oké, dit is ook vooral omdat je speecht voor elk land. Dus er zitten allemaal mensen met bordjes van welk land ze zijn. Nou, achter mij zat Noord-Korea. Dat was natuurlijk heel, heel raar. En Rusland zat er. En gewoon best wel intimiderende landen. En toen dacht ik, oké, dus ik ga hun vertellen. Dat, ja, wat ik ervan vind. Dat is een hele rare situatie.
0: Ja.
1: Dus ik was daar heel zenuwachtig voor.
0: Als ze maar geluisterd hebben, daar gaat het om, toch?
1: Ja, ik kreeg hele goede reacties. Ook van een Rusland.
0: Ja?
1: Ja, dat is natuurlijk heel van die man van Rusland. Dus ja. Het is een hele grappige. Dat je denkt, oh, wat gezellig dat jij hier ook bent.
0: Wat zei hij? Van die kant had ik het nog niet bekeken. Of, nee.
1: kant op. Nu jij het zegt, ja, ik dacht wereldvrede. Bam, in één keer.
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Nou, hier, I Am Alone With You. Zo gaat je album heten.
1: Ja, klopt.
0: Is het bijna af of is het al af?
1: Het is af. Het is al naar de vinyldrukkerij.
0: Zo.
1: Ja.
0: Spannend, hè?
1: Ja.
0: Klopt het dat er zo'n 13 liedjes opkomen?
1: Ja, dat klopt. Klopt. Ja, ik heb heel veel geschreven en ik heb ook heel veel weggegooid weer. En op een plank gezet en weer. Dus uiteindelijk ben ik gekomen op 13 liedjes. Okay. 13 is een heel mooi getal.
0: Een van de liedjes die we al kennen, want die hebben we ook regelmatig gedraaid hier in Lunch Lekker. Dus die ga ik weer laten horen, dat is See.
1: Ja,
0: mooi toch?
1: Leuk,
0: en zometeen je nieuwe single ook.
1: Ja.

bezig. Tenminste, jullie zijn ermee bezig. Vandaag begonnen de collecteweek van het Longfonds. In Nederland leven 1,2 miljoen mensen met een longziekte, zoals astma of COPD. Iedereen verdient gezonde lucht en gezonde longen. En daar wordt deze hele week geld ingezameld. En is de kans groot dat je ergens de komende dagen een collectant aan de deur krijgt.

0: Over de lucht, daar zoeken we vandaag naar in het teken van de beleggingstips. Je kunt je suggestie doorgeven. En het gebeurt al hier aan de lopende band, zie ik op ons scherm. Dus mocht je nog een ideetje hebben, kom maar door met je suggestie. Ik ben heel erg benieuwd. Bij ons in de studio vandaag, Lakshmi. Toch wel even een applausje voor je nieuwe album dat nog moet komen. Maar we kennen er al een paar liedjes van. Onder Sea heb ik net nog gedraaid.
1: Ja.
0: Hoef je dat nou weer terug te horen? Of,
1: Sea is gewoon is mijn meest poppy nummer, denk ik, die ik heb gemaakt. En ik ben er heel blij mee.
0: Ja?
1: Het is echt een hele fijne... Ik heb het samen met mijn vriend geschreven, dus dan krijg je al meteen een soort... extra lading.
0: Die vriend van jou is behoorlijk muzikaal ook.
1: Ja, die is behoorlijk muzikaal. Die vriend van mij.
0: Dus wij kennen hem nog als zanger van Kensington vroeger.
1: Ja, ja.
0: En hij is zelf ook met mooie dingen bezig. Hè?
1: Absoluut. Hij is nu op tour. De laatste staart, zeg maar. En dan gaat hij in het najaar ook weer. En ik ook in het najaar. Dus we gaan elkaar minder zien.
0: Nou ja, misschien moeten we weer een keer afspreken dat jullie met z'n tweeën komen lunchen.
1: Ja, lijkt mij heel gezellig.
0: Gezellig, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: dat
0: zie ik hem ook weer eens.
1: Ja.
0: Nou, we hadden het net over jouw toespraak, jouw speech bij de Verenigde Naties in New York. Maar op bevrijdingsdag was je in de Domkerk.
1: Heb ik ook gespeeched.
0: In Utrecht ging je ook speechen.
1: Op een of andere manier kom ik de hele tijd op hele politieke geladen plekken terug.
0: Ja, minister-president Rob Jetten was aanwezig.
1: Klopt. Ik heb, daar heb ik mijn speech ook op gespitst.
0: Op hem?
1: Op hem, ja. Nou ja, op een algemeenheid, maar ook behoorlijk op hem. Ik bedoel, hij is toch de minister-president. En daarna mocht ik met hem ook de vrijheidlunch delen.
0: Oh, leuk.
1: Eten. Ja. Een soort van, net als hier, lunch lekker, maar dan met Rob Jetten.
0: Ja, dat kan ook. Nou, als je hem ook... Is het een leuke man eigenlijk?
1: Het was echt... ik was in zeg maar persoonlijke zin heel erg... vond ik het heel leuk. We klikten heel goed. Alleen het beleid ben ik minder fan van.
0: Nee,
1: maar dat is... dat staat ook soms toch ook een beetje los van de persoon, merk ik.
0: Ja, hè? Nou, die speech ging daarover ook. Dus je hebt hem wel behoorlijk aangepakt.
1: Nou... Nee, ik hou weer...
0: Ja, ik krijg nu zoiets, ik heb iets gemist, ik had erbij moeten zijn eigenlijk. Ja, toch?
1: Ja, het was meer... Ik mis gewoon heel erg van alle leiders op dit moment in de wereld... een bepaalde verantwoordelijkheid en een helderheid. En ik heb het idee dat het veel over geld gaat. Of ik heb het idee, ik weet dat het alleen maar over geld gaat. En ik mis een bepaalde menselijkheid en... Een medemenselijkheid mis ik heel erg. Het gaat, en dat heb ik eigenlijk gevraagd van de leiders en waaronder van ons land. Dat ik hoop dat er gewoon verantwoordelijkheid wordt genomen en minder wordt afgeschoven op minderheden.
0: Dus moet meer over mensen gaan, hè?
1: Meer over mensen, over klimaat, over natuur, over dieren, over alles wat leeft en minder over gewoon knaken.
0: Ja, en je bent er heel erg begaan mee. Maar maak je ook echt zorgen, Lakshmi, of dat niet?
1: Oh ja, absoluut.
0: Ja, maak je echt zorgen?
1: Ja, enorm. Ja, maar ik maak me al zorgen sinds ik 3 was. Maar ik maak me nu alleen maar meer zorgen. Omdat ik zie ook dat er weinig... ik zie een soort splitsing gaande. En de ene kant wordt extremer naar de... Een soort van, ik ga weer vlees eten. En ik ga weer, fuck it, ik ga vliegen. Wat maakt het uit? Zeg maar die. Een soort van bijna apathisch daarin. En ik zie ook gelukkig een stroming die wel bewuster wordt, maar niet genoeg. Ik heb wel het idee dat dat een minderheid is, helaas. Dus ik maak me wel echt heel erg zorgen over ons bestaan en over het klimaat en wat het gaat doen. En niet
0: snap
1: per
0: ik
1: se.
0: Wel, hoor. Snap ik wel. Ja, verstand komt met de jaren. Ik spreek uit ervaring.
1: Ja.
0: Dus dat duurt wat langer natuurlijk voordat mensen het ook echt allemaal begrijpen. Jij bent er natuurlijk al heel jong mee begonnen.
1: Ja, het is wel het is een soort aangeboren iets. Ja.
0: Zo ben jij gebakken, denk ik.
1: Zo ben ik echt gebakken, ja.
0: Ja. Ja, maar goed dat je er bent, hè?
1: Ja.
0: Goed dat je dan ook dat soort dingen doet.
1: Ja, het voelt ook als een verantwoordelijkheid... als je dan eenmaal een soort platform hebt en mensen luisteren... om daar wel iets mee te doen. En niet alleen maar een soort van ego-vergroting te hebben.
0: Daar ben jij niet van.
1: Nee.
0: Lakshmi bij ons zometeen naar een nieuwe single. En we gaan nu eventjes naar het nieuws. Want Ewald komt hier net binnen, dus heb je iets belangrijks?
2: Het is nieuws. Hè?
0: Nou ja,
2: moet ik het anders overslaan? Nee, weet je wat? Oordeel straks maar, als ik het heb.
0: Nou, we hebben het net over hele belangrijke dingen namelijk.
2: Ja, zeker, zeker. Dat ontken ik niet. Kijk, dit is een beetje de waan van de dag natuurlijk.
0: Ja, hoort er ook bij.
2: Hoort er ook bij.
0: Niks over geld, hè? Daar hebben we geen zin in.
2: Het zit er altijd achter. Hè? Ik begin wel gewoon.
0: Ja, doe maar.
2: Twee advocaten willen crimineel Tachi bijstaan als ze genoeg inleestijd krijgen. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Tachi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste raadsman. De vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza meldt dat Israëlische schepen bij Cyprus de boten aan het onderscheppen zijn. Jesse is een van de 6 Nederlanders aan boord. Via de boordradio hoorden ze dat 1 schip is geënterd. De zeilboot waarop zij zit nog niet.
3: We varen met iets van 7 knopen richting Gaza. Om ons heen zijn militaire schepen. We zien 2 aan de horizon. En we zien veel onbekende voertuigen om ons heen.
2: Ja, slechte verbinding. Vlak voor de verbinding wegviel, zei ze dat ze door willen gaan, omdat geen enkele regering ingrijpt in Gaza. Alle duikers die zijn omgekomen bij de Malediven zijn gevonden. De 5 Italiaanse duikers, wetenschappers, verdwenen donderdag op een diepte van zo'n 50 meter bij het verkennen van een grot. 1 lichaam werd eerder al gevonden en nu zijn ook de andere 4 in de grot aangetroffen. Bij de zoekactie kwam een paar dagen geleden een duiker van het leger van de Malediven om het leven. De Internationale Turnbond laat sporters uit Rusland en Belarus weer toe bij wedstrijden. Atleten uit die landen werden geweerd bij internationale sportwedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Enkele andere sportbonden laten ook weer Russen en Belarussen toe. Topsporters konden aan sommige evenementen wel meedoen onder neutrale vlag. Het weer, soms stevige buien, trekken van zuidwest naar noordoost. Tussendoor ook wat zon. Het is vanmiddag 12 tot 16 graden met een zwak tot matige zuidwestenwind. Ook morgen regenachtig bij 14 tot 17 graden. Maar vanaf donderdag wat mooier lenteweer.
0: Dankjewel, Ewout. Ik vond het fantastisch eigenlijk.
2: Ja,
0: we zijn weer lekker bijgepraat, hoor.

0: Lewis and the News en The Power of Love. Bij ons, nou, ik denk dat ze nog wel een keer een applausje verdient. Lakshmi! Nou ja, we moeten het natuurlijk hebben over je muziek en we gaan zo meteen... ik kan of wel, als jij dat ook goed vindt, wat fragmentjes laten horen van liedjes die erop staan natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ik dacht bijvoorbeeld aan dit nummer.

0: Lakshmi, het album gaat heten Here I Am Alone With You.
1: Yes.
0: Ja, het is altijd een beetje mysterieus wat jij maakt. Dat spreekt mij wel erg aan.
1: Ja.
0: En mooie teksten, poëtisch is het ook, toch?
1: Thanks, ja. Nou ja, ik hou heel erg van teksten. Ik ook van anderen. Ik ben echt een tekstvreter. Dus als ik dan zelf iets schrijf, dan wil ik ook wel dat het goed is, natuurlijk.
0: Heb je het ooit overwogen om een boek te schrijven?
1: Ja.
0: Of? Nee, serieus?
1: Ja.
0: Dacht ik al.
1: Ik ben een aantal keer al begonnen, eigenlijk. Maar uit een soort van dat ik dacht, nou ja, weet je wel, soms moeten er dingen uit en dan... Is een boek ergens toegankelijke vormen om te gaan schrijven. Omdat je dat overal kan doen. Maar goed, ik ben ook de hele tijd weer gestopt. Dus mijn focus is
0: muziek.
1: Wat minder. Ja,
0: ja maar je schrijft wel veel dingetjes voor jezelf op, of niet?
1: Heel veel.
0: Gedachten.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik heb veel, mijn hele telefoon staat vol. Ik heb boekjes, allemaal. Ja. Ja, gewoon verzamelen of zo.
0: Ja, en een beetje je hersenen ordenen misschien.
1: Ja, dat vooral. Ja. Het is heel erg, als er dingen hoog zitten, dan is het enige wat helpt, is eigenlijk daarover schrijven. Nog meer dan daarover praten.
0: Ja.
1: Ja,
0: ben je het kwijt, hè?
1: Ja. En dan heb ik er ook nog misschien wat aan. Denk
0: je zit later weer terugluisteren.
1: Ja. Ja, en dan soms zit er één zin in en dat kan dan een heel nummer vormen.
0: Ja. Ik lees ook eens iets terug van mezelf. Denk, ja, wat dacht ik toen gek eigenlijk?
1: Ja. Heel, hè? Ik heb ook hele dagboeken van nog echt toen ik 15, 16 was.
0: Ja.
1: En dan denk je echt, wow, dat is een heel ander mens.
0: Wil je deze muziek live zien, dan kan dat. Want jouw theatertour komt eraan. Die begint vrijdag 2 oktober in de Meervaart in Amsterdam. En je hebt flink wat te doen. Tot en met eind december ben je op pad.
1: Ja, 20 shows hebben we.
0: Prachtig.
1: Heel veel zin in.
0: Wat ga je doen? Het is theater, hè?
1: Ja, het is een theatertour. Het is voornamelijk muziek. Ik neem twee muzikanten mee. Een gitarist, Pascal Voorbrak. En een synthesizer, keys, backing vocalist. Zij kan ook echt alles. Myrthe Lodewijk heet ze. Dus die neem ik mee. En ik heb een heel decor van allemaal oude tv's. TV-beeldschermen. En daar komen allemaal visuals op. En dat doet Roel Weerdenburg. En hij is visual artist. Mm-hmm. En die, ja, we maken een soort bubbel van gewoon een hele eigen wereld. Maar het is voornamelijk muziek, maar ik spreek ook nog met teksten die ik dan dus heb geschreven. Die niet in een liedje zijn terechtgekomen, maar wel heel erg slaan op de thematieken van de voorstelling.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Wordt vast heel mooi.
1: Ja, ik denk het ook. Eigenlijk.
0: En mooie theaters. Je gaat naar Overheus in Apeldoorn, zag ik. In Barend sta je in Park Horen, Sachet Theater Breda.
1: Ja.
0: Prachtige zalen.
1: Ik vind het echt waanzinnig theaters.
0: Zijn er nog kaarten eigenlijk? Of,
1: Ja, de kaartverkoop is echt net begonnen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus graag.
0: Nou ja.
1: Kom graag.
0: Bij deze, voor diegenen die nu zitten te luisteren, denken, ja, ik hoor Lakshmi voor het eerst bij NPO Radio 5. Dat kan natuurlijk. Hoewel, je bent wel regelmatig hier aan
1: de rond. Ik ben hier vaker geweest. Ja,
0: nee,
1: door jou.
0: Graag zelfs. Ja. Dus u moet ook nog een keer terugkomen.
1: Ja, graag.
0: Ik ga je single draaien natuurlijk nu. Strawberry. Ja, vertel er wat over. Waar gaat het om?
1: Ja, Strawberry is een nummer die schreef ik in coronatijd. Toen we avondklok hadden en helemaal geïsoleerd.
0: Oh,
1: hou op
0: alsjeblieft.
1: Oh.
0: Vreselijk.
1: En toen was ik, dat is nu allemaal goed gekomen, godzijdank, maar vrij heartbroken. En ik ben heel dramatisch aangelegd, dus daar moet al meteen een nummer bij gemaakt worden.
0: Ja.
1: En dat was toen dit nummer geworden. En ik heb het eigenlijk in één keer in één middag geschreven. En ik dacht ook, dat is gewoon puur voor mezelf om dingen te verwerken. En uiteindelijk hebben we dat toch uitgewerkt, de andere productie erbij. En is het nu geworden wat het nu is.
0: Ja. Het is mooi geworden.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik wist helemaal niet dat dat in coronatijd was gemaakt.
1: Zeker, ja. Dat was een heel dramatische periode.
0: Ja.
1: Ja, ik ben zo blij dat we daaruit zijn.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Dat was de gekkigheid eigenlijk, toch?
1: Ja, het was helemaal echt op slot. En ik woon in een studiootje. Ik kon gewoon geen kant op en de muren kwamen op me af. En ja, het was gewoon echt zoals iedereen ik.
0: Maar er is wel een heel mooi liedje uitgekomen, toch?
1: Ja,
0: complimenten ervoor. Nou, snel weer terugkomen.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: En je mag je muzikale vriend natuurlijk gewoon meenemen.
1: Die neem ik mee.
0: Die is altijd welkom hier.
1: Ja.
0: En veel succes met alles.
1: Yes,
0: en
1: thanks.
0: Het uitkomen van het album natuurlijk. Maar tegen die tijd hebben we wel even contact.
1: Is goed. Leuk.
0: Bij ons Lakshmi dus. En dit is haar nieuwe single. Die ga je vaker horen. Strawberry.

0: Hey. Canada en de voor de nieuwe van Lakshmi. Prachtig. Komt een album aan. Eind augustus is het uit. Dat was Strawberry.
1: De beleggingstips.
0: Doriet heb ik aan de telefoon. Het Gamer. Doriet, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed.
0: Wat leuk om je weer even te horen. We zijn bezig met die liedjes die iets met ademen en de longen te maken hebben. Dat is een collecteweek voor het Longfonds.
2: Ik had het gehoord.
0: Ja, dus daar gaan we wat aan doen. En natuurlijk kwam dit liedje al binnen.

0: Cors natuurlijk en Breathless. En Dorit, doe jij even de aankondiging van dit prachtige nummer, dat ook trouwens in de Evergreen Top 1000 staat volgens mij.
1: Nou, ik zat te denken aan Jean-Michel Jarre met Oxygène.

0: samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 2 uur geworden, de lunch lekker achter de kiezen. Nou, dat was fijn, Daniel, dankjewel. Gaan we zometeen het open huis weer opengooien met de Drifters en Chicago. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Henk. De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe vorm van fraude op het spoor. Mensen uit Bulgarije zouden daarbij heel veel nieuwe DigiD-inlogs hebben aangevraagd bij verschillende gemeenten. Daarmee vulden ze de inkomstenbelasting op zo'n manier in dat ze van de Belastingdienst geld kregen. En dat geld werd vervolgens op net geopende rekeningen gestort. Waarschijnlijk is er zo 6,7 miljoen euro overgemaakt en de Belastingdienst denkt dat een groot deel van dat bedrag niet kan worden teruggehaald. Ridouan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten voor het hoge beroep in het Marengo-proces. Doordat hij nu geen advocaat heeft, kan het proces niet verder. Tijdens een zitting vanochtend bleek dat 2 advocaten zich hebben gemeld om Taghi te verdedigen, zegt de advocaat die Taghi vandaag eenmalig bijstaat.
16: Zij kunnen morgen beginnen. Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen. Pas daarna kan van een advocaat verwacht worden dat hij het echte advocatenwerk doet, zoals het opstellen van onderzoekswensen of het verhoren van getuigen.
15: De advocaten zijn Aniek Sluiters en Ronald van der Horst. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Het plan van D66 en GroenLinks-PvdA om partijen zonder leden van de verkiezingen uit te sluiten gaat volgens de Raad van State voor nu nog te ver. Verslaggever Anna Pruis.
0: En het adviesorgaan zegt, als je dat dan doet, dan moeten de regels voor de politieke partijen echt heel duidelijk zijn over ja, hoe je nou aan interne partijdemocratie voldoet. Dat is nu nog niet het geval. Dus de Raad van State zegt, ga daar eerst eens even goed over praten. In de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer en misschien ook wel daarbuiten. En pas als je dat op orde hebt, dan kan je zo'n verbod op een politieke partij weer veel beter afwegen.
15: Ook is het nu nog heel makkelijk om regels te omzeilen voor partijen, staat in het advies. In Nederland is de PVV de enige partij zonder leden. Alleen partijleider Wilders is lid van die partij. In de Duitse stad Pforzheim is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Waarschijnlijk een Britse blockbuster die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. 30.000 mensen moesten worden geëvacueerd.
17: Achtung, achtung, hier spricht die Feuerwehr. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.
15: Ja, dat was de brandweer. Het is een van de grootste ontruimingen in jaren. Het weer, soms stevige buien trekken over, met tussendoor ook wat zon bij maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht droog met opklaringen en minima tussen 5 en 11 graden. En morgen trekt er weer regen over bij 14 tot 17 graden.
18: Open huis, Henk van Steeg.

Vind je toch wel weer eens leuk om dat te doen, toch? Wel weer even geleden dat we op zaterdagavond naar de film gingen. Saturday Night at the Movies, The Drifters in 65. En daarvoor nog Chicago. Even de klok op gelijk zeggen. 25, 4, 6, 2, 4. Nou, 8 over.

0: Het is een maandagmiddag. Het is de derde maandagmiddag in mei. Ik denk niet een hele bijzondere dag, maar wel gewoon een fijne dag om samen te zijn in het huis met de beste evergreens van onder andere de Isley Brothers. Henk Westbroek, ja, zelfs zijn naam is mooi. En Bob Dylan. En dat is wel een mooi verhaal bij de evergreen die ik zo voor je ga draaien van hem. Hij vroeg zijn bandleden: jongens, kunnen jullie gewoon eens proberen dronken te spelen? Want ik heb zo'n soort bandje nodig. En dat konden ze niet. Dus wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Volgens mij heeft hij de muzikanten allemaal hun instrumenten een deurtje verder laten geven. En toen klonk het ineens wel heel erg goed. Dat zometeen. En voor de beste verhalen, dan kijk ik toch een beetje toch naar jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want pak de NPO Luisterapp er alvast eventjes bij. Want die heb je daarvoor nodig. Ik ben namelijk benieuwd hoe jouw maandag zover is. Deze 18e mei. Als je die zo samenvat in één woord. Is dat jouw sleutelwoord? Neem even de tijd om gewoon even na te denken. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Oh, je hebt koffie gemaakt. Het huis al aan kant gemaakt. Nou, kies dan één woord. Zet het in de NPO Luisterapp. En wie weet is trouwens jouw sleutel wel het sleutelwoord voor vandaag. En win je daarmee de gouden sleutel van het open huis. Laat het me weten. Dat kan gewoon via de digitale brievenbus van Open Huis. En dat is natuurlijk de NPO Luisterapp. Dus jouw sleutelwoord mag je nu hebben.
2: Jij bent thuis. Het is open huis.
0: Nou, draai ik zometeen Redbone.

Ik had hem al een tijd niet gehoord. Uit 1973. Redbone met Come and Get Your Love. En daarvoor nog Madonna met Borderline. En dan naar een platenbaas die zo'n fantastische artiest heeft. Hij is 40 en gaat gaat richting de 50. Dat is vaak zo met mensen. En zijn artiest die is in de 30. En ze vinden elkaar in de liefde voor de muziek. Hij brengt wat country mee, hij wat soul aan de andere kant. En samen hebben ze een prachtig liedje opgenomen over het nog een keer proberen, ondanks alle butsen en alle breuken. Try Again, Marlon Pichel samen met Danny Vera. Wat is het een mooi liedje. Luister.

prachtige tekst, maar ook hoe die stemmen met elkaar blenden. Marlon Pichel samen met Danny Vera, Try Again. Nee, jongens, open huis. Het is, hoe laat? 3:09. Het is de maandagmiddag en ik vroeg je, wat is nou in één woord jouw dag? Nou, veel mensen hebben er wel een idee bij. En de een heeft een leukere dag dan de andere. Jolanda bijvoorbeeld, die heeft als de woord gekozen, stroomloos. Vandaag heb ik de hele dag zonder stroom gezeten. Iets met een netwerk, vraagteken. Ik heb ook geen verstand van. Maar de stroom is inmiddels weer terug. Maar mijn modem zegt, bekijk het maar. Gelukkig heb ik een radio op een accu. En een breiwerkje om warm te blijven. Moet je wel hard doorbreien, wil je. Een soort warmte, een soort vuurstokjes maak je ervan. Tik, tik, tik, tik, tik. Inge, die is ook lekker bezig. Die heeft als, ja, dat is voor het eerst dat dit gebeurt. Beetje ongemakkelijk, maar toch. Henk. Als sleutelwoord. Nou, kom binnen. Omdat ik naar jou luister op de radio. Ik ga af en toe wel even naar buiten de tuin in. Maar ik kom altijd terug bij jou. Er zit wel een mooi liedje in. Ik kom altijd terug bij jou. Ja, is wel mooi. Inge, dank je wel daarvoor. En Willy, die is aan het schilderen. Ik ben vandaag alweer mijn zoon aan het helpen in zijn zaak. Alle schilderklusjes doe ik met alle liefde. Ben ik wel heel benieuwd wat voor zaak hij dan heeft. Als er schilderklusjes te doen zijn. Misschien maakt hij eigen souvenirs of schilder. Oh, misschien Volendam natuurlijk. Schilders. En ik? Nee. Verder nog andere sleutelwoorden die binnenkomen. Wassen. Het is ook een klusdag voor een heel aantal mensen. En uitzoekwerk komt ook voorbij. Het is heel leuk om te lezen. En jij mag je ook nog even, natuurlijk, even melden met een leuk sleutelwoord voor jouw dag. Mag creatief zijn, mag ook gewoon zijn wat het is. Hè? Dat is ook al helemaal goed. Stuur het in via de NPO Luister-app. Zometeen Rufus. Met de frontvrouw Chaka K. Maar eerst Trini Lopez. En meezingen mag, hè?

0: Henk van Steeg.
1: Ik bedoel, hij is een geweldige zanger en ik word altijd heel blij als hij hem hoort.
2: De lekkerste muziek in de middag in EO's Open Huis.

Als het een beetje een grijze dag aan jouw kant van de radio was, dan heeft dit hopelijk een beetje geholpen om die dag weer een beetje meer kleur te geven. Rovers uit Chicago. Oh, die hadden we ook al gedraaid, inderdaad. Samen met de frontvrouw Chaka Khan. Once You Get Started. Precies 2:30 geworden. Op de maandagmiddag. Zometeen een man die komend weekend 85 hoopt te worden. Gewoon op de radio. Op NPO Radio 5. En ook nog Michel Delpech. Maar eerst naar Utrecht met Sassi. Henk Westbroek. Cafébaas. Politiek leider geweest. Maar vooral liedjesschrijver. Ook nog DJ trouwens. Zelfs je naam is mooi. En dit gaat trouwens niet over mij.

0: deze verveelt nooit van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi, met mooie romantische beelden als een deken van geluk. En het goudse zonlicht. En natuurlijk, zelfs je naam is mooi.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, deze middag in het huis op zoek naar de woorden die er toe doen deze dag. Voor jou in ieder geval. De sleutelwoorden. En Bonnie die komt met check. Ik zet een check voor de schoonmaak van ons huis. Daar ben ik vandaag eigenlijk puf voor had. Dus heb ik het samen met mijn man gedaan. Ja, nou wat mooi. Samen uit, samen thuis. Karen die stuurt herinneringen als sleutelwoord. Ben vandaag een beetje aan het opruimen. En daarbij kwamen dingen weer terug. Het is grappig, ik heb dat vanochtend ook gedaan. Ik was op zoek naar zo'n bandje waar naar vroegere beelden op staan. Ik ben op zoek naar een stukje televisie van heel lang geleden voor mij. Ik ben een keer te gast geweest met, denk ik, groep 3 of 4 bij de televisie. En dan ben ik naar op zoek, want de schatkamer gaat volgende week open van beeld en geluid. Daar later meer over, maar daar was ik gewoon naar op zoek. Dus, en toen kwam ik allemaal andere dingen weer tegen. Dus ik was een half uur verder en had het bandje nog niet. Dus dat is nog work in progress. En Lanny die heeft geappt werkdag. En we gaan naar Nel, want die hangt aan de telefoon. Nel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, je hebt een prachtig woord geappt. Vriendschap. En wat is het verhaal erbij?
2: Het verhaal erbij is dat mijn man en zijn vriend jaren, nou ik denk wel 60 jaar vriend waren. En dat mijn man op zijn sterfbed aan zijn vriend vroeg van je zorgt er wel voor Nel, hè? En ze gingen elke maandag ging hij naar zijn vriend toe om mannenpraat te houden. Want zijn vriend is vrijgezel.
0: Ja.
2: En sindsdien, mijn man is vorig jaar aan mei overleden, sindsdien komt de vriend iedere maandag om de 14 dagen bij mij om herinneringen op te halen.
0: Wauw, wat een mooi cadeau. Kan ik het zeggen dat het een soort cadeau is?
2: Is het ook.
0: Ja, want dat lijkt me dat je dan op die manier misschien ook je eigen man nog wel op een andere manier leert kennen.
2: Nou, je hoort dingen die van voor dat ik hem kende en hij dus al wel die vriendschap had. En die hoor je dan nu ook.
0: Ja. Ja, en heb je iets wat je kunt delen op de radio hier in het huis? Hoeft natuurlijk niet, maar ik ben wel benieuwd waar het over gaat. Ja.
2: Ze zijn samen ooit op de brommer vanuit Rotterdam, hadden ze de brommer naar Bergen in Noorwegen gedaan. En dan zijn ze naar Trondheim gebromd. En toen via de brommer terug naar Nederland met z'n tweeën.
0: Oh, ja.
2: Nou, en daar hoor je dan verhalen over.
0: Ja.
2: Dat was dus voordat ik hem leerde kennen.
0: Ja.
2: En dat is zo mooi wat je dan hoort, wat ze meegemaakt hebben, die twee.
0: Ja, wat mooi. En wat een mooi cadeau. Ja, de aanleiding is niet mooi, maar wel mooi dat hij dat dan nog even had geregeld voordat hij er tussenuit piepte.
2: Ja, nou ja, het ging heel snel. Hij viel op zondag en 10 dagen later is hij al overleden, zeg maar.
0: Ach. Ja.
2: En hij heeft aan iedereen de laatste paar dagen thuis doorgebracht. En heb aan iedereen gewoon dingen afgedwongen aan mij. Dat ik door moest gaan. Aan zijn dochter dat ze de diploma moest gaan halen. Want die was aan een opleiding bezig en zo. En aan zijn vriend dus dat hij voor mij moest zorgen.
0: Ja. Hoe heet die vriend? Mag ik vragen hoe die heet?
2: Piet.
0: Piet. Nou, Piet, een dikke duim voor hem. Want hij doet het gewoon. En voor jou is het natuurlijk ook leuk om zo samen het leven weer te delen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en tussen jullie is nog niks opgebloeid, hè?
2: Nee, maar dat zal ook nooit gebeuren.
0: Nee. Ja. Een mooie vriendschap, die is ervoor in de plaats gekomen, toch?
2: Ja.
0: Dat wel. Hey, onwijs bedankt, Nel.
2: En
0: laat het een voorbeeld zijn, misschien wel voor andere mensen die denken, ja, dat is eigenlijk wel heel erg mooi om gewoon zo wat herinneringen op te halen. Dankjewel. En voor jou de gouden sleutel ook.
2: Dankjewel.
0: Terwijl er nu een bandje gaat staan spelen, het klinkt bijna dronken. Maar ik weet niet of het goed is, maar het komt wel allicht goed. Het is Bob Dylan, dus dat komt

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

met vrijdag. Tijd voor de zomerjas, dat kunnen we wel zeggen. Michel Delpech, Pour une Fleurte. Het was 1971. Nu gaan we 2 jaartjes verder in de tijd. En als we het dan toch over de zomer hebben. Komende zomer komen ze naar ons land, de Isley Brothers. En deze hoop ik dat ze ook gaan spelen. Het is de vrijdagavond van North Sea Jazz dat ze er staan. Dit is The Highways of My Life, nu op 5.

Sting natuurlijk, die falsetto I Want My MTV erbij doet. Dire Straits. Mark Knopfler en zijn mannen. Money for Nothing uit 85. En daarvoor nog de Isley Brothers met The Highway of My Life. 8 minuutjes voor 3. Zometeen in dit huis heb ik in plekje vrij. Na de Beatles en Cool and the Gang, de 3e na 3, die kan van jou zijn. En ik zei het al, het is een beetje vrij normale maandag. Een beetje tussen Hemelvaart en Pinkster in. En ja, dan vind ik het altijd fijn om uit te kijken naar mooie dingen die nog gaan gebeuren. En vandaag zag ik op de Open Huis kalender, hier op het toilet in Open Huis, dat het nog precies 166 dagen duurt. En dan, inderdaad, mogen we weer stemmen voor onze Evergreen Top 1000. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje zin om alvast voorpret te maken en daar een beetje tegenaan te gaan bemoeien. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor jou de 3e na 3 zou zijn, als ik je vraag welk liedje staat er nu al op jouw stemlijstje. Misschien met potlood, misschien al met dikke zwarte, niet afwasbare stift. Maar laat maar even weten. Op welke Evergreen ga jij sowieso stemmen? Dus welke Evergreen mag het wat jou betreft zijn voor onze Evergreen Top 1000? Mag gewoon via de NPO Luister-app, de digitale brievenbus van het Openhuis. Dus op zoek naar dat ene liedje dat nu al op jouw stemlijstje staat. Heb ik er nog eentje voor je voordat het 3 uur gaat worden. En dat is een dame met een fantastische stem. Het liedje was eigenlijk gewoon een B-kantje van At Last. Maar er was in de jaren 90 ineens een cola-reclame. Met bouwvakkers. En daar zat deze onder. En toen ineens werd het een hit.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Op deze maandag heb ik het wel heel erg naar mijn zin. Met zometeen nog de Beatles en Cool en The Gang. En ook nog Rod Stewart met Sailing. Maar eerst naar Ewout voor het NOS Journaal. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Henk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de asielcrisis. Steeds vaker is er geweld vanwege de komst van opvanglocaties. Onder meer de laatste tijd in IJsselstein en Loosdrecht. Bij het overleg zijn onder meer asielminister Van den Brink, premier Jette en enkele andere ministers. Gemeenten willen met het kabinet kijken wat er nodig is om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Israël heeft weer boten tegengehouden die onderweg waren naar Gaza om daar hulp te bieden. Zeker 8 van de 51 bootjes zouden zijn geënterd. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom Israël dat doet.
13: Israël noemt het een provocatie en waarschuwt de mensen om te keren. En als ze dat niet doen, zoals we ook al eind april hebben gezien, dan wordt die vloot aangevallen en worden de mensen aan boord gevangen genomen.
12: De vorige keer werden de activisten daarna teruggevlogen naar de landen waar ze vandaan kwamen. Nederlandse vissers willen dat de overheid snel over de brug komt vanwege de hoge brandstofprijzen. Vrijdag werd bekend dat de vissers hier, net zoals in België en Frankrijk, vanuit de EU gecompenseerd worden voor die kosten. Maar de Nederlandse vissers hebben nog geen cent gezien, zegt deze visser.
14: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7, 8 weken terug al moeten hebben. Ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
12: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen voor vissers, ook voor vissers, omhoog geschoten. Zo hoog dat die vissers elke week een beslissing moeten nemen. Gaan we vissen of blijven we aan wal? De Colombiaanse zangeres Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude. De wereldster kreeg een boete van zo'n 55 miljoen euro... omdat ze in 2011 het grootste deel van het jaar in Spanje zou hebben gewoond. Het Hoge Rechtshof in Spanje zegt nu dat er niet genoeg bewijs daarvoor is. De Belastingdienst moet Shakira de boete plus zo'n 5 miljoen euro rente terugbetalen. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en wat zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. De minima tussen 4 en 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt. Geregeld regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
15: Open huis. Henk van Steeg.

Nou, zo heeft iedere taal zijn eigen, of iedere tijd zijn eigen uitspraken. Lauw was het in mijn jeugd. En Get Down, dat was een beetje de uitspraak van de jaren 70. En Kool & The Gang maakte er een eigen plaatje bij. En daarvoor nog Alan Rigby van...

0: Fijn dat je er bent. 8 minuutjes na 3. Het is de maandagmiddag met de fijnste evergreen. Straks nog Jazza's naar voren en Suzanne en Freek. En ik vroeg je, welke evergreen top 1000 staat er bij jou op je stemlijstje? Het is namelijk nog 166 nachtjes slapen en dan mogen we gaan stemmen. Karin die komt met Congratulations van Cliff Richards. Die mag niet ontbreken op mijn stemlijstje. Eva Cassidy, de Contineke mee. Songbirds, inderdaad, mooi. Kees van Frans Halsema komt Maas dan weer mee. En ook Pink Floyd en Another Brick in the Wall wordt onder andere genoemd. Grand Hotel van Procol Harum. Nou, je ziet het, merkt het meteen welke kant het allemaal opgaast. En we hebben even contact met Nel volgens mij aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Heel goed.
0: Ja, heb jij dan op dagen als vandaag zin in de Evergreen Top 1000? Of kwam het voor jou ook uit de lucht vallen?
1: Nou, het kwam mij een beetje uit de lucht vallen. En ja, tegen die tijd dan ben ik altijd wel weer enthousiast om wat nummers bij elkaar te zoeken.
0: Ja, ja. Gebeurt het bij jou ook wel eens? Ja, bij mij gebeurt het geregeld dat ik een lijstje... of dat ik denk, oh ja, dat moet ik nog op een lijstje zetten.
1: Ja,
0: en dan als het november is, dan ben ik dat weer helemaal vergeten. En dan moet ik eigenlijk weer van begin af aan beginnen.
1: Precies, ja. Er zijn ook zoveel mooie nummers.
0: Ja, dat is het. Dat is het. En daarom hebben we een heel jaar lang de tijd om daar naartoe te leven. Wat staat er eigenlijk altijd op jouw stemlijstje, als ik vraag mag?
1: Veel Franse nummers.
0: Ja.
1: En onder andere dan ook Tous les garçons et les filles van François Hardy.
0: Ja. Even voor mij normaal gesproken vraag ik het aan Bert, maar nu kan ik het aan jou vragen. De titel, dat is, alle jongens en meisjes, zoiets toch?
1: Ja, en dat is op, ik heb dan wel even een filmpje gezien. En dan zit dat meisje op de bank en die is allemaal verliefde jongens en meisjes lopen. En dan denkt ze, ach, wanneer ben ik nou eens aan de beurt om me zo te voelen?
0: Nou, we kennen dat gevoel allemaal toch wel eens.
1: Tuurlijk. Ja, dat liedje was toen een hit toen ik op de Mulo zat en de Franse taal toen al leuk begon te vinden. Dat blijft er nog altijd bij je.
0: Ja, wat mooi. Nou, hij staat genoteerd. Moet ik je nog helpen herinneren begin november? Maar dat dit op je lijstje stond, dit komt wel goed, hè?
1: Dit komt helemaal goed.
0: Oké, gewoon lekker draaien. Lekker meegenieten, dankjewel en een mooie middag. Dag Mel.
1: Heel veel dank. Ja.
0: Yo, yo.
1: Dag.

zoals Nel schetst, zittend op de bank. Kijken hoe iedereen een vriendje slash vriendinnetje kreeg. En uiteindelijk kwam het voor haar ook goed. Dan een liedje waarvan ik lang dacht... oh, dit gaat lekker over een middagje zeilen. Totaal iets anders. Gavin Sutherland die schreef het als een soort spirituele reis... naar een hoger doel. En Rod Stewart maakt het eigen.

ze komen, ze spelen en ze laten iedereen lachen en huilen. En de volgende ochtend zijn ze gewoon weer verdwenen. Le Comédiens uit 1963 van Charles Aznavour. Nou, hebben we onze vakantie Frans toch lekker opgehaald. Dan even terug naar Arnhem. Afgelopen weekend hebben ze er drie gedaan. Ik heb het over Suzanne en Freek. En als ik de beelden mag geloven, gingen ze over. Ze vierden het leven. En deze deden ze daar ook halverwege. Het is ze gegund. Het is mooi als je erbij bent geweest, toch?

0: gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Ja, het doet wel een beetje aan de Eurythmics denken, toch? Een lichte vleug, een hint, een toets. En dat is ook wel, wel grappig. Want een Jean Guillaume, die heeft eraan meegedaan. Maar dat was het pseudoniem van Dave Stewart. En die kennen we dan inderdaad van de Eurythmics. Mooie, die schreef het met hem. Is This Love de Twijfel? En dat zit ook in het volgende nieuwe liedje. Afgelopen vrijdag kwam het uit. Het is de opmaat naar een live album wat uitkomt. Night to Remember komt op 4 juli uit. En het is muziek dat een reis heeft gemaakt. Eerst was het een liedje in uitvoering van Tina Boonsha, Engelse singer-songwriter. Toen werd het Tina Boonsha samen met The Bowery op haar, The Chapel album. En uiteindelijk werd het The Bowery featuring Tina Boonsha. En het is een prachtig mooi liedje. En het neemt je mee naar Odeon, het theater in Zwolle. Waar The Bowery ook een van zijn stops had tijdens zijn theatertour. En het is een liedje over twijfel, over willen geloven, maar soms eerst willen zien. Dit is Call Me Thomas. NPO Radio 5.

Muziek als medicijn, dat is het. De Bowery samen met Tina Boonstra live vanuit de Odeon. Call me Thomas, zo heet hij. En wie weet ga je nog vaker hier voorbij horen komen in het huis. Zometeen YouTube met Sunday, Bloody Sunday. En nog een prachtige gospel van Jason Mraz. Maar eerst Pretty Belinda. We gaan naar de waterkant met Chris.

Uit 1985, U2, Sunday Bloody Sunday. En Bono zegt vaak, this is not a rebel song. Om gewoon maar duidelijk te maken dat het gaat om de vrede te bereiken. Dan, een liedje wat al 20 jaar oud is, maar toch nieuw. Jason Mraz van zijn nieuwe album, His Eye Is On The Sparrow.

prachtige gedachte. Ik zei bijna 20 jaar oud is en dat klopt ook. Want het was de oma van Jason Mraz die aan hem vroeg... joh, zou je een aantal van mijn favoriete gospels op cd willen zetten? En dan kan ik dat zelf afspelen. En het is een cd'tje geweest wat heel lang in de familie eigenlijk zeg maar rondging... als een soort doorgeefding. En uiteindelijk heeft hij het nu op zijn eigen label uitgebracht en gedacht... misschien moet de hele wereld dit maar eens even horen. En dat doet hij verrekte goed, die Jason Mraz. Het album heet Grandma's Gospel Favorites. En er staan er nog meer op. Echt, ja, echt fantastisch. Old Rugged Cross, kun je nog even luisteren. En Never Grow Old. Allemaal even mooi en ook lief. Je hoort dat hij zingt naar zijn oma. Zometeen muziek voor je van Akda en Munich. Maar eerst Cashmere. Dat is even een tijdje.

Soms hoor je liedjes en daar zitten dingen in die je hoort. Ik hoor de hele tijd het regendans in het laatste couplet. Het regent zonnestralen, het regendans. Maar het is echt het regent zonnestralen. Het was de opvolger van Laat Me Slapen en is eigenlijk helemaal nooit verder gekomen dan de tipperade in 98 was, ook in december. Zometeen op deze prachtige zender mijn lieve en zeer gewaardeerde collega Bert Kranenbarg gaat iets bijzonders doen. Hij gaat weer naar De Berg, de Nederlandse berg voor Alpe d'Huez. Dat is alvast nieuws, gaat hij heel veel straks nog ook over vertellen. En hij heeft de zomer in zijn bol, want straks Waterloo Sunset van de Kings. Maar ook Donna Summer. Nou, meer ga ik er nog niet over zeggen, maar eerst nog even de administratie afhandelen. Bonnie die zegt nog via de NPO luisterapp, de digitale brievenbus van ons huis. We draaien weer heerlijke muziek vandaag. Nou, met veel liefde gedaan. En ook Matty die heeft nog een sleutelwoord. Ik vind het goed, ik keur het gewoon goed, het mag natuurlijk altijd. Hè. Vandaag is mijn sleutelwoord ratje toe, van alles en nog wat. Dus radio luisteren, tuinieren, puzzelen, breien en de naaimachine gebruiken voor het recyclen. Ja, het recyclen van een jeans. Ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Dat je er een tas van kan maken of een broek een tweede leven kan geven. Ik zit hier dus in de studio met een jeans met een gat erin. Eigenlijk ben ik nog op zoek naar een mooie... Ja, wat had je dan altijd? Zo'n ding wat je er overheen kon strijken. Ja, dus als je zoiets nog hebt liggen en het met mij wilt delen... ben ik heel erg benieuwd wat ik er dan op ga plakken misschien wel van jou. Zometeen dus Bert op deze prachtige zender. Morgenmiddag vanaf 2:00 het huis weer geopend voor je sleutelwoorden. De fijne verzoekjes en al het andere. Het open huis. Nu eruit met Simon & Garf.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maar

0: anders doet.
1: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Oh, daar zijn we al. Goedemiddag. Bert op 5 zometeen bij KRO-NCRV met het verhaal van een waterboer over drijvende groenten. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong natuurlijk. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Bert. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen dan vorig jaar. Voor alleenstaande AOW'ers komt dat neer op zo'n €200. De stijging komt vooral doordat het minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is omhoog is gegaan. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die vermist waren bij de Malediven zijn gevonden. Het lichaam van een 5e duiker werd al eerder geborgen. De Italianen maakten donderdag een duik naar een grot. De laatste 4 duikers werden gevonden door gespecialiseerde Finse duikers, zegt correspondent Angelo van Schaik.
7: De Finnen hebben die lichamen gevonden in de 3e kamer van de grot op zo'n 60 meter diepte. Het team uit Finland was speciaal ingevlogen omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam, werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
6: De lichamen van de omgekomen duikers worden, als het weer een toelaat, geborgen. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. Er zou zo bijna €7 miljoen zijn overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim €2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst de rekeningen heeft geblokkeerd. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. En daar zijn de Groningers behoorlijk kwaad over. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de Amsterdam Arena. Groningen-fans zijn niet welkom vanwege de onrust gisteren bij de wedstrijd FC Volendam-Telstar. De supportersvereniging van FC Groningen is not amused.
8: Ja, was laaiend. Ja, wij vinden niet dat wij daar de dupe van mogen worden. Wat ons betreft is dit totaal onbespreekbaar. En wij hebben zeker al een demonstratie aangemeld nu om in Volendam te gaan demonstreren tegen dit besluit op donderdag. En daarnaast zijn we bezig met onze jurist om te kijken of wij hier ook stappen tegen kunnen nemen.
6: De Groningen-keeper Etienne Vaassen noemt het een schande en vraagt zich af of de spelers ook maar moeten thuisblijven. En ook de directeur overweegt dat. Het weer verspreidt over het land enkele stevige onweersbuien, afgewisseld met zonnige perioden bij 13 tot 16 graden. Vanavond opklaringen, vannacht helder en fris, 4 tot 8 graden en kans op nevel. Morgen eerst droog met misschien wat zon en 's middags wat lichte regen en 14 tot 17 graden.
5: Een heel weer draaiboek. Dankjewel.
6: Ja.
5: Tot zometeen.
4: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

De Kinks om mee te beginnen en Waterloo Sunset in 1967. Even gekeken in ons lijstje van 1000 en jazeker, daar staan ze in. Dit is mijn top 5! Het is maandag. In Almere is vandaag het eerste voedsel geoogst van een drijvend eiland in het weerwater. Dus dat is voedsel dat groeit op het water. Gaan we zo meteen over praten met de boer die daar verantwoordelijk voor is. 4 nieuwe stemmen voor 4 nieuwe vragen in De Slimste Mens, waarbij je natuurlijk weer kans maakt op een Bert op 5'tje. Je weet het maar nooit. En Ronald Koeman, dat was de grote held gisteren. En dan bedoel ik natuurlijk Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar. Hij zorgt ervoor dat zijn clubje in de Eredivisie blijft. Mag hij nou ook in het Nederlands elftal? Vraag ik me dan meteen af eigenlijk. Moet dat nog in het familieoverleg?

0: Met een hoofdrol voor het voetbalfluitje Bad Girls van Donna Summer was dat uit 1979. Hopelijk praten met je collega's over hoeveel je verdient is nog steeds een taboe. De Telegraaf schrijft over een enquête waaruit dat blijkt. Werknemers zijn kritisch over de nieuwe richtlijn loontransparantie. De Europese wetgeving schrijft namelijk voor dat bedrijven vanaf 1 juni verplicht zijn om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. In Nederland gaat die loontransparantie trouwens pas op 1 januari in. Ja, ik doe daar nooit zo moeilijk over. Een aantal van mijn collega's hier om mij heen in de studio, jongens. En de rest luistert ongetwijfeld thuis. Of dat kunnen ze altijd terugluisteren. Ik zeg het nu gewoon 1 keer in het openbaar, daarna nooit meer. Dit is wat ik verdien per uitzending.
1: Een bed op 5.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Foreign Tongue, zo gaat het album heten dat ze 10 juli uitbrengen. De Rolling Stones, ze zouden eigenlijk ook gaan toeren in 2026 hier in Europa. Maar eind vorig jaar maakt het wel bekend dat dat niet doorgaat. Dat album komt er dus wel en dit is alvast de nieuwe single In The Stars, de Rolling Stones.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: De planetoïde met een diameter van bijna 30 meter scheert vanavond dicht langs de aarde. De vier buitenlandse eigenaren van Vitesse hebben de directie en raad van commissarissen uit het niets ontslagen, meldt de club.
2: Als boer niet je akker oprijden met een trekker, maar naar je gewas varen met een bootje. Dat doet Saria de Olde dagelijks. Hij werkt op een drijvend groenteeiland in het weerwater in Almere.
3: Wat zie ik hier staan?
4: Tegen de 2000 aan paksoi. Klaar om te oogsten.
3: Ja, want dat doet het wel goed, of niet?
4: Ja.
3: Ja? Ja. Ben je tevreden? Of,
4: Nou ja, ze zien er groen uit, maar er zitten een paar gele tussen. Maar overwegend is het goed. Eerste keer.
0: Ja, fragment van Omroep Flevoland. Je hoorde waterboer Sari de Olde. Waterboer, want in Almere is voor het eerst groente geoogst van een drijvend eiland in het weerwater. Dus geen akker, geen kas op het land, maar paksoi die groeit met de wortels in een bak water. Volgens bedenker Martin Hubers van Floating Future kan dit een oplossing zijn voor plekken waar landbouwgrond schaars is, zoals in grote steden. Dag Martin, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: We hebben het over een drijvend eiland waar nu de eerste groenten vanaf zijn gehaald. Waar ligt dat drijvende eiland precies in het weerwater?
5: Dat ligt op het weerwater dat eigenlijk de Floriade is geweest.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus kijken of daar ook winst gemaakt kan worden.
5: Nou, winst. We doen daar een project samen met de Wageningen Universiteit. En we zijn aan het uitproberen wat er allemaal nog meer kan dan op dit moment bekend is.
0: Ja, want we zijn natuurlijk gewend dat groenten in aarde groeien. Hè, met of zonder kas daarboven. Ja. Maar nu groeien ze in het water. Hoe ziet dat eruit? Beschrijf eens hoe die kas eruit ziet.
5: Nou, de kas is. Er zijn een aantal drijvers. Daarover zijn gewone kassen gebouwd, zoals je die ook op aan land ziet, met folie. En daarin hangt een foliebak. Het is 5 meter breed en 25 meter lang. En in die foliebak zit ongeveer 30.000 liter water. Dat is schoon water en daarin doen we voedingsstoffen. Daaroverheen zijn drijvers, daar zitten gaatjes in. Daar zitten de plantjes in en dan zitten de wortels van de plantjes. Die zitten in het water, krijgen de voedingsstof en gaan groeien.
0: Ja, wat een bijzonder idee, want plantjes planten wij normaal gesproken in de aarde en bloemen zetten we op het water. Hoe ben je ooit op het idee gekomen om landbouw op water te gaan doen?
5: Nou ja, ik bouwde al drijvende eilanden voor de Zwarte Sterren, want die broeden daarop. Ik las dat we in 2050 landbouwgrond tekort komen. Ik ben naar de Universiteit van Wageningen gestapt. Daar hebben we onderzoek gedaan en daar hebben we samen met studenten ontdekt dat we mogelijk dit de oplossing zou kunnen zijn voor de toekomst. Want dan hebben we geen land meer nodig voor voedsel, maar gebruiken we het water.
0: En hebben die plantjes, die gewassen, genoeg aan alleen water?
5: Ja. Ja, die groeien nog veel sneller dan op land. Zeg maar, we hebben die verhouding, want in Almere is ook een biologisch tuinder. Dus we vergelijken dat ook, hoe snel het gaat en noem maar op. Nou, op dat water heb je dus nergens last van slakken en van allerlei andere muggen, et cetera. Dus dat gaat heel snel en ze zien er dus geweldig uit en smaken voortreffelijk.
0: Ja. En je hoeft ze dus ook niet te bemesten, dat scheelt ook dan?
5: Nee, we doen dus voedingsstoffen, biologische voedingsstoffen doe je in het water. Dus dat is de mest die je erin stopt. Ja. In sommige landen doen ze het zelfs met de poep van visjes. Dus dat je het in de aquarium zou kunnen doen, maar dat willen we niet.
0: Ja, oké. En dan hoor ik dat de paksoi dus goed doet. Weet je al welke andere groenten en fruit misschien ook wel het beste doen op zo'n watereiland?
5: Nou, in principe doen alle bladgroentes en kruiden, et cetera, het. En we gaan dus nu met Wageningen uitzoeken of tomaten en bonen bijvoorbeeld, die worden wat hoger en dat zou een beetje lastig zijn. Maar we gaan nu aan het kijken of we andere soorten tomaten kunnen gebruiken die laag blijven, zodat we dus ook tomaten en bonen, et cetera, kunnen kweken.
0: Ja, wat mooi. En de waterkers, wordt die ook overwogen?
5: Ja, de waterkers is bijvoorbeeld iets wat heel makkelijk zou kunnen.
0: Ja, precies. En je kijkt al verder dan Almere, bijvoorbeeld naar Suriname, naar het Caribisch gebied. Waarom zou het juist daar ook toegepast kunnen worden dan?
5: Nou, als je kijkt in het Caribisch gebied, moet 95% van al het voedsel moet daar geïmporteerd worden. Dus dat betekent dat daar of met schepen of met vliegtuigen naartoe moet. Er zijn veel toeristen, maar daar wonen ook gewoon veel mensen die vers voedsel willen. Er is weinig landbouwgrond op die eilanden, omdat heel veel gebruikt wordt voor toerisme. Mijn idee is dus dat we daar op het strand, of langs het strand op, een aantal hectares per eiland neer zouden kunnen leggen, zodat we het voedsel direct naar de mensen kunnen brengen. Het hoeft geen CO2-uitstoot meer te hebben, geen reizen daar naartoe. En mensen krijgen dus vers voedsel direct uit de regio.
0: Ja, maar dan is het wel zoutwater of gaat er apart water in die bassins?
5: Nee, in de bassins, dat is gescheiden van het water waar het op drijft. Dus wij doen daar gewoon schoon water in. We hebben een bedrijf die dat voor ons ook allemaal schoonmaakt, et cetera. Dus daar, het maakt niet uit of wij op zee zitten of op ziltwater. Overal kan het.
0: Bijzonder project. Martin Hubers, bedenker van deze drijvende eilanden waar gewassen op geoogst kunnen worden. Hartelijk dank.
6: KRO NCRV.
1: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek. Dit is Bert of Vijf op de leukste radiozender.

0: gingen vorige week een ritje fietsen en die had ik Jimmy genoemd. En toen vroegen mensen, op Strava kan je dan je fietsenrit delen. Mensen op Strava vroegen mensen mij, waarom Jimmy? Nou ja, omdat ik een eenzame fietser was, ik ging hem eentje. Ik ging best lekker hard. Boudewijn de Groot was dat uit onze Evergreen Top 1000.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En complimenten voor alle luisteraars van Bert op 5 die meespelen met de slimste mens. Ja, dat gaat echt gaat steeds meer vanzelf, jongens. De Bert op 5'tjes vliegen de deur uit. Wil je er ook eentje winnen? Heeft dan om te beginnen antwoord op onze entreevraag van vandaag. Hoeveel minuten duurt de zogeheten Cooper-test? Als je het weet, de NPO-luister-app om te reageren of bellen 0800-3000-555. Je mag natuurlijk niks zeggen, Ewout, maar heb je hem wel eens gelopen, de Cooper-test?
3: Ja, toen ik 16 was, dat is echt een enorme tijd geleden.
0: En dan gaat het erom hoeveel je loopt in de tijd waar het over gaat, waar we nu niks over zeggen. Hoeveel heb jij gelopen?
3: 3,5 kilometer.
0: Echt?
3: Ja, dat was belachelijk.
0: Ja. En heb je echt idioot hard gelopen?
3: Ik rookte niet, dronk niet en ik sportte iedere week toen. En dat was op een hockeytraining. Goed voorbereid, opgewarmd. En ik ben gewoon achter de snelste aangelopen. En ik heb het gewoon. Ik had gewoon zoiets van, ik moet gewoon volhouden. Ja. Blijven lopen, blijven rennen. Ja. En dan hou je het vol. Want en dat is gelukt.
0: Ja. Nou, de vraag is dus, hoe lang heeft hij wat erover gedaan om die 3,5 kilometer te lopen? Ofwel, hoeveel minuten duurt de zogeheten Cooper-test? De NPO luisterapp om te reageren of 0800-3000-555.
3: Wat was, wat was jouw prestatie? Weet je dat?
0: Nou, ik denk dat ik hem één keer gelopen heb aan het begin van mijn militaire diensttijd. Ja. En ik denk dat ik met afstand de allerlaatste van de kazerne was. Want in die tijd was ik helemaal niet van sporten. Ik ging in dienst en ik weet nog toen ik van de middelbare school afging dat ik blij was dat ik mijn diploma had, maar nog veel blijer was dat ik nooit meer gymles had.
3: Oh, ja,
0: ik dacht, ik ga de rest van mijn leven nooit meer iets aan sport doen. Ja. Nou ja, dat verandert, gelukkig.
3: Herkenbaar.
0: We gaan naar het NOS-journaal. Van 4:30, Ewout.
3: Goed, de aankomst van cruiseschip Hondius vandaag in Rotterdam. Dat is wereldnieuws.
4: Het cruiseschip Hondius.
5: El Hondius, el crucero con el brote de antivirus.
6: De MV Hondius.
3: Op het schip was een uitbraak van het Hantavirus. Het grootste deel van de 27 mensen aan boord van het schip, die er nu nog waren, gaat op een terrein in de Europort een maand in quarantaine in containerhuisjes. Het zijn vooral mensen uit de Filipijnen, zegt de GGD.
7: Ze kunnen wel alles doen binnen dat huis. Ze mogen gelukkig ook naar buiten, maar dan wel altijd met een mond-neusmasker op. Ze moeten afstand houden tot elkaar. Ze hebben gelukkig inderdaad tv. We hebben wifi-palen laten plaatsen. Dus ze kunnen wel contact hebben met familie, met vrienden. Dat is natuurlijk hartstikke fijn.
3: En morgen wordt het cruiseschip zelf uitgebreid gedesinfecteerd en schoongemaakt. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond de AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en ministers Heerma van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn erbij. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord is bekend. Het is de 38-jarige Belg Davy Rigaud die overkomt van Club Brugge. En daarnaast is de verwachting dat Feyenoord Robert Eenhoorn aanstelt als nieuwe algemeen directeur. En in Amsterdam-West heeft een automobilist onder invloed van alcohol of drugs een ravage aangericht. Hij botste tijdens een rit tegen een aantal geparkeerde auto's. En dat ging zo hard dat omstanders, met telefoon natuurlijk, zich afvroegen of er doden waren gevallen.
8: Ze leven?
9: Ik bel wel 112.
8: Is goed, bel 112.
3: Ja, wat gebeurde daar? Hij ging er dus vandoor in zijn zwaar beschadigde auto. De straat lag bezaaid met de auto-onderdelen. Twee geraakte auto's moesten worden weggesleept. De bestuurder, een man van 25 uit Uithoorn, is later toch aangehouden. Gek genoeg, niemand is gewond geraakt. Het weer verspreidt over het land nog enkele stevige onweersbuien, afgewisseld met zonnige perioden. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond opklaringen, vannacht helder en fris, 4 tot 8 graden en kans op nevel. Morgen eerst droog met misschien wat zon, 's middags wat lichte regen en 14 tot 17 graden.
0: Dankjewel en ren weer naar boven.
3: Nee hoor.
2: De leukste radiozender van Nederland. NPO Radio.

0: met Domino's Blue Monday. En daarvoor Elton John en Can You Feel the Love Tonight.
1: Bert op 5 met Franse muziek.
0: Ja, dit is er zo een die je wel eens hoort, maar niet heel vaak. Van een artiest die we ook niet heel goed kennen in Nederland. Gilles Dreux, dat is zijn naam, zijn artiestennaam. Genoemd naar het plaatsje Dreux met een X aan het eind waar hij geboren is. Vorig jaar overleed hij op 90-jarige leeftijd. En hij heeft één wereldhit op zijn naam en die staat in het volle licht vanmiddag. Alouette 1974 over de Leeuwerik. Alouette.

0: Going the Wrong Way van Fleetwood Mac. En daarvoor dus Alouette van Gilles Dreux. Als je daarbij een legerhelikopter denkt, dan kan dat ook. Want die worden tegenwoordig ook zo genoemd. Maar het liedje in 68 bij Gilles Dreux ging echt over een leeuwerik.
1: De slimste mens. De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Dag, John Boerdonk in Os. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert.
0: Is het John of John?
2: Wat jij wil.
0: Nee, wat jij wil. Het is jouw naam.
2: Ja, sommigen noemen me John, anderen noemen me John. Dus,
0: ja, maar wat wil jij?
2: Doe maar gewoon John.
0: Nog een keer?
2: Doe maar gewoon John.
0: John, oké, doen we dat.
2: Ja.
0: John, hoeveel minuten duurt de Cooper-test?
2: 12 minuten.
0: Heb je dat opgezocht?
2: Nee, helaas heb ik hem zelf ook een aantal keren mogen lopen.
0: Oh, serieus, ja?
2: Ik heb het CIOS gedaan in Sittard.
0: Ja.
2: En daar was een onderdeel van de school was toen een Cooper-test.
0: Ja, ja,
2: en dan
0: ja.
2: Moesten wij 3000 meter lopen in 12 minuten voor een 6.
0: Oh, en dus, lukte dat?
2: Ja, precies, een 6.
0: Ja, oh, je had een 6, ja. Ja, want Ewout had dus 3,5 kilometer gelopen. Weet je waar het wereldrecord op staat? Heb ik nog even opgezocht.
2: Geen idee.
0: 4756 meter.
2: Niet normaal.
0: Ja, dat absurd, echt, hè? Ja. Is... ja, Ethiopië, ja. Hoor. Kenenisa Bekele, die liep dat. Ja,
2: dat is knap, hoor.
0: Ja. En weet je waarom die 12 minuten duurt, de Cooper-test?
2: Nee, weet ik ook niet.
0: Nou, wat leer je op dat CIO's, joh?
2: Ja, niet normaal.
0: Hebben
2: ja,
0: ze je daar...
2: alleen praktijk.
0: Hebben ze je daar niet geleerd dat hij genoemd is naar de Amerikaan Kenneth Cooper?
2: Kenneth Cooper.
0: Ja, arts bij de Amerikaanse luchtmacht. Die begeleidde ruimtevaarders. En die dacht, ja, ik wil zelf een beetje overgewicht wegwerken. Dus ik ga een oefenprogrammetje maken. Daar heeft hij die 12 minuten hardlopen ingedaan. En die 12 minuten is heel belangrijk. Want na 12 minuten van lichamelijke inspanning stijgt de hartslag niet verder. Dus in die 12 minuten kan je gewoon meten hoe is het met de conditie van iemand gesteld.
2: Je maximale hartslag.
0: Ja, leuk om te weten, inderdaad. Toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: dat wist je allemaal.
0: Nee, dat heb ik allemaal opgezocht natuurlijk. Ik weet niks. Dat is het fijne van mijn vak. Je hoeft niks te weten. Je kan alles opzoeken. En dan zei ik heb een fantastische redactie die het voor me opzoekt. Dus ik hoef eigenlijk... Nou ja, goed. Hoe is het met jouw hartslag?
2: Die is nog rustig.
0: Oh, prima.
2: Nog wel.
0: Want ik ga de slimste mens met je spelen. Je weet, je mag kiezen. Ik heb 4 presentatoren. Altijd aan het begin van de nieuwe week. Jurjen ten Brinke van Groot Nieuws op de zondagochtend. Bert Haandrikman van Elke Ochtend Goeiedag Haandrikman. Ik heb Kik van der Veer van Andermans Veren op de zondag. En ook Antje Montero van Theater van het Sentiment. Het is aan jou. Wie van de 4 mag jou een vraag stellen?
2: Nou, doe maar door Bert. Ik luister elke ochtend naar Bert. Dus dan vind ik het wel leuk als hij ook een vraag aan mij stelt.
0: Ook leuk om Bert gewoon ook een keer 's middags te horen. Weet je dat er soms mensen zijn die denken dat Bert en Bert dat dezelfde zijn?
2: Serieus?
0: Ja, ik heb wel eens mensen gehad die zeiden tegen mij... Oh, het is wel fijn dat je nou even niet in de ochtend hoeft, hè? Dan was Bert Haanlijk met vakantie. Ja.
2: Of hij was de 4 dagen aan het lopen. Dat
0: ja, ook, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hè? Altijd druk met andere dingen. Ja, goed. Ik ben dus die andere Bert. En dit is de vraag van Bert Haanlijkman. Daar is hij. Luister goed.
3: Wie duidt mij wat? Wie duidt mij wat? Wie duidt mij wat vandaag? Ja, dat herken je natuurlijk, hè? Skik met Op Fietsen. Geweldige band uit mijn geboorteprovincie Drenthe. Maar wat weet jij van de band Normaal?
0: Wat weet je van de band Normaal? Daar gaat hij, John. 30 seconden.
2: Benny Jolink, Achterhoek, Oerend Hart, Deurdenderen, Doordenderen. Even kijken. Boerenrok. Dialect, plat. Afscheidsconcert, Gelderdoom.
0: Nee, we zijn er.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, we zijn er. Je hebt ze gewoon alle 5. Het is onvoorstelbaar. Ja, dat ging hartstikke goed. En je hebt ook nog tijd over, volgens mij. Even kijken. 12 seconden over.
2: 12 minuten over. God, echt de Cooper-test.
0: Een Cooper-test over. 12 seconden over is 12 punten. Plus, nou, alle goede antwoorden is 10 plus 20 plus 60 plus 40 plus 50. Dat is 150 punten. Daarmee sta je, John Boerdonk uit Os, op 162 punten. Bovenaan ons tussenklassement op dit moment. En helemaal goed voor een Bert op 5 natuurlijk, hè?
2: Nou, dat doe je het eigenlijk voor. Je hoort toch bij die groep die Bert op 5 mensen zijn die wel weten wat het is. Maar iedereen wil het eigenlijk toch graag weten. Maar niemand weet het.
0: Jij snapt hoe het in elkaar zit. Veel plezier met je Bert op 5. Je staat voorlopig bovenaan het tussenklassement. Als je daar blijft staan, dan mag je uiteindelijk de finale spelen. Om achter de schermen te kijken bij de echte slimste mensen op televisie. Maar zover is het nog niet.
2: Nee. Maar ik vond het niet wel leuk om mee te doen.
0: Nou, en dat deed je ontzettend goed. John, dankjewel. Fijne dag verder.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: En ga nog lekker 12 minuten hardlopen.
1: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: van de leuke latere singles van Cliff Richard, is wat Vincent zegt over dit liedje. Ik had hem gekozen, Carrie. Ja, ik vond het toch een beetje sneu voor Carrie. Had ze een prachtige weldoener aan tafel zitten afgelopen vrijdag, daar in het clubhuis in Bunschoten-Spakenburg. Blijkt het een oplichter te zijn. Hele uitzending offline gehaald, hele toestanden, allemaal discussies daarover. Nou, voor Carrie dus Carrie van Cliff Richard uit 1980 aan het eind van ons eerste uur. Met een monsterscore, hè? 162 punten nu bovenaan ons scorebord. John Boerdonk uit Os in De Slimste Mensen. Maar morgen heb je alweer de kans om daar overheen te gaan. Ik zou zeggen, pak die handschoen op. Graag tot zometeen.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Welkom terug bij Bert op 5 bij KRO NCRV. Nog tot 6 uur hier op NPO Radio 5. Leuk dat je luistert. Zometeen de keeper die het verschil maakt. Niet door een schitterende stop, maar door een denderend doelpunt in dit geval. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Ewout.
15: Goedemiddag. Twee advocaten willen Ridouan Taghi wel bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Maar dan willen ze wel uitgebreide tijd om zich in te lezen in het dossier dat inmiddels 100.000 pagina's telt. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt verteld over wat de twee advocaten willen.
16: Ze zeggen, we willen het graag doen, maar we hebben daar tijd voor nodig. Misschien wel 1,5 jaar voorbereidingstijd. Het gerechtshof moet daar nog op reageren. Bleek net wel al daar helemaal niet eens te zijn met de beeld. Het beeld dat het alleen maar haast wil maken en dat advocaten geen tijd krijgen. Dus daar zal de discussie verder over gaan.
15: Het hof heeft al gezegd er niet onwelwillend tegenover te staan. Een basisschool in Hilversum heeft besloten om niet mee te doen aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur van de school zegt de sfeer niet feestelijk genoeg meer te vinden na alle spanningen rond de noodopvang voor asielzoekers. Vandaag werd bekend dat sommige ouders van plan zijn om kinderen anti-AZC-t-shirts te laten dragen tijdens het wandelen. De avondvierdaagse begint vanavond. Frits Spits heeft van de Taalunie een erepenning gekregen vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. Hij presenteerde de afgelopen jaren De Taalstaat op NPO Radio 1. Volgens de jury maakte hij daarmee een breed publiek warm voor de rijkdom, geschiedenis en actualiteit van het Nederlands. In Groningenstad is de restauratie begonnen van de Martinikerk. Dat is hard nodig, want de kerk is er slechter aan toe dan gedacht. In de jaren 60 stond de Martinikerk voor het laatst in de stijgers. Dat is eigenlijk niet genoeg, is te horen bij RTV Noord.
17: Een keer in de 50 heel mooi dat gewoon down, kloor.
18: Is een dure klus?
19: Zeker. 2,5 ton zitten we op. Dus en dan zijn we er ook nog niet mee, zijn we nu ook achtergekomen. De windhaan en de bekroning eronder, met die mooie gouden bollen, blijkt dat die toch in veel slechtere staat is dan wij vanaf deze afstand konden zien.
15: En de huidige restauratie is dan ook eigenlijk een voorbereiding van hopelijk een grote restauratie over 10 jaar. En dan net binnengekomen, de zanger en medeoprichter van Dr. Hook and the Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hij was 76 jaar. Hij had in de jaren 70 en 80 grote hits met zijn band, zoals Baby Makes a Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en The Cover of the Rolling Stone.
0: Was die man met het ooglapje op?
15: Ik denk
0: zanger?
15: Het, ja.
0: Ja, A Little Bit More was nog een hit van ze ook.
15: Ja.
0: Ik zat even te kijken. Er staat er eentje in de Evergreen Top 1000. Die zat ik zo meteen draaien.
15: Oké, nou, hartstikke goed. Heb ik nog het weer. Eerst nog buien. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking. Er valt af en toe wat regen. Het wordt een graad of 15. Vanaf donderdag droger en warmer. Vrijdag kan het 25 graden worden.
0: Lekker.
15: Oh, ja.
0: Dankjewel.
20: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.
21: De beste.
0: De nummer 485 van de Evergreen Top 1000 van afgelopen jaar. Dr. Hook and the Medicine Show en Sylvia's Mother.

overlijden van Dennis Le Corrier. Dus een van de voormannen van Dr. Hook. Een van de oprichters. Hij was ook de eigenaar van de naam Dr. Hook met zijn bedrijf. De man met de baard, niet te verwarren met Ray Sawyer die ik even noemde. Die overleed op oudjaarsdag 2018. Dat was de zanger met het ooglapje. En dit is Petula Clark. En die gaat ondergronds, denk ik. Ook vandaag weer. We zeiden nog, doe het niet. Maar ben bang dat ze toch gaat. When you're

0: hoor je niet zo vaak meer. Maar bij ons wel, Level 42, Something About You en Downtown van Petula Clark. Ik dacht, dan krijg ik heel veel appjes van mensen die zeggen Downtown is helemaal niet ondergronds. Nee, Downtown is gewoon de stad in, maar dat werd niet gecorrigeerd. Bij Dr. Hoek de terechte correctie natuurlijk en helemaal recht gezet. Dank jullie wel.
1: Bertel 5, met het nieuws van vandaag.
0: Het nieuws van deze maandag, pak ik even bij, waar is het gebleven? Oh hier. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot, omdat natuurminister Van Essen na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied nu de officiële status van Nationaal Park geeft. Shakira krijgt 60 miljoen euro terug dankzij vrijspraak in een Spaanse belastingzaak. En het is vandaag de dag na de zinderende laatste competitieronde van de Eredivisie. Gisteren al die wedstrijden om 2:30 middags. Dat is toch het mooiste wat er is ook eigenlijk. Hè? Met name onderin was het spannend bij de wedstrijd FC Volendam tegen Telstar. Beide clubs probeerden zich te handhaven in de Eredivisie. In de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd gebeurde dit.
2: Ik zie maar 1 speler van Telstar nu in de 16 meter staan. En dat is dan weer Ronald Koeman junior. Dat zou wat zijn. Hij gaat het nog doen ook.
3: Zo.
2: Ronald Koeman junior houdt Volendam eerst op de been. Met een geweldige redding. En staat nu tegenover de andere keeper om een penalty te gaan nemen. Koeman in de rechterhoek. Strak in de rechterhoek. De bank van Telstar stroomt leeg. En ze hangen allemaal om de nek van een keeper die zojuist een penalty gemaakt heeft.
0: Ja, en zo won Telstar met 1-2. En blijft dus behouden voor de Eredivisie. Nou, is niet de eerste keer dat een keeper een doelpunt maakt natuurlijk. Lennart van der Raxie ging op zoek naar meer scorende keepers. Lennart, misschien extra leuk natuurlijk dat dit Ronald Koeman junior was, hè, die je maakte.
4: Ja, dat maakt het nog net wat leuker. Hè? Ronald Koeman is een heel talentvolle keeper. Heeft dus ook een goede trap, hè? Dat bewees hij wel. Van wie zou hij die nou hebben? Hè?
0: Dat denk ik wel te weten, ja. Van Pluisje, denk ik.
4: Ja, de huidige bondsgoot Sneeuwvlokje werd ook wel genoemd, geloof ik. Nee, Pluisje is...
0: Sneeuwvlokje. Ja, je hebt gelijk. Ja.
4: Sneeuwvlokje, zijn vader, hè? Ronald Koeman, de huidige bondscoach. Die kon zelf ook aardig schieten, hè? Weten we. Ook penalties overigens. Hè? Die heel belangrijke penalty Nederland-West-Duitsland. De halve finale van het EK 88.
0: Ja, een van die vrije trappen. Heel ver vanuit het veld. Hoppatee.
4: Ja, dat zie ik Ronald Koeman junior nog niet doen. Nee. Maar dit, volgens mij schoot hem ook rechts. Maar dat weet ik niet meer zeker. Mm.
0: Goed. Was dit de mooiste keeperstreffer in de Nederlandse competitie?
4: Ja, het ligt er een beetje aan wat je onder mooiste verstaat. Kijk, een benutte penalty is zelden een mooi doelpunt. Hè? Het is gewoon een aanloop nemen en in de hoek schieten. Deze van Telstar was enorm belangrijk. Want daardoor handhaven ze zich in de Eredivisie. En dat Ronald Koeman maakt ook leuk. Maar als je het hebt over de mooiste goal van de keeper in de Eredivisie, dan denk ik toch echt aan een doelpunt van Martin Hansen, de Deense doelman van ADO, in 2015 tegen PSV. Die vond ik toch echt mooier. Het was ver in blessuretijd. PSV stond voor met 1-2 en toen gebeurde er dit.
5: Uiteindelijk maakt Brenet de overtreding waaruit een vrije trap komt op een voor ADO hele prettige plek. Hansen zelfs mee naar voren. De vrije trap is voor Hansen. Ja! Hansen! De hak! Je verzint het niet! Hij is een van de beste spelers van ADO, maar hij is wel de keeper.
6: 2-2, doelpunt te maken, onze doelman.
5: Een treffer waar iedere spits jaloers op zou zijn.
4: Ja, 2-2 dus, prachtige goal. Maar achteraf toch niet zo belangrijk. Want ja, ze haalden wel 1 punt, hè, met dat gelijkspel. Maar PSV werd dat seizoen gewoon weer kampioen.
0: Tuurlijk.
4: En ADO bleef ook gewoon weer in de Eredivisie.
0: Tuurlijk. Dat is wel lang geleden.
4: Ja, oké. Recente voorbeeld dan. Uit de Champions League van dit jaar. Daarin speelde in januari Benfica tegen Real Madrid. Doelman Anatoli Trubin van Benfica werd daar de grote held. Hij ging mee naar voren bij een corner in de slotfase en kopte raak. En door dat doelpunt plaatste Benfica zich toch nog voor de tussenronde. Daarin speelden ze toevallig weer tegen Real Madrid en toen verloren ze.
0: Mm. Maar dat is dus wel als de keeper mee naar voren gaat, hè? Als ze echt moeten scoren.
4: Ja, maar soms scoren ze ook anders. In 2014 Erik Cummins van Go Ahead Eagles bijvoorbeeld.
7: Knap gedraaid, maar komt niet tot een lekker schot.

0: denk nu aan die counter waar ik het eerder al over had. Met Schalk en de Sa voorin. Oh, die gaat erin. Oh, ja, die gaat erin. Cummins. Komt in een heel illuster rijtje. Keepers. En Dekkers met zijn tweede blunder toch eigenlijk.
1: Ja, een beetje lastig, hè, tv-commentaar. Ja. Moet je eigenlijk niet aan beginnen. Nee. Want dan zie je wat er gebeurt. Eigenlijk bij de radio kon ik het niet vinden. Ik leg het even uit. Keeper Erik Cummins schoot de bal uit zijn handen. Vanuit zijn eigen doelgebied. Zo in het doel van de tegenstander. Hoe kan dat, zou je denken? Nou, de keeper aan de andere kant, die verkeek zich erop. Liep naar de bal toe, maar die stuiterde over hem heen. Het doel in. Go Ahead Eagles verloor overigens wel, ondanks deze mooie goal.
2: Ja, mooi, leuk, die scorende keepers. Maar het is wel heel vaak één keer, maar nooit weer, toch?
1: Ja, Erik Cummins, Martin Hansen scoorden inderdaad allemaal precies één keer. Net zo vaak als Edwin van der Sar. Die deden wel twee keer over, zou je kunnen zeggen. Want die mocht een penalty nemen tegen Sparta toen Ajax al met 9-0 voorstond. Die ging mis. En eventjes later, in 1998, nam hij revanche tegen de Graafschap. Stond Ajax al met 7-0 voor. En toen mocht hij nog een keer proberen. En toen ging die er wel in.
2: Ja, nu dus de keeper die de strafschop neemt. Dat gebeurt toch niet zo vaak dat een keeper de beste strafschopnemer van het elftal is?
1: Nee,
2: penalty,
1: nee.
2: Wou ik zeggen. Is veel, nee, makkelijker penalty.
1: Penalty, ja. Nou, er zijn er wel echt een paar die heel bijzonder zijn. Ik noem de allerbeste scorende keeper ooit. Het gaat om de Braziliaanse doelman Rogério Ceni. Hij maakte er 131.
2: Hallo?
1: 131.
2: Zo. Ja, maar niet alleen naar strafschoppen, toch, neem ik aan?
1: Nee, dat kan bijna niet. En nee, hij nam ook de vrije trappen. Maar we kunnen wel zeggen dat hij wel een goede trap had. In het seizoen 2005 was hij echt op zijn best. Toen maakte hij maar liefst 21 goals en stond daarmee in de top 10 van topscorers van dat jaar.
2: 131 doelpunten is de te kloppen score. Hoe oud is Ronald Koeman junior eigenlijk?
1: Volgens mij wordt hij over 5 dagen 31.
2: 31. Nou, er wordt nog aanpoten dan wat voor elkaar te krijgen. Gaat hij niet halen, ben ik bang voor. Lena, dankjewel. One side of me is warm and quiet.

0: Neil Diamond heeft een heel fijne maand.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: De hele maand de schijf van NPO Radio 5 met dit prachtige Wild at Heart. En dit is Elvis Presley.

0: 5.
1: We hopen dus dat een aantal personeelsleden hier van het Mediapark eens een keer gaan helpen, want wij zien ze nooit.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Dat is heel leuk als je het met iemand doet waarvan je weet dat die je goed kan helpen.
2: Van 4 tot 6.
4: Heel erg jammer.
5: Ja, ik hoor het wel. Ja,
4: nou is de tijd voorbij.
2: Op NPO Radio 5.
5: Ik zat met een bek vol tanden.
6: Bert Kranenbarg van KRO NCRV.

0: Charles en Eddie, would I lie to you? Het is half zes geworden, Ewout, het NOS Journaal.
1: Ja, op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met een nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. En die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens de vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over de werkdruk. Een vrouw die jarenlang als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam werkte, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van grote hoeveelheden sieraden van patiënten. De vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, werd begin vorige maand opgepakt. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels zijn omgesmolten, roept de politie gedupeerden om zich te melden. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadions zullen zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. En de voetbalbond verwacht nog eens 5000 fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de mars van Oranje-fans voorafgaand aan een wedstrijd van Oranje. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. En ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. En in het Duitse Bad Pyrmont was afgelopen weekend een wedstrijd boomknuffelen. Meer dan 100 mensen deden eraan mee. En bij het bomenknuffelen gaat het onder meer om creativiteit en gevoel. Het geeft je een goed gevoel, zegt deze vrouw.
2: Ja, dat doet ook ons mensen goed. Also, ik vind dat een schönes gevoel, wenn man die rinde, die zo schön warm is, maar ook rauw is, zo im arm hält.
3: Wat macht meer spaß, mensen of bomen omarmen?
4: also, bomen omarmen is sicherer, ne?
1: Ja, bomen omarmen doet hij toch liever, van, zegt hij, liever dan mensen. Want dat is veiliger dan mensen knuffelen.
5: Het is gevoel, dat snap ik. Mm-hmm. En creatief. Word je creatief van, ik ga dat toch eens proberen. Bomen knuffelen, kijken wat er gebeurt.
1: Ja, kijk wat er
5: misschien
1: gebeurt.
5: Misschien borrelt er van alles dan.
1: Nee, je weet maar nooit, ja. Ja, ik weet het niet uit ervaring in ieder geval.
5: Prinses Irene, ons nummer is 0800-3000-555.
1: Het weer, eerst, dat is zo lang geleden.
5: Weer, ervaringsdeskundige.
1: Ja, dat weet ik niet, hoor. Ja, ze had die naam. Maar
5: ja, dat stond in de verhalen toen, Ewout.
1: Ja, dat stond toen in de verhalen, ja. Lang geleden. Nou ja, goed. Het weer, eerst nog buien. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder. Koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt een graad of 15. Vanaf donderdag droger en warmer. Vrijdag kan het 25 graden worden.
5: Dankjewel. Nou, ik meen het serieus. Als iemand daar ervaring mee heeft, ik ben daar echt in geïnteresseerd. En in hoeverre dat dan je creativiteit stimuleert als je knuffelt met bomen. Dus als je daar een serieus verhaal over hebt, mag je dat ons laten weten via de NPO Luister-app.
1: Ik denk dat het heel erg ontspannend is, sowieso.
5: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat
1: mag niet.
5: Dat wil ik graag horen van iemand die de ervaring mee heeft. Dankjewel. Ja.

0: Ik heb het kaartje er even bij gepakt van de stookwijzer. Maar dat is bijna helemaal rood veel Nederland. Dus het kampvuur mocht er niet bij aan. De muziek was er wel van The Animals en The House of the Rising Sun.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: En vandaag de broers Joost en Daan Speelman. Opgegroeid in Ermelo. Daarna naar Haarlem verhuisd. Lennart van de redactie, je hoorde hem net ook al even. Die noemden ze zo in het voorbijgaan. Moeten we die niet een keer draaien? Ze wonnen het Amsterdams Kleinkunstfestival in 2005. En toen dacht Lennart, nou, dat is leuk, een nieuw duo. Maar we hebben er eigenlijk niet veel meer van gehoord. Behalve dit lied Fred in 2007. Dus dat zetten we vanmiddag bij ons in het volle licht. Ze gaan los, Speelman en Speelman.

Fred van Speelman en Speelman. En als er iemand is die ons kan vertellen hoe het gaat met Speelman en Speelman, dan hoor ik het graag. Het laatste wat ik over ze kon vinden was dat ze een optreden moesten afzeggen omdat hun technicus een ongeluk met een kettingzaag had gehad. Maar dat is al wel weer 10 jaar geleden inmiddels. Speelman

0: Mamma Mia van ABBA, Italiaans-Zweeds.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Lekker gereageerd. Jolanda Baltus reageert op het gesprek dat we hadden op het drijvend telen van groenten, zoals dat nu gebeurt op het weerwater bij Almere. Er werd ook bij gezegd dat zou iets kunnen zijn voor de Caribische delen van Nederland. Het zou ook wat voor de Malediven zijn, zegt Jolanda Baltus, zo'n drijvende moestuin. Want daar moeten ze ook alles importeren, net als op de Caribische eilanden. En vreselijk veel afval waar ze eigenlijk compost van zouden moeten kunnen maken. Ja, het is een bijzondere manier van groenten telen. Het gesprek is terug te luisteren via onze website bertop5.nl.
2: De laatste ronde.
0: En toen spraken we dus over Ronald Koeman junior, de scorende keeper van Telstar. Nou, is niet de enige keeper die scoorde. Daar komen ook allerlei mensen op binnen. En vind ik dan zo knap altijd. Mensen die gewoon roepen, oh, maar dat doelpunt... Remco bijvoorbeeld. Oscar Zijlstra, Cambuur. Vanaf uittrap, 1 stuit over de keeper. Goal, 1985. Ik echt zo ongelooflijk knap dat je dat weet. Of Gerrit uit Aalde, Piekenhagen tegen AZ. Was ook mooi.
2: De laatste ronde.
0: Nou, speelman gaat het goed mee, geloof ik. Ze komen met Oerol spelen bij Gastrobar onder de pannen op Terschelling. Dat meldt Petra ons, waarvoor hartelijk dank.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En dan zit ik nog met die vraag of je creatief wordt van het knuffelen met bomen. En wat dacht je wat? Marion reageert, 61 jaar uit Breda. Dag Marion, goedemiddag.
3: Dag Bert, goedemiddag.
0: Nou, wat is dat fijn dat jij mij even bijpraat hierover. Want
3: ja,
0: hoor je over dat kampioenschap in Duitsland? Zou dat iets voor jou zijn?
3: Nee, ik heb dat eigenlijk niet meegekregen. Ik zei net, ik ben aan het klussen en aan het boren in huis. En alleen het laatste over dat knuffen met bomen ving ik op. Ja. En daarom heb ik gereageerd. Ik dacht, dat is zo heerlijk om te doen.
0: Ja, dat zei die vrouw hier ook. Het geeft je een goed gevoel. Maar bij het bomenknuffelen stond erbij, gaat het onder meer om creativiteit en gevoel. Nou, eerst maar even dat gevoel. Wat voel je als je een boom knuffelt?
3: Het maakt je wat aards. Het maakt je wat krachtiger. Je maakt wat meer verbinding met jezelf. En ik vertelde net ook, je gaat met blote voeten zeg maar eerst eens, wandelen door het park. Want ik woonde in Breda aan het Begijnhof, Valkenbergpark, heerlijk. En ik had daar ook bijna zo'n beetje mijn eigen boom.
0: Oh.
3: Dus als ik met wat vragen zat, ik ging onder die boom zitten, ik maakte verbinding, weet je wel, meditatief. En kijk maar welke antwoorden dat er komen. Het heeft mij... Ja, altijd een glimlach gegeven.
0: Ah. En hoe geeft die boom dan antwoord? Hoe merk je dat dan?
3: Wat er in je opkomt, wat je voelt, dat komt in je op.
0: En dat
3: kan het ook niet anders zeggen, weet je wel. Die boom gaat natuurlijk niet ineens kletsen. Dat zou wonderlijk zijn.
0: Nee, dat is het geloof
3: maar
0: ik
3: wel
0: niet.
3: Als je eventjes de stilte in jezelf maakt, het contact maakt, echt voelen, je lijf, zitten op die grond, zitten met je rug tegen die boom aan.
0: Ja.
3: En dan krijg je contact en dan stel je vraag en kijk maar wat er komt.
0: Ja, gewoon laten gebeuren.
3: Laten gebeuren. En of dat creatief, ja, ik vind dit op zich al heel creatief. Weet je wel, wat er dan gebeurt om het zo te bedenken, om de kracht in jezelf te zoeken op deze manier en niet verder buiten je. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel creatief daaraan.
0: Ja. Ja, precies. Ja, het is niet zo dat je opeens beter kan punniken.
3: Nee, die vraag heb ik hem ook nooit gesteld. Nee.
0: Zou je dat een keer willen proberen? Kan Bert Kranenborg beter punniken als hij met bomen knuffelt? Dan ben ik heel benieuwd naar het antwoord.
3: Ik denk dat jij tegen die boom moet gaan zitten, Bert.
0: Oh ja, dat is waar. Begijnhof in Breda, zei je.
3: In Breda.
0: Valkenbergpark. Ja.
3: Okay.
0: Als ik in de buurt ben, trek mijn schoenen uit, ga ik het proberen.
3: Ja, stuur zeker een berichtje. Ja.
0: Ken jij het boek Over Bomen van Robert Moore, Amerikaanse schrijver? Een Canadees is het.
3: Nee, dat zegt me niks.
0: Nou, dat is heel bijzonder. 400 bladzijden heeft hij geschreven over bomen. Hij klimt ook in bomen. En daar haalt hij ook een soort spiritualiteit uit. Tot boven in de toppen van die enorme sequoias.
3: Dat is mooi hoor, dat we toch steeds meer onze kracht zoeken en vinden wat dichterbij in de natuur.
0: Lijkt me een boek voor jou.
3: Ja, ik ga het zeker googelen.
0: Ja, zie je wel. Creativiteit, hup, daar gaan we alweer. Hartstikke
3: dankjewel,
0: goed.
3: Dankjewel, Bert.
0: Dank voor het bijpraten, Marion.
3: Zeker.
0: Oké,
3: okay.
0: Dag.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Lekker aan het eind. Mike and the Mechanics in the Living Years. Dit was Bert op 5 voor vandaag. Dank voor het luisteren, dank voor het reageren. Hartstikke mooi. Zoals het elke keer gaat in de laatste ronde. Dat is ook een mooie dingetjes die je nog even meepikt aan het eind van de uitzending. Blijf lekker luisteren. Er komt veel muziek aan. Zometeen in de avondstart op deze maandagavond met Simone Walraven. Heel veel plezier. En wij melden ons morgenmiddag weer met een nieuwe aflevering van Bert op 5. Even na 4 uur. Graag tot dan.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
13: Neem me niet kwalijk. Goedenavond Simone, het gaat alweer. Den Haag buigt zich vanavond over de onrust rond asielopvang. Het kabinet en de Nederlandse gemeente praten in een spoedoverleg over de spanningen en het geweld bij protesten tegen asielopvanglocaties. De druk op het kabinet nam de laatste tijd toe en de gemeenten willen nu actie zien, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Ze willen ook dat er vanuit de politiek gestaan wordt voor beleid wat Den Haag wil. Den Haag stelt wetten op, bijvoorbeeld die spreidingswet, die voeren gemeenten uit. Nou ja, dan moet Den Haag er ook voor gaan staan dat ze dat echt moeten uitvoeren, die gemeenten, en hen daarin steunen.
13: Op de Betuwe-route kunnen al sinds 11 uur vanmorgen geen treinen rijden, omdat actievoerders zich hebben vastgeketend op het spoor. Door de actie ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over dat spoor. De actiegroep geeft tegengas. Gelieerd aan Extinction Rebellion heeft deze maand al vaker het spoor geblokkeerd. Morgen worden waarschijnlijk 4 omgekomen Italiaanse duikers geborgen bij de Malediven. Ze kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Finse gespecialiseerde duikers gaan morgen weer naar beneden, zegt correspondent Angelo van Schaik.
15: Het zicht in de grot is beperkt. Er is weinig licht en door de stroming dwarrelt er veel zand in het water. En de Finnen hebben gezegd dat de veiligheid staat voorop. Zeker ook gezien de dood van de Maledivische duiker afgelopen zaterdag. Dus de Finnen zijn begrijpelijkerwijs voorzichtig. Maar als alles goed gaat, worden dus morgen de lichamen van de 4 Italianen geborgen en naar de oppervlakte gebracht.
13: Bij elkaar kwamen 5 Italiaanse duikers om het leven. Eentje werd er al eerder gevonden. En voetballers die vaak koppen lopen 1 tot 2... Lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden, dat duidde op hersenschade. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar al om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. Het weer, eerst nog buien. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder, koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking. Er valt af en toe wat regen. Het wordt een graad of 15. Vanaf donderdag droger en warmer. Vrijdag kan het 25 graden worden.
16: De avondstart. Simone Walraven. Max.
17: De beste evergreen.
18: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon vaak aan elkaar lullen. Reeds. Kan die?

0: ongeveer 15 kilometer ten oosten van San Antonio. China Grown van de Doobie Brothers. Kijk of alles nog loopt. Moet hij geolied? Nee, hij gaat lekker. Van harte welkom. Dit is je maandag, magische maandagavondstart, mag ik wel zeggen. En we zwengelen aan voor een nieuwe week. Een nieuwe ronde over de snelweg van de beste evergreens ooit gemaakt. We gaan een kleine ruimtereis maken zometeen, maar zoeken het ook een beetje dichter bij huis. Er komt namelijk een tussenstopje aan in West-Friesland. En ook jij kan een duit in het zakje doen.
1: Avondspreuk.
0: Ik ben op zoek naar een plaatje aan de hand van een uitspraak van David Bowie. Die heeft namelijk ooit gezegd: tomorrow belongs to those who can hear it coming. De toekomst behoort aan hen die haar horen aankomen. Als jij een idee hebt voor een mooie plaat hierbij, laat het weten via de NPO Luisterapp.

slim. Wanneer je hem opzoekt op het internet, dan krijg je in eerste instantie allerlei resultaten over ijsbaden. Ja, maar na diepgaand onderzoek zijn we erachter gekomen dat het de artiestennaam was van ene Lawrence Slim Dickens. Ja, hij was de bassist van de Outlaw Blues Band. Die hoor je hier op de achtergrond. Deep Gully heet dit, uit 69. En hierna ging hij een paar keer meespelen in de begeleidingsband van de Johnny Otis Show. En die Johnny Otis, nou, die zag hem helemaal zitten. Dus ze zijn samen de studio ingedoken en op de proppen gekomen met een heerlijke plaat. Your Love Is Good Enough For Me.

Een iconische samenwerking tussen George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. En ben je er klaar voor om op de beloofde ruimtereis te gaan? Je moet er wel even wat tijd voor vrijmaken. Duurt minstens 5,5 jaar. Ja, we moeten namelijk voorbij Mars, want daar komen we een planetoïde tegen. Een mini-planeetje, en die is vernoemd naar Aretha. Leuk, hè? Let's go! En er wordt vlijtig meegedacht over een plaatje voorbij de avondspreuk van David Bowie, zie ik in de app. Hij heeft gezegd: tomorrow belongs to those who can hear it coming. De toekomst behoort aan hen die haar horen aankomen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat dan klinkt. Ideeën kan je kwijt in de NPO Luisterapp.

Clark 5, Glad All Over. En we kregen bericht van de luisteraar Bart de Wilde. Hij tipte ons over de West-Friese versie van dit nummer. Nee, de kleuter. Oos Joos.

0: lokale drieling.
1: Hoppakee, in het mandje voor de toekomst gaan we ook een keer draaien. Drie platen achter elkaar met een rode draad. Je kan vanzelf erachter komen wat het thema is vanavond. En als je dan inspiratie krijgt voor een derde plaatje in een serie, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. We gaan beginnen met Full House.

Tijdloos mooi blijft dit. Labissifre, Something Inside So Strong. Daarvoor het nummer Laughing on the Outside, Crying on the Inside van Dinah Shore uit 1946. En als eerste dus Full House met inderdaad Frank Kramer. Er komen veel berichten over binnen in de app. Standing on the Inside. Nou, het thema is duidelijk. Ik kijk eventjes, wat komt er allemaal binnen? Odyssey. En de Bee Gees. Alan Parsons Project zie ik, Inside Looking Out, De Dijk, Binnen Zonder Kloppen en Bob Dylan. En Donna Summer, Theme from the Deep, Down Deep Inside. En Kate Bush, The Kick Inside van haar debuutalbum. En dan iets uit 1955 van The Four Nights.

zit er veel mandmateriaal in vanavond. Stevie Wonder komt binnen. Joy Inside My Tears. Don Henley, Inside Job. En natuurlijk is de avond niet compleet zonder Corrie Konings.

wat heerlijk. Hartelijk dank voor het meedenken. Ik ga door met Bert Herink en zijn Nederlandstalige bewerking van het nummer Brother Louie van Hot Chocolate. Julie July.

0: Wilson. Do I love you? Indeed I do.
1: De avondspreuk.
0: David Bowie heeft gezegd: de toekomst behoort aan hen die haar horen aankomen. Mooi, hè? Ja, hij zou heel trots zijn op jullie. Alle suggesties zijn binnengekomen. Ik zou ze allemaal wel willen draaien, maar we gaan voor Eurythmics. When Tomorrow Comes.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
0: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
21: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
21: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
22: De avondstart. Simone Walraven.

langs de helden. Arthur Conley, Sweet Soul Music. Van harte welkom. Dit is je tweede etappe. Maandagavond start. Fijn dat je erbij bent. Hopelijk heb je je buikje rondgegeten en is het zo tijd voor de afwas. Misschien ga je wel even lekker een balletje slaan. Wat je ook doet, ik verzorg je soundtrack. En ik krijg hulp daarbij straks van onze huisband. Ze hebben een evergreen omgetoverd tot iets onherkenbaars. En als jij weet wat ze spelen, dan maak je kans op onze tot legende verheven muzieksleutelsleutelaar. De avondster is deze hele week de band Normaal. Wat zal ik draaien zo meteen? Deze? Of... Hoi, je kan het doorgeven via de NPO Luisteren. Of onze Instagram, gewoon even zoeken op de avondstart. Gaan we intussen genieten van de number 9 dream met John Lennon.

Jam, A Town Called Malice. Eén keer in de zoveel tijd dan moet ik Towns van Zandt voor je draaien. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door aan de rand van een soort figuurlijke afgrond. Met verschillende verslavingen en depressies en hele heftige medische behandelingen en zo. En de liedjes die hij schreef, die raken tot op de dag van vandaag vele harten over de hele wereld. Inclusief van de artiesten die zijn werk hebben gecoverd. En dat gaat echt van Bob Dylan tot Billy Strings. Van Emmylou Harris tot Willie Nelson en Merle Haggard bijvoorbeeld. En die laatste twee die hadden samen een hit met hun versie van Pancho en Lefty. En je hoort nu het origineel van Towns van Zandt uit 1972.

0: Mr. Sledge. He's the greatest dancer.
1: De Avondster.
0: Ik heb dus jarenlang geleefd zonder bekend te zijn met de uitdrukking heuken.
2: Heuken.
0: Oké, heuken.
2: Heuken.
0: Oké, dank u. Het is feestvieren op een manier die onlosmakelijk verbonden is met de muziek van onze avondsterren deze week. De grondleggers van de boerenrock en Gelderlands trots, de mannen van Normaal. En hun muziekstijl is zelfs op de lijst terechtgekomen van immaterieel erfgoed. Allemaal dankzij Benny Jolink en zijn mannen, die zingen in dialect tot een kunst hebben verheven. Je hoort er de komende dagen meer over. Maar ik vroeg wat je van ze wilde horen. En met 91% van de stemmen wordt het deurdonderen.

0: Today Than Yesterday. Lekker, hè? Spiral Staircase. En ik ben eventjes hun geschiedenis ingedoken. Weet je hoe zij ooit zijn begonnen? Ze waren begin jaren 60 in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. En toen deden ze daar mee aan een talentenjacht onder de naam The Fidelians. En ze maakten voornamelijk instrumentale muziek. Maar toen ze eenmaal weer vrije vogels waren, toen vertrokken ze naar Las Vegas. En daar deden zij uren en urenlange shows.
1: Now we're at a beautiful little club here called the Tropicana. In the background you softly hear the beautiful melodic music of the Fidelians. Playing one of the all-time favorites. Cement Mixer, I believe. Let's listen.

Herman. We gaan zo meteen genieten van onze huisband. Die hebben een nieuwe notenkraker voor je ingespeeld. Ik heb hier vast een hint. Everyone attack. Oké. Zometeen het hele fragment. Maar nu eerst, nieuwe muziek van Squeeze. You get the feeling.

0: ijsvertering. Brick House. Oké, een evergreen is in een ander jasje gestoken voor je. En aan jou om de titel te raden. Laat je niks wijsmaken door de muziek, want daarmee kom je er niet. Het is echt de tekst die het je gaat vertellen. En ik ben alleen op zoek naar de titel. Artiest mag, maar hoeft niet. Komt-ie!
1: And the man at the back said, everyone attack. And it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna warn you.

0: Hamlet.
1: Ja, heel beschaafd ook, hè? Oké, goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
2: Tineke.
1: Tineke, vertel het maar.
2: Ballroom Blitz.
1: Ja. Even een heel ander koekje dan het origineel.
2: Ja,
1: zeker. Ja, oké. Tineke, blijf even

Something Stupid van vader en dochter Sinatra. Maar dit is niet het origineel. Nee, dat was van de schrijver van het nummer, ene meneer Carson Parks. Die zong het samen met zijn vrouw Gail Foote.

En Old Blue Eyes, die hoorde dit. Hij was meteen fan van het nummer. Dus hij ging meteen door naar zijn producer Lee Hazelwood. En die zei... Hij zei, Lee, moet je luisteren. Vind je het mooi? En Lee die zei, ik vind het geweldig. En als jij het niet samen gaat zingen met Nancy, dan doe ik het. Nou, Frank zei, we gaan het doen. Nu, reserveer een studio. En zo is het gekomen. Door met Latin Quarter. Radio Africa.

Cochran, Come On Everybody. Daarvoor Peaches and Herbs, Shake Your Groove Thing. En dat brengt ons aan het einde van deze avondstart. Fijn dat je erbij was. Morgenavond zijn we er weer met een gloednieuwe show. En ik wens je heel erg veel plezier zometeen met Jeroen Snel en de avond van 5. Hij is bij je tot 11 uur. We gaan eruit met Keen. Is It Any Wonder?

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Hij is kunstenaar, activist en nu ook operaregisseur. De Chinese Ai Weiwei waagt zich aan het wereldberoemde stuk Turandot. Een opera die meer zegt over onze tijd dan ooit. Over artistieke vrijheid, verzet en de kracht van kunst. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
16: Leon Kozijnen.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer vergroot. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
19: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
18: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Jeroen Snel.

1982. En het blijft toch een heerlijke plaat. Onze eigen Anita Meijer, 1982, wat ik zeg. Idaho. En als je heel goed naar de tekst luistert, dan zingt ze over een oude romance. Ver weg in de Amerikaanse staat Idaho. Maar waarom nou juist die staat? Nou ja, waarschijnlijk omdat het de enige Amerikaanse staat is die zo lekker rijmt op. No. Just that you know. En we openen met de Lido Shuffle van Boss Keggs.

We zijn weer compleet vanavond, de avond van 5. Fijn dat je luistert. Deze maandag 18 mei. Neem lekker plaats. Tot 11 uur zijn Arjan en ik bij je. Nou, we hebben een heerlijke avond voor je in petto. Zometeen natuurlijk Bob. Hij staat weer ergens in Nederland, hè, op de maandag. Zometeen weer 3 hints van hem. Ieder uur 1. En de komende uren zijn sowieso gevuld met de allerlekkerste muziek. Als jij denkt aan de grootste rockklassiekers uit de jaren 60, dan denk je waarschijnlijk meteen aan Wild Thing. Maar wist je dat de schrijver van dat ruige nummer, Chip Taylor, ook achter deze prachtige, soulvolle popsingle zit? Een heel andere sound, maar minstens zo lekker. Hier zijn de Hollies met I Can't Let Go.

0: Klinkt oud. Maar het is uitgebracht in 1998. Toch nog niet zo heel lang geleden wat dat betreft. De Mavericks en Dance the Night Away. Ja, we weten allemaal dat de druk op onze zorgsector gigantisch is. De personeelstekorten nemen toe en de werkdruk is hoog. Maar gelukkig zijn er dag en nacht bevlogen vakmensen die het verschil maken aan het bed. Om die onmisbare helden de waardering te geven die ze verdienen, werd vorige week op de dag van de verpleging de verkiezing Zorgprofessional van het jaar 2026 gelanceerd. Aan de telefoon EO-presentator Annemar Zwarts. Zij neemt dit jaar plaats in de jury. Dag Annemar, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Eerst maar eens even, hoe is het met je? Tijd geleden, leuk je te spreken.
1: Ja, nou wederzijds, heel erg leuk je te spreken. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben net voordat jij belde even in de auto gevlucht. Oh. Omdat mijn dochtertje boven in bed ligt en die kan niet slapen in waterpokken.
0: Ach.
1: Dus ik dacht, ik ga even buiten met jou bellen in de auto. Dan wordt zij in ieder geval, als het goed is, niet wakker van mij.
0: En jij zit in een soundproof omgeving in de auto. Dat klinkt altijd heel goed, weet ik uit ervaring.
1: Goed,
0: maar wel vervelend. Nou, beterschap.
1: Ja, dank je.
0: Nou ja, we hebben het over de zorgsector. Jij zit in een speciale jury om eigenlijk de zorgprofessional van het jaar 2026 uiteindelijk te kiezen. Is het belangrijk dat zo'n verkiezing er is, Annemar?
1: Nou ja, vind ik wel natuurlijk. Ja, weet je, we praten heel vaak over de zorg, hè?
0: Mm-hmm.
1: Over de zorg als een algemeen iets. De mensen in de zorg. We applaudisseren voor de mensen in de zorg als in de tijd van de COVID.
0: Ja.
1: Maar de mensen echt een gezicht geven en de echte verhalen horen van wat doen jullie nou echt? En dit zijn de mensen met de handen uit de mouwen die op de vloer staan. Ja, die mogen wel eens in het zonnetje gezet worden. En dit zijn toch vaak mensen die niet zo snel die aandacht willen.
0: Ja.
1: Het zijn geen mensen die wij een plezier doen met een groot gala.
0: Nee.
1: Om ze eventjes de hart onder de riem te steken. Dat willen ze niet. Ze hoeven niet in een jurk. Ze willen niet in een spotlight. Ja. Dit zijn hardwerkende mensen. En als je ze bedankt voor hun harde werken, wat ze doen, dan zeggen ze, ach, ik doe gewoon mijn werk.
0: Ja.
1: Ik doe gewoon mijn werk. Terwijl het zo belangrijk is en het zo bijzonder is wat ze doen. Want er wordt veel van ze gevraagd. Er wordt eigenlijk steeds meer van ze gevraagd. Ja, en die waardering die we hiermee kunnen weggeven, vind ik wel echt heel fijn en heel bijzonder en goed om te doen.

0: Voor jouw programma's Handen aan de Couveuse heb je natuurlijk heel vaak van dichtbij de zorgprofessionals meegemaakt. Op de werkvloer. Wat is jou het meest bijgebleven als we het hebben over veerkracht van deze mensen?
1: Ja, die is onvoorstelbaar. Echt, maar echt onvoorstelbaar. Ik kan me zo goed herinneren, wij hebben voor Handen aan de Couveuse is een programma over te vroeg geboren baby's die op de intensive care liggen. Je moet je voorstellen, het personeel daar is ongelooflijk belangrijk. Zij werken daar dag en nacht en staan zo klaar voor niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de families. Het is zo'n precaire situatie. Die jonggeboren baby's die veel te vroeg geboren zijn, die kunnen dagenlang kunnen ze stabiel zijn en ineens krijgen ze een virus en wordt het ineens heel precair. Ja. En wordt het ineens heel grillig. En daarmee moeten dealen. Dat vraagt echt wat van je. Dat is niet je werk. Daarin neem je ook je mensen mee. Mm-hmm. Want je neemt als mens neem je de zorg van een kindje over waar de vader en de moeder zoveel zorg om hebben. Je biedt ook de ouders een schouder aan en hulp en warmte. Ja, ik heb een enorme bewondering voor het personeel in zo'n situatie als daar bijvoorbeeld.
0: Dat totaalbeeld wordt wel eens vergeten. En hoe die mensen ook weer naar huis gaan en mogelijk ook die verhalen dan toch meenemen naar hun eigen privé.
1: Absoluut, zijn ook mensen. Zijn ook Jokers, Petra's en Jans. Die allemaal ook gewoon naar huis gaan met hun verhaal. Ja, ik vind het fantastisch wat ze dan doen.
0: Nu, Annemar, zit jij in een jury. Onder andere ook met zangeres Emma Kok. Maar waar letten jullie nu precies op als het gaat om de beste zorgprofessional van dit jaar?
1: Nou, ik heb toch al gezien, ook door mijn werk in Hallo, ik heb kanker en Hallo, ik heb een eetstoornis, hoe belangrijk het is dat je als zorgprofessional een stukje eigenheid meeneemt. Een stukje van jezelf, van wie jij bent als mens. Want dat maakt vaak de zorg zo persoonlijk. Ja. En ik hoop dat ik heel veel mooie mensen ga treffen. Waarvan ik zeg, die nemen echt een stukje van zichzelf mee in hun vak. Ja,
0: maar dan, Annemar, zullen ze toch in de schijnwerpers een beetje komen te staan. Want ik begrijp ook dat ze een soort ambassadeur worden natuurlijk voor de zorg.
1: Ja, nou ja, en daarmee hoop ik dat ze dat dus niet erg vinden. Want ambassadeur zijn voor de zorg, dat is iets waar ze graag voor staan.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: dat
1: we gaan
0: zit
1: ze
0: dichtbij.
1: Niet in een jurk hijsen. We gaan ze niet oncomfortabel maken. Maar we gaan ze wel even eren en even een hart onder de riem steken. En vragen, willen jullie even de spokesman zijn voor dit komend jaar?
0: Ja, nu is het zo dat mensen die de zorgprofessionals hebben meegemaakt de laatste tijd. Ja, om wat voor reden ook. Hè, dat kan natuurlijk een verdrietige reden zijn. Maar je kan dus iemand opgeven, hè, die je graag nomineert als zorgprofessional van het jaar. Hoe gaat dat?
1: Je kunt stemmen op jouw favoriete zorgprofessional. Je kunt iemand die jij kent in jouw omgeving, die kun je aanmelden en dan kun je stemmen op diegene tot 3 juli.
0: Okay.
1: En na 3 juli maken we de winnaar bekend. Of na de winnaar, de ambassadeur bekend.
0: Ja,
1: de zorgprofessional van het jaar bekend.
0: En dat stemmen, dat kan allemaal via de website eo.nl/zorg.
1: Yes.
0: Correct? Oké. Okay.
1: Helemaal.
0: Nou, dankjewel Annemar. Veel plezier toch ook met die jury en het verkiezingswerk.
1: Ja,
0: en dat daar een hele mooie persoon uit mag komen die echt het gezicht geeft aan de zorg van dit jaar.
1: Precies, en dat is het. Precies.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ja. Ik wens je sterkte met je dochter.
1: Ja, dank je.
0: Graag gauw weer naar binnen.
1: Ik ga de auto uit.
0: Ik hoop je binnenkort weer eens te treffen, ergens.
1: Ja, leuk. Lijkt me leuk. Succes nog.
0: Annemar Zwart, dank je. Hi.

0: Red, 1985. Holding Back the Years. Ongelooflijk eigenlijk dat de zanger Mick Hucknall pas 17 jaar oud was toen hij deze tekst op zijn slaapkamertje schreef. Hij verwerkte erin de breuk met zijn moeder en de ruzies met zijn vader. Wij gaan op 1 minuut half, ja, over half 9. Wat vliegt de tijd toch vanavond? Naar de eerste aanwijzing. We gaan spelen Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? Nou, voor hem een weet, voor onze vraag. Ik zei het al aan het begin van het programma. Dit keer dus op de maandag, zoals eigenlijk altijd wel in Nederland. Drie hints krijgen we van hem. Nu de eerste hint. En ja, ik zou zeggen, mocht je een idee hebben na deze eerste hint waar die staat, laat dan je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je over een uur of twee in de uitzending en je geeft het goede antwoord, dan win je die hele mooie water. Fles, de avond van 5 waterfles, die zeg maar. Ik zou zeggen, luister goed, zet de radio harder. Hier is hint nummer 1 van Bob.
2: We gaan het zeegat uit. Nou ja, bijna dan. Daar verderop kiest het rivierwater het ruime sop. Ik blijf hier bij deze twee reuzen. Eén aan deze kant, de ander aan de overkant.
0: Ja, Arjan, als expert. We gaan het water op en dan denk je, hij zit op een schip. En dan zegt hij, nee, ik blijf achter. Met twee reuzen.
3: Ja. Ja, bijzonder, hè? Ik blijf achter met twee reuzen.
0: Ja, dus dat zijn twee torens of iets, of twee masten. Maar hij vaart niet mee of zo. Hij blijft op één plek.
3: Blijkbaar, ja.
0: Nee, ja, jij weet altijd.
3: Ik mag niet te veel zeggen, Jeroen. Oh. Nu,
0: ik zeg niks, ik vraag alleen maar.
3: Ja, ik krijg van Gerry altijd het verwijt dat ik veel te veel weggeef.
0: Ja, terecht.
3: Oké, dan zwijg ik nu ook en ga dan in de tweede ronde, zal ik wat meer.
0: Ja, laten we kijken wat de hint dan is. Ik heb hem nog niet gehoord, dus het nodig is.
3: Nou, we wachten af.
0: Ja, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Volgend uur dus weer een hint. En na dan weer een uur de derde en laatste hint. En dan hoop ik het met jou te spelen. Wij gaan naar de Turtles. She'd rather be with me. Ze wil liever bij mij zijn.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Bert of 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Laat het licht aan, net nieuw, snelle. Het is een herkenbaar en troostend nummer dat je recht in je hart raakt. Ja, we gaan even terug naar het voorjaar van 1985... naar een absolute klassieker van het Britse duo Tears for Fears. En als je dit intro hoort, ja, dan krijg je meteen een heerlijk zomersgevoel, toch? Het herkenbare rollende ritme en die dromerige synthesizers. Maar wist je dat deze plaat er bijna niet was geweest? Zanger Roland Orzabal vond het nummer aanvankelijk maar bland as hell, zoals hij dat zei. Oerzaai dus. Hij speelde destijds toch maar even met een paar simpele akkoorden op de gitaar. En de producer die het hoorde, die zag er toch meteen een meesterwerk in. Binnen 2 weken was het nummer opgenomen en werd het als allerlaatste track aan een album toegevoegd. Een geluk, mijn ongeluk. Ja, en de tekst, nou, die klinkt gewoon heel vrolijk, maar als je goed luistert, is het eigenlijk een behoorlijk serieuze boodschap over macht, controle en hoe de mensheid daarmee omgaat. 1985, zoals gezegd. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.

Wedding Bell Blues, 1969. Mooi jaar, en dat blijft er toch. En de Fifth Dimension. Ja, je hoorde het net al in het nieuws. Dr. Hook is overleden, oftewel Dennis Locorrere, als ik het goed uitspreek. Hij was medeoprichter en zanger natuurlijk van de band Dr. Hook en The Medicine Show. 76-jarige leeftijd is hij overleden. De Amerikaan kampte met een nierziekte. En dit is vanavond bekendgemaakt door vertegenwoordigers in de Amerikaanse media. Dennis heeft zijn ziekte van begin tot het eind met buitengewone kracht en waardigheid en veerkracht doorstaan, staat erin. En bleef door iedereen die hem kende zeer geliefd. Nou, na zijn afscheidstournee van zijn band in 1985 bleef Locorrere toch nog optreden en toen single onder de naam Dr. Hook. In november vorig jaar maakte hij dan toch bekend ook te stoppen. 76 jaar dus, de zanger van Dr. Hook. Uit 72 is dit nummer, Sylvia's Mother.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: Demis Roussos, My Friend the Wind, 1973. Blijf bij ons, straks de tweede hint van Bob. En we openen met de prachtige stem van Dusty.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Hij is kunstenaar, activist en nu ook operaregisseur. De Chinese Ai Weiwei waagt zich aan het wereldberoemde stuk Turandot. Een opera die meer zegt over onze tijd dan ooit. Over artistieke vrijheid, verzet en de kracht van kunst. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
6: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
7: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
9: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met het aanspannen van een zaak. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van 5. Jeroen Snel.

Dusty Springfield 1965 in the middle of nowhere. Wat een waanzinnige productie. Als Britse probeerden ze toch die Amerikaanse sound na te bootsen. Met dikke orkesten en rollende drums. Welkom terug, de avond van 5. Fijn dat je luistert. Tot 11 uur houden Arjan en ik je gezelschap. Ja, straks gaat die hele fijne avond van 5 douche natuurlijk weer aan. Voor een hele frisse shower power. En Bob is er met zijn tweede hint ergens vanuit Nederland. Maar ja, je weet het, de echte hoofdrol, die is voor de muziek. Haal de herinneringen maar weer even op met de herkenbare rauwe stem van Chris Rea. Dit is zo'n heerlijke stuwende plaat uit 1983... waarmee hij zijn grote muzikale doorbraak beleefde. Handen op het stuur, lekker meeknikken met deze tijdloze klassieker. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, uit 83 dus.

0: met een gitaarsolo. Rechtstreeks geïnspireerd door Jimi Hendrix. Gitarist Ernie Isley was in de jaren 60 namelijk de vaste tourbegeleider van Jimmy. De Isley Brothers dus, Dead Lady, uit 1973. Het is 12 over 9 bijna. Wij gaan spelen. Gezellig. Shower Power.
1: Power, doe mee en raad de plaat.
0: Je weet het, zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen stiekem onder de douche. Een geweldige plek. Je bent er alleen, tenminste, dat denk ik. Door de tegels om je heen klinkt het best wel aardig. Nou, die avond van 5 douche, die staat op dit moment vol open. En er wordt gezongen, luister maar. De vraag alleen is, herken je het liedje? En van wie is het origineel ook alweer?
2: When will we share?
0: Ja, die is goed te doen, toch? Doet me denken aan coronatijd. Ja, hoe en wat, dat leg ik je straks wel uit. Alleen, het coronatijd vanaf 2020, het nummer is veel ouder. Dus laat je daar ook weer niet door in de war brengen. Laat even je antwoord achter op de app van NPO Luister. Of bel met ons 0800 3555. En dan hoop ik je straks in de uitzendingen te spreken. Dan krijg je eerst Arjan aan de lijn en dan ondergetekende. Gaan we van nu naar... Ja, gaan we van nu naar het fragment. Altijd welkom natuurlijk, zo'n herhaling. Ik wilde alleen maar zeggen, gaan we nu naar Sir Rod Stewart... The Rhythm of My Heart. Uit 91.

0: Heerlijk nummer toch? It's Over, Roy Orbison, 1964. Ja, halverwege de jaren 60 was de Britse popmuziek met bands als The Beatles zo dominant dat de Amerikaanse artiesten er eigenlijk amper nog tussen kwamen. Maar Roy Orbison, hij flikte het gewoon. Samen met de Supremes was hij in die periode, halverwege de jaren 60, eigenlijk de enige Amerikaan die toch de Britse muziekwereld compleet op zijn kop wist te zetten met deze tranentrekker.
1: Power, doe mee en raad de plaat.
0: 9:50 hier op NPO Radio 5. We gaan spelen Shower Power.

0: Akke vanavond uit Harderwijk. Dag Akke.
1: Ja, goedenavond. Ja. Ja.
0: Hoe is het daar in Harderwijk vanavond?
1: Nou, het is vanavond een mooie avond, maar we hebben een hele dag een beetje slecht weer en regen en blablabla. Een trieste dag vandaag.
0: Ja, heel veel regen. Ik was even in Amsterdam en dan kwam het echt met bakken naar beneden.
1: Ja,
0: maar nu
1: hier ook.
0: Schijnt hier de zon en de hemel, de lucht kleurt oranje hier nu.
1: En het gaat beter worden.
0: Oh ja, het komend weekend, hè?
1: Ja,
0: 26
1: hè?
0: Graden. Zaterdag.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, hebben jullie al plannen gemaakt?
1: Nou, en ik denk sowieso het barbecueetje even aan.
0: Ja. Hebben jullie een achtertuin waar dat goed kan?
1: Ja, dat gaat heel goed. Oh. Ja, heerlijk. Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Het belooft een warme avond te worden. Maar mocht het wat kouder worden, kan je natuurlijk heel goed de prijs gebruiken van Shower Power. Dat is de vliesdeken.
1: De vliesdeken.
0: Maar die had je wellicht al?
1: Ja, we hebben al één.
0: Nou ja,
1: maar
0: dan
1: hebben we nu
0: tweeën.
1: Allebei de
0: ja,
1: één,
0: dat
1: hè?
0: Wil ik maar zeggen. Ja, ja, nee, van harte. Hey, maar eerst even het goede antwoord geven. Ik laat nog één keer het fragment horen. Ach, komt hij aan. When will we share precious moments? Ja, die was niet moeilijk, hè?
1: Nee, viel heel erg mee.
0: Zeg het maar.
1: The 3 Degrees. Met When Will I See You Again.
0: Dat was... Ja, die was heel makkelijk, heel goed geraden. Ik moet altijd denken aan coronatijd, 2020. Weet je waarom?
1: Nou?
0: Nou, er is een beroemd filmpje op YouTube en op de socials van een KLM-stewardess. Die gaat dit liedje zingen door de intercom. Dan houdt ze die microfoon vast. En dan echt met emotie zingt ze dat, want het was de laatste vlucht. Want het land ging op slot en de vliegtuigen bleven aan de grond. En dat kwam er toen bij mij zo in dat ik denk van ja, wat staat de wereld op zijn kop.
1: Ja,
0: en nu las ik vandaag dat we eigenlijk wel weer rekening moeten houden met een nieuw virus. Niet van dat schip, maar sowieso weer wel met, nou ja, het is allemaal niet fijn.
1: Ook alle bewegingen, hè, over de hele wereld heen.
0: Dan gaat het snel. Ja,
1: ja, zeker.
0: Hoi hoi. Nou, zullen we toch maar even positief eindigen, Akke?
1: Ja, dat dacht ik maar of niet aan.
0: Ja, wanneer zal ik je weer zien, zou ik bijna zeggen. Of weer spreken op de radio. Dat is altijd gezellig.
1: Nou, we doen elke avond mee, dus.
0: Ja, nee, van harte
1: gegund. Met dit, dan is het wel met Waar is Bob. Dus we gaan het zien.
0: Blijf meedoen, gezellig. Groetjes daar, in Harderwijk, hè?
1: Ja, goed zo. Dankjewel, hè.
2: Doei.
1: En een fijne uitzending verder.
0: Dank u.
1: Hai, doeg. Hai.
0: 1974 voor When Will I See You Again? The 3 Degrees.

0: Nieuwe muziek op de radio. Nieuwe muziek van eigen bodem. Melanie Ryan, bless your heart for breaking mine. Ja, dat is toch wel het bewijs dat goede country muziek echt niet uit Amerika hoeft te komen. Want Melanie werd geboren in Nieuwegein. En ze woont in de buurt in IJsselstein. Hoe leuk is dat? Het is bijna 9:30. We gaan naar de tweede hint.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Ergens in Nederland. Op een bijzondere plek. Nou ja, de vraag, waar staat hij? Hij geeft ons een tweede hint. Mocht je denken te weten waar die staat, laat je antwoord dan achter op de app van NPO Luister. Over een uurtje hint nummer 3 en daarna gaan we het echt spelen. Mocht ik jou nou in de uitzending hebben en je geeft het goede antwoord, dan win je die hele mooie Avond van 5 waterfles. Nou, zover is het nog niet. Je hebt nog zat tijd om allerlei dingen uit te zoeken en te bedenken. Maar hier is in ieder geval, Arjan, let je ook goed op, hint nummer 2.
2: Normaal stroomt het water naar de zee. Maar soms komt het zeewater deze kant op. En dat is in principe niet de bedoeling. Mocht dat dreigend worden, dan komen deze twee deuren in actie.
0: Oh.
2: En het zijn met 210 meter lengte per stuk wel heel forse deuren.
0: Ja.
3: Ja, dat is een weggevertje, Jeroen.
0: Ja, Nieltje Jansen, de Oosterkering.
3: Twee deuren had Bob het over.
0: Ja.
3: Nou, die Oosterscheldekering, daar zitten veel meer.
0: Ja, hè? Allemaal van die schuiven.
3: Ja, van die schuiven in.
0: Gaan die wel eens dicht nog?
3: Ja, ja, die Scheldekering wordt getest. Maar die twee deuren worden ook regelmatig getest.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En is dat dan niet een probleem dat je zoet en zout water creëert, gescheiden van elkaar?
3: Daar zijn speciale technieken voor, met netten en bubbeltjes en weet ik wat allemaal niet. Maar daar wordt heel goed op gelet door Rijkswaterstaat.
0: Ja. Wat, jij weet echt alles, nou, want dit hebben we niet voorbereid.
3: Nee,
0: dit
3: dat
0: vertel
3: klopt,
0: je als...
3: dat klopt.
0: Ja, een belezen man.
3: En maar, het is natuurlijk voor de landbouw, maar ook voor het drinkwater, een groot probleem als dat zoute zeewater te ver het land in komt. Dus
0: ja,
3: allerlei instanties en waterbedrijven
0: daar
3: houden
0: belang
3: zich,
0: bij.
3: Ja, die houden zich daar
0: maar ik mee. Dacht ook, als het te lang dicht is, dat het zoute water binnen dan zoet wordt.
3: Nou, silt.
0: Ja.
3: Dat zit er nog een beetje tussenin, hè?
0: En dat dat gevolgen heeft voor de visstand.
3: Ja, want bijvoorbeeld zoetwatervis, als die te veel zout water om zich heen krijgt, ja, dan heb je een probleem. Ja, maar zo zijn er ook weer vissen die en in zoet en in zoutwater de paling voor.
0: Dank u wel, dokter Mitser. Professor, dokter, bioloog Arjan Mitser. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister, mocht je een idee hebben. Lijkt me leuk om je over een uurtje te spreken. Even rust in de tent. Moet ook niet te veel praten. Wel gezellig. 1971 bracht hij dit nummer al uit. Changes. Natuurlijk. David Bowie in de Avond van 5.

0: De zusjes Kleeman, oftewel Lois Lane, I Wanna Be 1990. En daarvoor Frans Gall met Illusion du Piano Debout uit 1980. Ja, de kronkels van de Hunze, het meanderende reet diep. Het zijn allemaal prachtige plaatjes uit het Drentse en Groningse land. En later deze week trekt een kleine kano-expeditie over dit water van Garssel ter Nijveen naar Zoutkamp. En de reden is iets minder idyllisch dan de plaatjes doen vermoeden, want de kanoers maken zich zorgen over de waterkwaliteit. Maar met hun kanotocht willen ze daar aandacht voor vragen. Tim Horderman is kanogids op de Hunze en een van de heren die deze week aan het peddelen slaat. Goedenavond, Tim.
1: Goedenavond.
0: Ja, de riviertjes waar jullie over gaan kanoën, die zijn prachtig, maar er is iets aan de hand. Wat is het probleem met het water?
1: Ja, het water raakt steeds meer vervuild door allerlei stofjes die daar niet in horen. En eigenlijk zijn er heel weinig mensen zich daarvan bewust. En dat is ook eigenlijk wat wij met het doen van deze expeditie Levende Hunze, noemen wij het. Beogen we dus ook dat we meer bewustwording gaan creëren bij mensen over de problematiek die er gewoon is.
0: Ja, je zegt stofjes, kunnen we gewoon zeggen vervuiling of?
1: Ja, klopt. Ja. En met name voor de Hunze geldt dat dan ook dat er allerlei landbouw, gewasbeschermingsmiddelen in zitten. Hè, pesticides, herbicides. Ja. En er zijn allerlei stofjes die hele nare dingen doen met het leven, het dierenleven in de Hunze. En dat is echt een serieuze bedreiging. Niet alleen voor de otters en de bevers, waarvan ik altijd de sporen aan mijn gasten laat zien, maar ook voor onszelf, want ook al die stofjes komen in ons drinkwater en dat wordt een steeds groter probleem.
0: Ja, en daar in de rivier, zijn die stofjes zichtbaar of is het onzichtbaar?
1: Dat is nou juist het grote probleem. Kijk, de Hunze, heel vroeger was dat een hele lange grauwe sloot en het is door Stichting Drentse Landschap onder andere weer een prachtige kronkelende beek geworden. En er zijn ook allerlei plantjes en dieren teruggekeerd. En het ziet er prachtig en idyllisch uit. Alleen, die stofjes die erin zitten, die zijn niet zichtbaar. En daarom zijn er ook heel weinig mensen zich daarvan bewust.
0: Ja, ja. Wat hoop je te bereiken met een speciale kanotocht later deze week?
1: We gaan samen met een aantal studenten van de Hans Hogeschool Groningen gaan we ons best doen om hier een hele mooie documentaire van te maken. Oh, van de hele reis.
0: Ja.
1: En we gaan ook mensen meenemen. Waarschijnlijk gaat Hilde Prummel, dat is de directeur van het Waterlaboratorium Noord, gaat met ons mee. En die kan ons nog veel meer vertellen. En gaan mensen die de documentaire gaan zien. Ja. Over wat er nou eigenlijk aan de hand is. Maar ook Sef Hemel, dat is de wandelprofessor. Okay. En de wandelprofessor, dat is iemand die zich bezighoudt op dit moment met een visie. Die is hij aan het schrijven voor in elk geval voor Groningen en Friesland. Over het landschap. Hoe moet het landschap in de toekomst eruit zien?
0: En hoe houden we het goed natuurlijk?
1: Hoe maken we het beter? Ja. Laat ik het zo zeggen.
0: Maar het klinkt als een hele grote expeditie. Hoe lang gaat dat duren dan?
1: Het is een tocht van 4 dagen. En elke dag moeten we 20 kilometer peddelen.
0: Ja.
1: En,
0: maar hoe lang doe je over 20 kilometer?
1: Dat is heel grappig, want de gemiddelde leeftijd ligt toch redelijk boven de 50. En dat wordt heel erg leuk. Nou, dat zijn allemaal hele stoere kerels.
0: Maar goed, je hebt een dag voor die 20 kilometer.
1: Ja,
0: dus
1: klopt. Ja, makkelijk. Ja. Ja, ja, ja.
0: En dan 4 dagen lang. En waar slaap je dan? Zet je een tent neer langs de oever?
1: Ja. We hebben overal mooie plekjes kunnen vinden waar mensen ons heel hartelijk ontvangen. En dat is super mooi. Ja, tientjes gaan we onderweg kamperen.
0: Ja, en wanneer gaan jullie van start dan?
1: We gaan donderdagochtend van start.
0: Ja, de goede timing. Het weer is fantastisch. Die 4 dagen die dan er zijn.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Zijn we heel blij mee, ja. Klopt.
0: Er komt een documentaire van. Maar voor jou persoonlijk, wanneer is die kanotocht geslaagd?
1: Ja, nou ja, wat is een hele moeilijke vraag.
0: Nou, bewustzijn bij de Nederlanders misschien.
1: Ja, weet je, hij is nu al geslaagd. Want ik ga met een hele leuke groep mannen ga ik op stap. Allemaal vrienden van elkaar. Maar ook mensen die elkaar nog niet echt kennen. Dus dat wordt al een heel erg leuke avontuur. En als daar een hele mooie documentaire uitkomt, nou, en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ja. En mensen gaan hem zien en we kunnen de boodschap een beetje brengen. En dat mensen zich bewuster worden van wat er nodig is om het water weer schoon te krijgen. Dan is het helemaal geslaagd.
0: Ja, zo is het. En nu al op de landelijke radio. Nu weten we allemaal van de Hunze. En dat we dat moeten koesteren, dat het schoon water moet blijven.
1: Jazeker, ja, klopt.
0: Nou, Tim Horneman, dankjewel. Ik zou zeggen, tighten up daar in die kano.
1: Ja.
0: En veel succes en geniet er ook van.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Hoi.

0: Fats Domino 1963. There Goes My Heart Again for Queen. You're My Best Friend uit 76. En Archie Bell, The Drells en Tighten Up uit 68. Neem een beetje aan Bruno Mars van nu denken. We gaan even weg. Tot zo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
5: Wat een vreemde vraag.
4: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
5: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
4: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
5: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
4: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Hij is kunstenaar, activist en nu ook operaregisseur. De Chinese Ai Weiwei waagt zich aan het wereldberoemde stuk Turandot. Een opera die meer zegt over onze tijd dan ooit. Over artistieke vrijheid, verzet en de kracht van kunst. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
12: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
14: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanning rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd en dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
20: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
19: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Meestal duren dergelijke acties maar een paar uur, maar dit keer lukte het de activisten om het spoor langer plat te leggen. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Jeroen Snel.

Als je goed luistert, dan hoor je een herkenbare stem in het achtergrondkoortje. Die dus. Glenn Frey, frontman van de Eagles. Hij zingt hier gezellig een partijtje mee met Bob Seger en de Silver Bullet Band. Against the Wind, dat is de titel uit 1980. Want Glenn Frey en Bob die kennen elkaar al sinds de jaren 60. Het zijn dikke vrienden in de muziekwereld. En regelmatig hielpen ze elkaar in de studio. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur zijn Arjan en ik bij je. En ook Bob. Bob is er met zijn derde en laatste hint over zijn verblijfplaats. Ergens in Nederland. En natuurlijk geeft hij uiteindelijk ook de oplossing. En wie weet heb ik jou wel aan de lijn. En geef je de goede oplossing, dan win je die hele leuke avond van 5 waterfles. Natuurlijk sluiten we ook af met 2 voor de prijs van 1. Hele mooie muziek, kan ik zeggen. Nou, zometeen meer erover. Maar nu eerst tijd voor muziek. Want dat blijft toch altijd in de avond van 5 sowieso op deze zender natuurlijk de boventoon voeren. Wist je trouwens dat deze groep hun naam te danken heeft aan een grapje? Een drummer vond namelijk dat ze in het begin klonken als een soortje zwervers. Tramps in het Engels. Ze plakte er gewoon een extra M tussen. Tramps, met dubbel M. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Stilzitten is moeilijk als je dit hoort. Hold Back the Night at 76. Hier zijn ze, met dubbel M. De Tramps.

0: King uit 1962. It might as well rain until September. Het zal wel zomaar kunnen regenen tot aan september. Dat is echt een liedje voor eind augustus, zou ik zeggen. De komende dagen wordt het weer alleen maar beter. En het Pinksterweekend belooft echt fantastisch te worden. En ja, ik heb gewoon al heel veel voorpret dat ik weet van straks lekker in het zonnetje zitten. Ik hoop jij ook. Wij gaan eens even kijken in onze platenkast, hè.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want straks in 2 voor de prijs van 1, je hoort het eigenlijk al. Zucchero Fornaciari, de Italiaanse bluesman. We zetten hem met recht in 2 voor de prijs van 1 in de spotlights. Zometeen draaien wij dit nummer, Senza una Donna. Het prachtige en legendarische duet met Paul Young natuurlijk, uit Engeland. Maar welk nummer van Zucchero zou jij daarna willen horen? Geef je suggestie door voor 2 voor de prijs van 1. Is dat nou een van zijn andere grote successen of misschien een verborgen pareltje? Ik zie het graag tegemoet op de app van NPO Luisteren. Dus welk nummer van Zucchero wil jij graag horen in 2 voor de prijs van 1... nadat wij straks Senza una Donna hebben gedraaid? Blijven wij voor nu heel dicht bij huis. De Frank Boeijer Groep uit 1990. Zeg me dat het niet zo is.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: gezellige meezinger. Sean Cassidy, hij zat nog op de middelbare school toen hij dit nummer opnam. Een cover uit 1969 van de cultband The Neon Philharmonic. Nou, dit werd een heel fris ander nummer, kan ik me zo voorstellen, toen in 1976, The Morning Girl.
1: Waar is Bob?
0: Wij gaan naar de derde en laatste hint van Bob om spoedig ook het spel te spelen met de grote vraag: waar is Bob? Bob van der Hauver. Let goed op, hier komt hij zelf met die derde en laatste hint dus.
2: De deuren zijn boogvormig en bij een te hoge waterstand varen ze uit hun dokken en worden dan midden in de nieuwe waterweg afgezonken. Dit kunststukje is het sluitstuk van de deltawerken.
0: Nou, toch die deltawerken, Arjan. Maar ik hoor ook nieuwe waterweg als locatie.
3: Ja, Bob kan net zo goed zeggen wat het is.
0: Oh, zo makkelijk.
3: Ja, het is te makkelijk, Jeroen.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel specifiek de plek noemen. Ik bedoel, het is niet zomaar
3: iets in de nieuwe waterweg. Nee, dat niet. Maar
0: dat wil, ik wil geen
3: gekke dingen zijn er niet in de nieuwe waterweg.
0: Oh nee, jij bent professor dokter. Ik weet dat al wel niet. Dus, dit is goed te doen, zeg je. Zijn er al een aantal goede reacties binnen?
3: Er zijn heel veel goede reacties binnengekomen. Echt ongelooflijk.
0: Ja? Ja. Meer dan normaal. Meer dan gemiddeld.
3: Veel meer. Veel meer. Ja.
0: Dus het was inderdaad niet moeilijk. Nee. Voel ik me toch een beetje dommig onder de omstandigheden. Heb je nou ook geen idee? Ja. Je bent niet alleen. Nee hoor. Heb je wel een idee? Laat het achter. Je antwoord op de app van de NPO Luister. Kom je in de uitzending straks, dan win je die hele mooie avond van vijf fles. Waterfles. Gaan wij voor nu naar Celine Dion. Een nieuwe nummer. Wat leuk. Dansons.

0: Komend weekend, Place in the Sun. Gewoon Nederland. Stevie Wonder uit 66. En daarvoor heel mooi Dansons, dat nieuwe nummer van Celine Dion. Het is 10:45.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? We gaan het gewoon spelen. Het is tijd voor hopelijk het goede antwoord. In ieder geval gaat Bob dat geven. Maar ik hoop ook Wil uit Amersfoort. Een dag Wil, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, dat is nog eens een plaatsgenoot. Hoe leuk is dat?
2: Ja, maar niet zijn we in Amersfoort vanavond.
0: Oh, dat is dan weer jammer. We gaan naar een andere kandidaat. Nee hoor.
2: Waar verblijf... Mooie plaats, Amersfoort.
0: Jazeker. Waar verblijf je op dit moment?
2: We zijn nu in Zuid-Tirol. We zitten in Zuid-Tirol, in de Dolomieten.
0: Oh, Zuid-Tirol. Oh, wat ver. Wat goed.
2: Heerlijk. En we zitten vlakbij de Seiseralm, de hoogste alpenweide van Europa.
0: En het klinkt alsof je een beetje rondreist met een camper of een caravan.
2: Ja, hoe raad je het?
0: Nou, we zitten nu zo van, we zijn onderweg, ja.
2: Ja, wij hebben vakantiewerk.
0: Oh?
2: Hier in Zuid-Tirol.
0: En dat is?
2: Wij inspecteren campings.
0: Oh? Een soort, door er zelf te gaan staan. En dan geef je een soort recensie, rapportcijfer.
2: We geven aan wat er allemaal op de camping te doen is. Okay. En we beschrijven de camping inderdaad.
0: Ja, echte ervaringsdeskundige.
2: Heel leuk werk, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Dus als mensen naar Zuid-Tirol willen, ik kan ze zo van advies dienen.
0: Ja, ik denk ook dat het weer daar wel goed is op dit moment. En zeker komend weekend.
2: Ja, de komende dagen zeker goed. Ja. Het was koud de afgelopen dagen.
0: Ja.
2: We hebben nachtvorst gehad. Maar toen zaten we ook op 1350 meter hoogte in Deutschenhof. En dat is hier aan de andere kant van de berg.
0: Mm-hmm.
2: Daar was het koud. Dus, ja.
0: Maar hartstikke leuk, Wil, dat jullie naar de radio luisteren. Ook in Zuid-Tirol. Dus extra leuk je in de uitzending te hebben. Het gaat vanavond om een bijzondere locatie van Bob. Geef je het goede antwoord, win je die waterfles. Misschien ook handig in de toekomst op reis. Waar denk je dat Bob stond vanavond?
2: Ja, over die waterfles. Mijn vrouw zegt, die waterfles die wil ik hebben. Dus probeer ik het goede antwoord te geven. Het is namelijk in de Nieuwe Waterweg, vlakbij Hoek van Holland. Mm-hmm. En het heet de Maaskantkering.
0: Jij zegt de Maaslandkering bij Hoek van Holland?
2: De Maaskantkering.
0: Ja, we gaan even luisteren naar Bob zelf of het goed is.
2: Yes, okay.
3: De plek waar ik ben is... De Maaslandkering bij Hoek van Holland.
0: Ja, mooi, hè? Hij zegt het zo keurig altijd en terecht. Maar de Maaslandkering, helemaal goed gedaan, Wil. Bij Hoek van Holland, tegenover Europoort, bij Maasdijk. Had je het snel in de smiezen dat het hierom ging? Of?
2: Ja, heel snel.
0: Na één hint of meer?
2: Nou ja, dat de eerste. Want er waren twee waterwegen waar de rivier de zee in stroomt. Er zijn er natuurlijk meer, maar bijvoorbeeld in Katwijk. Maar dit is dit lag zo voor de hand.
0: Leuk. Nou, goed gespeeld, goed gedaan. En gefeliciteerd. Ja. Toch leuk.
2: Ja,
0: en die waterfles die komt naar jullie huisadres toe. Blijf even hangen. Arjan die gaat jouw gegevens noteren. En dan wens ik jullie nog een hele fijne tijd daar als testpaar op de campings.
2: Nou, tot ziens in Amersfoort.
0: Dankjewel, hè, Wil. Fijne avond.
2: Okay.
0: Dag.
2: Dankjewel.
0: Ja, hoe toepasselijk. Die islands in the stream. Ik weet niet of wij... Nee, er liggen net geen eilanden daar. Maar het gaat wel over mooie stroomwater. Kenny Rogers en Dolly Parton.

Cilla Black, 1964, Anyone Who Had a Heart. En behalve zangeres was Cilla ook presentatrice op de Britse tv. Ze begon als zangeres, maar in de jaren 80 maakte ze de overstap naar de televisie. Zij presenteerde programma's als Blind Date en Surprise, Surprise. Ze overleed in augustus 2015, 72-jarige leeftijd, in Spanje. Ze woonde in Estepona en ze kwam eigenlijk om het leven door een beroerte na een val in haar woning. Haar nalatenschap is als een van Engelands meest geliefde entertainments. Zo is ze de geschiedenis ingegaan en zo blijft ze onverminderd voortbestaan. Daarvoor de Airport Song van Gerard Cox uit 1973. En als eerste van drie hoorde je Kenny Rogers en Dolly Parton en die Islands in a Stream, nadat we Baris Bob hadden gespeeld. Ja, deze ken je natuurlijk ook wel, de radio van Jack and Jill. Wij schrijven het jaar 1978. En hierna is het zo'n beetje tijd voor twee voor de prijs van één.

0: Ze begonnen in 1977, Radio de Band. Een jaar later, in 1978, kwam dit nummer uit, Jack and Jill. Helaas heeft radio niet lang bestaan, in ieder geval tot 1981. Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En dat op 10:45 op deze maandagavond. NPO Radio 5. Ja, in 2 voor de prijs van 1 gaan wij terug naar het voorjaar van 1991... voor misschien wel een van de mooiste duetten ooit gemaakt. De Italiaanse zanger Sugaro. Hij schreef dit nummer oorspronkelijk voor zichzelf. En het gaat dan over een turbulente relatie met zijn toenmalige vrouw. Hij fantaseert in de tekst over hoe het zou zijn om zijn eigen leven te leiden zonder zijn vrouw. Maar toen hij in een Londense studio de Britse zanger Paul Young tegen het lijf liep, ontstond het idee voor een duet. Paul Young zong de Engelse tekst, maar Sugaro had toch nog 1 harde eis. Het iconische Italiaanse refrein, dat moest absoluut blijven staan. En wat een gouden greep bleek dat. Je hoorde de plaats werkelijk overal daarna. Van romantische bioscoopfilms tot in een aflevering van Baywatch. En als 2 hoor je in 2 voor de prijs van 1 Diamante uit 1990. Hoewel, wij kiezen de versie uit 1991, want dat is ook een duet van Sugaro met Randy Crawford. Nou, Diamante werd meermaals aangevraagd. Het is keuze van Paulien, Brigitte, Ineke en Marja en Agge. Ik zou zeggen, dank jullie wel allemaal. Je hoort Diamante na Senza una Donna. Hier zijn Sugaro en Paul Young.

0: Bellissimo, schreef Brigitte op de app. En een topavond, lees ik ook. Heel hartelijk bedankt voor alle leuke, mooie, warme reacties. Altijd fijn om jullie zo mee te maken op de app van NPO Luister. Ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop. Maar maak je geen zorgen. Morgenavond ben ik er weer gewoon. Bob die staat weer op een bijzondere plek. En ook gaat natuurlijk de avond van 5 douche weer aan voor Shower Power. Heb je voor nu nog geen genoeg van alle muziek? Nou, blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht, of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Arjan en ik, we wensen je een hele fijne en rustige nacht toe. En je weet het, hè? Waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor het luisteren. Goeienacht en tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Elk weekend te zien in Teylers Museum, de Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van de AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van zijn opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De vliegende teams gaan helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na afloop. Maar hoe ze dat precies gaan doen, is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke acties zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van een zaak. Het weer dan nog tot besluit. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat
11: het... Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterrenslot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Middernacht, het begin van dinsdag 19 mei. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Dit is NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.
2: Ballade van de vriendinnen van één nacht. Wel ben ik liever thuis dan in een kroeg, maar daar sluipt 's nachts de stilte om me heen. En denken over jou deed ik genoeg, dus blijf ik dan maar liever op de been. Want slapen gaat al lang niet meer alleen. Alleen is maar alleen, ik ken de stad. Wanneer ik eenmaal lastig ben en zat, is ieder lichaam even warm en zacht en helpt vergeten wat ik eenmaal had.

bekend gezicht. En blijkt ze 's morgens vroeg niet meer zo mooi als gisteravond met dat roze licht. Dan doe ik maar weer gauw mijn ogen dicht.

Soms droom ik half dat ik weer iets herken. Een geur van haar, een lach waarvan ik hou. Maar al te goed weet ik dan waar ik ben. Hier lig ik met een vreemde blote vrouw. En niemand op de wereld.

prinsesjes lief, als iemand jullie kwetst, of sletten noemt, of over zeden zwetst. Laat hem een ziekte krijgen vol venijn, we sliepen met elkaar en dat was fijn. En daarom heb ik niemand ooit veracht, maar ik zal jullie altijd dankbaar zijn. Zo ben ik mijn vriendinnen van één nacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Bij protesten tegen hoge brandstofprijzen in Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in de hoofdstad Nairobi met scherp schoot op betogers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.